0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen wordt het droog, dan is geregeld de zon te zien en het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. En die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna een 500 miljoen dollar bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse

0: NPO Radio 2.
1: Ja, het is vrijdag 7 augustus. Welkom bij Dagnacht op Radio 2. En Adele hoorde je na George Harrison, de opener van dit uur, Dagnacht. Got my mind set on you. Alfred van de Weetjes hier. Want Gijs is druk met dingen en de rest van de crew is op vakantie of heeft ook geen zin. En ik had nog wel wat tijd en zin. Dus vandaar dat ik er ben tot aan de nieuwe ochtendshow. Hoor je mij hier, Alfred dus. En het had niet veel gescheeld. Van de week had ik al een verhaal dat ik niet bij de studio bijna was gekomen, omdat ik een beest op mijn grill had. Een konijn. Maar Leon, die zit hier in de studio. Nou, Leon, het was wel. Oh, er moet even een microfoon bijgetrokken. Ja. Het was wel voor jou ook wel spannend, hè? Jij hebt geloof ik je deur moeten vasthouden terwijl je hierheen kwam rijden. Nee, wat was er aan de hand?
2: Ja, mijn auto viel bijna op de kaart. Nee, ik heb een tochtje gemaakt laatst van Praag hier naartoe. En toen kreeg ik motorproblemen.
1: Van Praag hier naartoe?
2: Ja, van Praag hier naartoe.
1: En toen zijn er wat onderdelen gejat of zo?
2: Nee, de radiator is kapot.
1: Oh, ja, dus je hebt van mij met dit weer geen kachel nodig.
2: Ik heb geen kachel nodig, maar ik heb wel koelvloeistof nodig. En die was heel laag.
1: Maar en hoe heb je dat nu gedaan?
2: Op hoop van zegen, maar dus na de show even nieuwe motor koelvloeistof halen.
1: Oh, oké. Okay. Maar als die kapot is, dan loopt het er meteen weer uit.
2: Ja.
1: Of doe je, heb jij duct tape in je auto?
2: Goeie.
1: Duct tape lost alles op eigenlijk. Oké, okay, maar je bent heel langzaam hierheen komen rijden,
2: ja,
1: toch?
2: Ja. Waar je normaal 80, 90 kan, ben ik rond de 60 gaan rijden.
1: Oké, okay, nou, wel blij dat je er in ieder geval bent en dat het allemaal goed is gekomen. Want jij zag het eigenlijk niet zitten om hier te komen, maar je hebt het toch gedaan. Dus fijn dat je erbij bent.
2: Ik heb het toch gedaan.
1: Ja, nou, het is de internationale dag van het bier en, wat wil het toeval, het internationale Berliner Bierfestival. Ook wel in Berlijn natuurlijk. Sinds 1996 wordt het jaarlijks het eerste weekend van augustus gevierd. Nog tot en met zondag in Berlijn dus. En, maar ja, als je dan niet in Berlijn bent, maar toevallig in Rwanda, leuke vakantiebestemming, daar is vandaag ook een hele leuke dag. Het is daar de Umuganura, de nationale oogstdag. Ja, in Colombia vieren ze de Batalla de Bachaça. Herdenking van de slag tegen de Spanjolen in 1819. En dat was het begin van hun onafhankelijkheid. En ook bij Ivoorkust hebben ze onafhankelijkheidsdag. Ja, jeetje, er valt wat te vieren vandaag, zeg. En het is vandaag de dag van de transgender. Dus ja, alleen maar dagen van speciaal op onze wc hebben wij zo'n kalender waar dan de dag van ingevuld staat. Heb ik eventjes gekeken. En let even op als je over de A27 moet of wil reizen, want vanaf vanavond is de brug bij Gorinchem het hele weekend dicht. Niet alleen voor vrachtverkeer, wat onlangs was, nee, de hele brug voor iedereen. Zelfs wandelaars en fietsers. Ik kan me voorstellen als je naar het zuiden wilt, dat je eroverheen gaat. Dit is

0: vrij zelden dat ik mijn 12-jarige dochter... Dat die mij stoer vindt. Behalve toen ik zei dat Shanna Spiro hier een keer in de studio was geweest. Echt waar, papa? Ben jij op je werk Shanna Spiro geweest? Ja, die was een keertje live bij ons in de ochtendshow. Toen was ik helemaal cool. Ja, zo gaat dat dan. Het kan ook net zo snel weer weggaan hoor, dat cool me. Maar ja, je weet het niet. Shanna Spiro met Material Lover hier op Radio 2. Leon, dat houdt de mensen toch bezig, die radiator voor jou die kapot is. Ja. Kreeg een appje van Hansje, even luisteren.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ik heb over die kapotte radiateur gesproken.

0: weet niet of dat nog steeds zo is.
1: Zeker.
0: Maar vroeger kon je bij de grotere pompstations een soort spulletje kopen. Dat gooide je bij je koelvloeistof, als ik me niet vergis. En die zoekt dan door de radiator waar het lek zit. En dan wordt het een beetje tijdelijk gedicht. Of provisorisch gedicht.
2: Maar dat heb je geprobeerd, hè? Radiatorstop.
1: Radiatorstop.
2: Ja, ja,
0: meer mensen meer verstand van hebben.
2: Hans heeft nog een ander voorstel.
0: En op zich, als je 80 rijdt, of 80 mag, kan je net zo goed ook 80 rijden. Want je motor koelt op dat moment met te weinig koelvloeistof. Meer door de rijwind. En aangezien de lucht nou best warm is, kan je beter gaan 80 rijden. Dan heb je veel meer luchtcirculatie. Ja. Dan blijf je motor gewoon beter op temperatuur.
2: Er zit wel, en je kan ook gewoon beter 130 gaan rijden. Ja, Hans gaat nog heel lang door met zijn verhaal, maar Hans die zat er lekker op de spreekstoel. Dankjewel Hans voor je goede tip. En ook wel leuk, we hebben zoveel leuke luisteraars. Cor is vroeger commando geweest en daar heeft hij allerlei trucjes geleerd hoe je moet overleven in het gejachtsveld. Gevechtsveld, gejachtsveld. Cor, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik ben geen commando geweest.
2: Ja joh, speel nou even mee. Maar wat had jij nou voor truc?
3: Gooi een rauw ei erin.
2: En dan?
3: Een radiator. Dan gaat die koken. Maar het eiwit, dat gaat in het eigen, de conversie gaat niet over de radiator leak. Of de dinges.
2: Lek,
3: hetzelfde effect. Alleen een ei is te kopen en dan een flesje bij de benzinepomp, zeg maar.
2: Maar dus het ei gaat stollen, omdat het gaat koken, en dat gaat dan voor de uitgang van je radiator zitten?
3: Ja, we liggen even een gaatje. Ja, het gaat niet de grote is, nee, dat wil dat wel.
2: Maar hoe lang blijft dat ei zitten dan?
3: Nou, dat zou ik niet zeggen. Dat zit er echt niet. Gewoon, dat is voor nood.
2: Dus
3: dan kun je gewoon bij de komen en dan klaar.
2: Maar Leon komt hier natuurlijk op zijn publieke omroep loontje. Die had het natuurlijk al lang kunnen oplossen. Maar die heeft zoiets van, dat kost allemaal geld. Dus daar heb ik geen zin in.
3: Ja, nou ja, die gaan Leon mee kosten.
1: Okay. Ja, en ik ben net student af natuurlijk. Als je er dan een rauw ei in gooit, als ik klaar ben, is hij dus wel al gewoon gestold, kan ik ontbijten. Kijk.
2: Oh, ja, precies.
3: Nee,
2: kijk, niet
3: met jullie
2: aan, dat
3: is onmogelijk.
2: Ik ga voortaan de rauwe eieren meenemen in mijn auto. Just in case. Dankjewel, hè.

0: Het is Delirium met Silence in de Chesto remix. Dat is de dagplaat. Als je die wil horen, app dan dag of dagplaat naar de NPO Luister app. Maar het zou kunnen dat je de nachtplaat wil. En dat is deze.
1: Nachtplaat.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me?

0: ik niet mezelf als vrienden met mijzelf zijn. Would I be friends with me van Davina Michelle. En daarvoor de Centerfold van de J. Giles Band. En zoals Doortje hebt vroeger backing vocals gedaan in een bandje. En dit was het leukste nummer om te doen. Na, na, na, na, na, na. En ik stond dan weer net spontaan mee te zingen.
1: De dag. Nachtplaat.
0: Gezellig hoor, gezellig. Even kijken wat de keuze voor de dagplaat of de nachtplaat. De dagplaat van Delirium. Of zoals de meeste mensen denken, Tiësto. Want het was zijn remix die het uiteindelijk een hit maakt.

0: Hansje. En ik denk dat we dan gewoon even één luisteraar erbij moeten pakken die dan maar de doorslag moet geven. Patrick, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Onderweg in Duitsland?
1: Onderweg in Duitsland, ja. 300.000 eetjes bezig, dus ik kom er straks even eentje af.
0: Hé, want jij bent vanuit Barneveld gaan rijden, denk ik dan?
1: Nee, we zijn vanmorgen in Nederland gestaan. Dus ik gisteren wel een paar boeren gelaaien. Nou, ben ik naar Duitsland even lossen. Oh. En dan vandaag wel laaien. En dan denk ik vanavond vroeg op feest.
0: Oké, dus maar jij gaat gewoon eitjes brengen in Duitsland en dan heb je weekend?
1: Nee. Dan moet ik hem ook nog vol zetten voor de maandag.
0: Nog vol zetten? Ja. Moet je dat zelf doen?
1: Is toch gewoon... Ja, dat moet ik zelf doen. Ja.
0: Wat een hondenbaan is het toch eigenlijk, hè?
1: Ja, echt niet normaal, hè? Ik kan beter bij de radio werken.
0: Ja. Beetje domlullen en plaatjes draaien.
1: Ja, joh, ja. Beter.
0: Maar ja, goed, jij hebt dan wel weer in nood eitjes bij je.
1: Ja, dan wel. Dus als mijn radiator kapot is, dan kan ik altijd vooruit.
0: Wat voor problemen heb jij als je met je vrachtwagen de radiator kapot is?
1: Dan doe ik niks. Dan zeg ik hem ook een geluksklok en dan gaan we bellen.
0: En trek je dan een hesje aan en dan ga je dan lekker liggen?
1: Ja, liggen niet. Als ik op de vlucht voor sta, dan niet. Maar keer plaats dan wel.
0: Ja, oké. Okay. Maar wat als op de vluchtzak, denk je dat er dan nog maloten tegenaan kunnen klappen?
1: Ja. Als je ziet waarvoor witte platen rondrijden en waarvoor manoeuvres die uithalen, dan hebben we een speedkans dat lukt, ja.
0: Ja. Hey, nou, veilig rijden dan in ieder geval en neem een eitje voor ons mee terug. Welke van deze twee kunnen we helemaal gaan draaien? Gaan we
1: ja, dan moet natuurlijk Chester worden net voor het weekend, hè, voor Dance Valley. Dus dat moet je wel.
0: Staat hij op Dance Valley?
1: Dat weet ik niet als ze staat. Wij in ieder geval wel.
0: Oh, jij wel. Ik had zoiets van, nou, volgens mij, Chester die stond vorige week ergens in Brussel. Dus ja, het zou kunnen, maar...
1: Ja, ik zou het echt niet weten wie het er allemaal komt.
0: Je zou het niet erg vinden als hij er is.
1: Ik zou het niet erg vinden. Nee, zeker niet. Nee, helemaal niet.
0: Nou, veel plezier op Dance Valley. En voor jullie dan in ieder geval lekker een beetje hakken, zeg maar.
1: Ja.

0: Mumford & Sons, Little Lion Man. Oh, wat is het toch heerlijk om dat soort plaatjes af en toe weer eens te horen. En daarvoor, Delirium met Silence in de Chesto remix. Ik zet even een relax muziekje op, want dat kan Maud wel gebruiken. Maud, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Hi.
0: Je laatste dagdienst. Nachtdienst.
1: Ja.
0: Dag-nachtdienst.
1: Ja.
0: En jij stuurde een appje dat je even een plaat wil horen. Waarom ben je even aan een plaat toe?
1: Sorry?
0: Waarom ben jij eventjes aan een liedje toe?
1: Nou, dat kan ik wel gebruiken na een drukke nachtdienst.
0: Wat doe je dan?
1: Ik werk in de zorg.
0: Oeh, de helden van de zorg. Waarvoor we een paar jaar geleden nog op zijn gestaan.
1: Precies.
0: Hey, en wat doe je precies in de zorg?
1: Ik werk als verpleegkundige.
0: Okay.
1: Bij ouderen met dementie.
0: Oh, jeetje. Dat lijkt me ook al ingewikkeld, of niet?
1: Ja, het is niet altijd even makkelijk, nee.
0: Nee, ik kan me voorstellen. Hey, nee. En heb je een rustig nachtje gehad?
1: Tot nu toe is het best wel druk geweest. Dus hopelijk sluit ik hem rustig af.
0: Waar ben je dan druk mee? Want die mensen die slapen in principe, toch? Of,
1: Dat zou je denken, maar veel mensen lopen toch stiekem over de gang. Of schuiven met meubilair. Of moeten naar het toilet. Ja.
0: Hey, en dan mag jij dat allemaal oplossen. Dan moet jij erachteraan rennen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Goed. Hey, en waar zat je aan te denken dan?
1: Ik zat te denken aan Remien van Sam Fender.
0: Oh, natuurlijk. Met Olivia Dean.
1: Ja, precies.
0: Oké. Okay. En wil je dan die met Olivia Dean of met Sam Fender alleen?
1: Doe maar met Olivia Dean.
0: Oké. Ga ik even kijken, want ik heb hier heel veel verschillende versies. En er staan allemaal vormgeving voor. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik ga hem gewoon voor jou instarten. Ik wens jou een hele fijne nacht. En speciaal voor jou en alle andere helden in de zorg. Rain Me In van Olivia Dean en Sam Fender.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Er is maar één NPO Radio 2.

was het toch een mooi liedje. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En ik weet nog, Olivia Dean was in Nederland voor een optreden. Ik was erbij. En een paar optredens daarvoor was Sam Fender ook gewoon het podium opgestapt om dit liedje samen met haar te doen. Dus ik dacht natuurlijk, oh, hoe vet zou het zijn als hij ook zou komen. Nou. Pim Pam Plaat. Natuurlijk niet, natuurlijk niet. Sterker nog, ze heeft het hele liedje niet eens gedaan, dus dat is wel echt jammer. Maar goed.

maken en nog een keer een slinger. En dan graag daarvan een titel. En als je die combi stuurt naar de NPO Luister-app, kunnen we hem helemaal draaien. Ik ga snel beginnen. Een artiest met een B. Dus Beatles, Bon Jovi, dat soort types. Boef. Nee, want Boef ga ik niet draaien. En als dat is de uitvoerende. En dan voor de titel.

kan ik hem zo meteen helemaal draaien. Zometeen nog Mark, Amber, Belong Together. En eerst even de dame die alles kan. Maar ook alles is. Dit is Chaka Khan. I'm Every Woman.

0: Together. En Mark Ember was ooit bij de ochtendshow. Toen heeft hij een grote kartonnen uitsnede van zichzelf meegenomen. Zo'n ding die je ook wel in etalages en zo ziet staan. En de running gag was dat waar Mark Ember nou weer stond. Dan liep je opeens het toilet in, zo 's nachts midden, niks vermoedend. En dan stond opeens de Mark Ember pop daar. Nou. Pim pam plaat. Ja, wij hebben ook wel zwollen hier, hoor. Ongelooflijk. Hey, er komen heel veel suggesties binnen voor de Pimpam plaat. Ronnie komt bijvoorbeeld met Blondie en Rapture. Ben Rolling Around the Band van Ben. Ben Rolling Around the Band. Oké. Bruce Springsteen komt door heel veel mensen binnen met The River. Of er kwam ook nog eentje met... welke was dat nou? Racing in the Street kwam ook nog binnen. Beatles, Revolution, zegt Hans. Leon zegt Beyoncé met Resentment. Stefan kwam met een leuke. Boney M. Met Rasputin. En André die wilde wat hardere gitaar horen. Black Sabbath met Red Salad. Ken ik niet. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is ook wel een leuke suggestie, hè?
1: Ja, vind ik wel tenminste, ja.
0: Nou ja, welke wil je horen dan?
1: Blue Boy met Remember Me.
0: Oh, ding ding ding ding ding ding ding.
1: Precies.
0: Oh, ja, leuk. Ja,
1: alweer 30 jaar oud.
0: Pim, we worden oud. Ja. Hey, dankjewel voor het meedenken, man.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ik ga hem, hij is nu op de radio, dankjewel. En een fijne nacht.
1: Joe.
0: Oké, doei.

0: Cardi komt bijvoorbeeld met Blondie en Rapture. Ben Rolling Around the Band van Ben. Ben Rolling Around the Band. Oké. Bruce Springsteen komt door heel veel mensen binnen met The River. Of er kwam ook nog eentje met... welke was dat nou? Racing in the Street kwam ook nog binnen. Beatles, Revolution, zegt Hans. Leon zegt Beyoncé met Resentment. Stefan kwam met een leuke, Boney M, met Rasputin. En André die wilde wat hardere gitaar horen. Black Sabbath met Red Salad. Ken ik niet. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het ook wel een leuke suggestie, hè?
1: Ja, vind ik wel tenminste, ja.
0: Nou ja, welke wil je horen dan?
1: Blue Boy met Remember Me.
0: Oh, ding ding ding ding ding ding ding ding.
1: Precies.
0: Oh,
1: ja,
0: wat leuk.
1: Alweer 30 jaar oud.
0: Oh, we worden oud. Ja. Hey, dankjewel voor het meedenken, man.

0: gitaar horen. Black Sabbath met Red Salad. Ken ik niet. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het ook wel een leuke suggestie, hè?
1: Ja, vind ik wel tenminste, ja.
0: Nou ja, welke wil je horen dan?
1: Blue Boy met Remember Me.
0: Oh, ding ding ding ding ding ding ding.
1: Precies.
0: Oh,
1: ja,
0: wat leuk.
1: Alweer 30 jaar oud.
0: Wim, we worden oud. Hey, dankjewel voor het meedenken, man.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ik ga hem, hij is nu op de radio, dankjewel. En een fijne nacht.
1: Joe.
0: Oké, hoi.

munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. En er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg.

0: is NPO Radio 2.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de

0: ontdekten en omarmden. Rag & Bone Man met Skin en daarvoor Bad English and Time Stood Still. Een hele, hele, hele goede morgen. Daar is hij weer hoor.
1: Invalfred op NPO Radio 2. Invalfred. Alfred van der Wegen.

0: NPO Radio 2.
1: Ja, Alfred hier van op de plek van Sam. Sam die op vakantie is, waarschijnlijk weer met zijn kleine zilveren caravannetje. En zijn allerlaatste vakantiedag. En de rest van het team kon niet. Dus toen zeiden ze, hey Alfred, jij hebt toch vrije tijd zat tegenwoordig. Kan jij niet weer naar Hilversum komen? Nou, ik zei, prima. Voor een Snickers en een cola kom ik naar Hilversum rijden. En kom ik lekker liedjes draaien. Want ik vind dat gewoon heel leuk. Ik kom nogal een paar keer door deze maand. Want de zomervakantie is natuurlijk altijd een drukke maand voor iedereen. Of tenminste, veel mensen die weg zijn. Dus ik kom gezellig hier nog even een paar keer muziekjes draaien. En ik vind het ook leuk als jij erbij bent. Dus laat wat van je horen via de NPO Luister app. Dat gebeurt al veel. Maar ik vind het ook leuk als jij dat nog niet hebt gedaan. Dat je nu eens een keer een appje stuurt. Het wordt een mooie dag. Jan Smit viert onder andere dat hij 30 jaar in het vak zit. Ah, van de tijd dat hij nog Jantje was. Toen mocht hij nog over zijn oma zingen en zo. Nou ja, dat doet hij niet zomaar. Hij geeft een openluchtconcert op het Marina Park. En dat is in Volendam. En dat doet hij niet één keer, maar liefst 3 keer. Dus het hele weekend staat Volendam op zijn kop. Vanavond begint hij daarmee. Muzikaal nieuws. Madonna en Kylie Minogue. Die brengen vandaag een gezamenlijke single uit van Love Sensation. De remix. Die zongen ze vorige week tijdens de Pride. En dan ook een speciale uitvoering. Of een speciaal feest in de AFAS. Waar opeens niet alleen Madonna, die al aangekondigd was, maar ook gewoon Kylie Minogue erbij was. En vanaf vandaag is die dus te streamen. En tot slot zweten in de Tour de France Femmes. De rensters die staan vandaag een loodzware bergrit te wachten. Van de La Voulte sur Rhône naar de iconische Mont Ventoux. De kale berg, een van de allerzwaarste beproevingen in de wielersport. En dit keer dus, nou ja, ook voor de dames even flink aan de bakken zo meteen. Goed, ik heb zometeen nog Taylor Swift, Brian Ferry, Bluff, Pharrell Williams en een hele leuke nieuwe plaat. Maar ik wil eventjes eentje beginnen. Nou ja, we zijn al lang begonnen natuurlijk. Maar nu verder met een plaat die door Rolling Stone Magazine ongeveer 10 keer is uitgeroepen tot allerslechtste plaat ooit gemaakt. Nou, dat vind ik wel meevallen eigenlijk.

Nou ja. Taylor Swift, ze maakte het liedje natuurlijk voor Toy Story. En dan deel 5, om specifiek te zijn, die nu in de bioscoop draait. De film verdiende al meer dan 1 miljard dollar. En wat blijkt, Taylor gaat nu aan een film werken waarbij ze waarschijnlijk nog veel meer geld gaat verdienen. Ze heeft

0: voor de bruiloft van Taylor Swift misschien wel wat overdreven is. Misschien als ze er ook 5 delen van maakt. Net zoals bij Toy Story, dat het dan wel goed komt. Nee, dat gaat vast goed komen. Want zij gaat het advies van Bryan Ferry gewoon van harte nemen. Let's stick together. Oké, ik ga niet gokken over hoe lang ze bij elkaar blijven, maar... Daniel, hoe lang blijft Taylor Swift?
1: Lang.
0: Oké.

ik denk dat deze dame een perfect voorbeeld is van een eendagsvliegen. Happiness van Alexis Jordan. Ik heb echt, denk ik, nooit meer wat gehoord van deze dame na deze hit. En Brian Ferry ervoor, Let's Stick Together uit 1976 alweer. Het is vrijdag, dat betekent New Music Friday. En ik vind het ook altijd leuk om dan even iets nieuws aan je te laten horen op vrijdag. En ik was er een beetje doorheen aan het scrollen en alle liedjes, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb tegenwoordig steeds minder vaak dat ik denk, oh, dit is een opvallend liedje. Of dit is heel anders dan dat je gewend bent. Maar ik heb er eentje gevonden waarvan ik dacht, het klinkt herkenbaar. Ik herken het soundje wel, maar dan toch weer fris en nieuw. En ik dacht, laten we deze even pakken. Het deed mij een beetje denken aan Spinvis, de sound. Het is helemaal geen Spinvis. Het zijn twee jonge gastjes. Grote Komeet heten ze. Het is Go To Gym. En Jacob Dubbel zijn sinds kort samen dus een band begonnen. En ik kan me voorstellen dat je als Radio 2 luisteraar denkt, die namen zeggen mij helemaal niks. Maar deze gasten werken heel vaak met bijvoorbeeld jongens van de jeugd van tegenwoordig. Of met Sophie Straat. Een beetje de alternatieve hoekje. En ik dacht, je moet even één of twee keer doorheen luisteren, maar het is een liedje. Het blijft een beetje in je hoofd zitten. Het is een beetje een LCD sound system, wordt er ook een beetje mee vergeleken, maar dan Nederlandstalig. Het gaat over een Cherokee en volgens mij over zo'n dikke patsenbak die door

0: Denk maar, ik weet ook weer niet aan wat. En nou ja, een beetje aan spinvis dus en een beetje aan een beetje van dit en een beetje van dat. En Linda die zegt, ah, oh, klinkt lekker. En Bernd zegt, wat een langzame muziek. Ja, oké. Ja, dat mag je vinden. Grote Komeet, hun nieuwe single, Cherokee heette die. Dit is Nazareth op Radio 2, midden in dagnacht, 3 over 5:30. En het liedje heet...
1: No!

Ja, als je een vergeten liedje hebt, bedoel ik echt een liedje wat je al jaren niet meer op Radio 2 hebt gehoord. Zo'n liedje wat misschien uit de jaren 60, 70, 80, 90, misschien zelfs al de Zero's komt. Maar wat je gewoon nooit meer hebt gehoord sinds dat het een hitje was. Sinds dat het toen op de radio veel gedraaid werd. Geef hem dan nu door via de NPO Live app. En wellicht kan ik hem dus zometeen voor je draaien hier op Radio 2. Een vergeten liedje, ja. Ik heb ook altijd zo'n lijstje in mijn Spotify, daar sleep ik ze altijd in. Oh ja, die is ook wel weer zo leuk.

0: komt. Chris zegt vergeten Joe Jackson met de loadout. Heerlijke herinneringen. Oh ja, dat snap ik wel. Maar vergeten liedjes. Hè? Even kijken, wat komt er nog meer? Journey Kaagman in het kader met haar overlijden. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. Nou, ik denk dat Journey zometeen in de ochtendshow nog wel voorbij komt. Even kijken. Blue Cheer, Summertime, zegt Ron. Kodo met Duff, zegt Mark. Nou, die hoor ik nog wel eens. Even kijken. We kregen nog een audio-appje van Marion. Even luisteren.
1: Goedemorgen. Graag als vergeten liedje van Gérard Lenormand. Si je te président. Dat heb ik echt al in geen 100 jaar gehoord. En dat bleek me hartstikke leuk om weer eens te horen. Oh, ja. Mooie uitzending nog.
0: Nou, ik ken het niet eens, maar het lijkt me ook wel leuk om te horen. Nancy Verbakel die zegt Bette Midler, To Deserve You. Album een beetje grijs gedraaid toen, maar nu een beetje in de vergetelheid geraakt. En Ronnie die kwam met deze.
2: Alfred van der Weetjes, ja. Terug naar 1986. Al lang niet meer gehoord. Stan Ridgway, Camouflage.
0: Oh ja, dat is ook wel eentje, maar die hoorde ik ook nog wel eens. En Bo, die heeft er ook eentje. Bo, goedemorgen.
3: Goedemorgen Alfred, hoi.
0: Hallo, hoe gaat het?
3: Goed hoor, ja. Ik ben bezig met werken, dus...
0: Wat doe je voor werk?
3: Ik zit in de krantenbusiness, kranten bezorgen.
0: Ik zit in de krantenbusiness. Klinkt net alsof jij zeg maar de eigenaar bent van de Telegraaf en de Volkskrant. Ja, ik zit in de krantenbusiness, maar je bezorgt.
3: Dat ook weer niet, maar moet wel iemand doen, hè?
0: Ja.
3: Iemand moet het doen.
0: En dik respect altijd, hoor.
3: Nee, helemaal goed, dankjewel. Ik heb dan hele mooie suggesties voor je.
0: Ja, welke had je als idee?
3: Versailles van White Sox. En dat liedje, toen het de hit was in de jaren 80, heb ik het nooit en nooit en nooit meer gehoord. Terwijl het juist zo'n mooie plaat was en het lijkt enorm op Supertramp. En het lijkt me heel leuk om dat weer te horen.
0: Ja, nou, dat lijkt mij ook. Zullen we hem gewoon draaien?
3: Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Eventjes zo, want de intro is ook altijd zo mooi en zo heel gevoelig. En dan komt hij zo en dan zwelt hij langzaam aan. Nou, leuk man, om daar weer eens even het stof van af te blazen. En een fijne nacht, hè?

deze had ik inderdaad al heel lang niet meer gehoord. White Sox en Versailles, dankjewel Bo voor je leuke suggestie. En iedereen natuurlijk die de NPO Luister-app heeft gebruikt om een suggestie in te sturen. En ja, we onthouden ze allemaal. Hè. Ik weet niet of we komen er nu niet aan toe. Maar als we ooit nog plekken hebben, dan weten we wat we kunnen draaien. Zometeen de vernieuwde of de nieuwe ochtendshow. Daniel en Roelof, die zijn al op. En ik hoorde dat ze zelfs bitterballen gaan weggeven. Lekker hoor.

deze had ik inderdaad al heel lang niet meer gehoord. White Sox en Versailles, dankjewel Bo voor je leuke suggestie. En iedereen natuurlijk die de NPO Luister-app heeft gebruikt om een suggestie in te sturen. En ja, we onthouden ze allemaal. Hè. Ik weet niet of we komen er nu niet aan toe. Maar als we ooit nog plek hebben, dan weten we wat we kunnen draaien. Zometeen de vernieuwde of de nieuwe ochtendshow. Daniel en Roelof, die zijn al op. En ik hoorde dat ze zelfs bitterballen gaan weggeven. Lekker hoor.

deze had ik inderdaad al heel lang niet meer gehoord. White Sox en Versailles, dankjewel Bo voor je leuke suggestie. En iedereen natuurlijk die de NPO Luister-app heeft gebruikt om een suggestie in te sturen. En ja, we onthouden ze allemaal. Hè. Ik weet niet of we komen er nu niet aan toe. Maar als we ooit nog plek hebben, dan weten we wat we kunnen draaien. Zometeen de vernieuwde of de nieuwe ochtendshow. Daniel en Roelof, die zijn al op. En ik hoorde dat ze zelfs bitterballen gaan weggeven. Lekker hoor.

0: Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Vlak voor de brand op de bovenste verdieping van de flat aan de Watertorenweg ontstond, hoorden medebewoners een explosie. Toen de brandweer het pand betrad, was daar nog iemand in leven, maar deze persoon overleed ter plaatse. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er valt niet veel wind en het wordt ongeveer 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Clemens, dankjewel. En een bijzonder goedemorgen, Roelof de Vries.
2: Goedemorgen, Daniel Lippens. Hartelijk vrijdag, hoor.
1: Hartelijk vrijdag. Tim Schaap, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, jongens. Ja, leuk dat we elkaar nog even spreken, want de kans is aanwezig dat dit de enige keer is vandaag. Ach. En dat bedoel ik niet persoonlijk, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, op de weg, er is gewoon niet zo heel veel te doen. Ik spreek jullie alleen wanneer er een ongeluk is gebeurd of wanneer er een pechgeval is gemeld. Want ja, verder verwachten we vandaag amper files onderweg.
1: Nou ja, nu we je dan toch aan de lijn hebben, kan je ook even een voorspelling doen voor het vakantieverkeer voor vandaag en het weekend.
3: Oh ja, zeker. Ja, het wordt zeg maar na het middaguur wordt het wel drukker onderweg. Dan merk je dat het langzamer zeker toeneemt. En dan houdt zich in Nederland een beetje vol tot een uurtje of ja, 4:30 ongeveer. In het buitenland komt het wat later op gang en is het vooral morgen weer wat drukker. Dan gaan veel mensen erop uit. Dus verwacht dan drukte op de route Slij en bijvoorbeeld voor de Gotthardtunnel.
2: Hey, en Tim, zag ik nou dat jij onlangs bent toegetreden tot een feest-DJ-collectief?
3: Zeker, ja. Zeker, dat is feest-DJ Bernbrand. Die kan het boeken. Maar dat mag niet bij de NPO roepen. Dus dat is... nee, zeker. Hartstikke leuk.
2: Leuk, nou, van harte.
3: Laat die handjes maar zien allemaal. Dankjewel. Houdoe.
2: Wacht even. Kan je nog één keer, dan heb ik even een galmpje voor je. Waar zijn die handjes?
3: Waar zijn die handjes?
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw daar werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Meta is er niet mee eens en gaat in beroep. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder afgeleverd in Oekraïne. Dat meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols.

0: neer.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
2: Carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Daniel en Roelof zijn al op.

0: En ik zes, New Sensation in de ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Een bijzonder goedemorgen Nederland. En een goedemorgen meneer De Vries.
1: Goedemorgen meneer Lippes.

Goedemorgen. We zijn inderdaad al op en het is vandaag 7 augustus 2026. En dat is een verdrietige dag voor de Nederlandse muziek, of eigenlijk gisteren, maar dat werkt vandaag nog steeds door, want op de voorpagina van de ochtendkranten zien we Journey Kaagman. Ze is gisteren overleden. Ze was zangeres van popgroep Earth and Fire in de jaren 70 en van de grootste sterren van

0: hier in de Playboy gestaan.
1: Ja, heb ik gelezen hoor.
0: Ja, ja. Nee, precies. Je kon hem natuurlijk ook kennen van het tv-programma Idols, waar ze in de jury zat en daar nam ze absoluut geen blad voor de mond.
2: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken.
1: Ja, wij zijn van de generatie dat we vooral dit kennen. We kennen de muziek wel, maar dit hebben we echt meegemaakt. Dit was sensationele tv.
0: Het was niet normaal dat het zo hard gejureerd werd.
1: Ja,
0: en met
1: ja.
0: Gordon er ook nog bij. Hij heeft er ook in gezeten, toch?
1: Is het pas later, toch? Ja, zij was met Henk Jan Smits en die manager van Anouk.
0: Weet ik was nog even clipjes aan het terugkijken. Ja, ja, maar ik was nog even clipjes aan het terugkijken. En toen vond ik, heeft zij nooit een duo in die jury gevonden?
1: Dat gaan we opzoeken.
0: Hoe dan ook, ze is 79 jaar geworden. Ze leed al langer aan de ziekte van Parkinson. En er is meer verdrietig nieuws, want ook de Nederlandse rapper Tony Scott is gisteren overleden. Tony was een van de rappers die in de jaren 80 op housebeats ging rappen, zoals op Love.

0: totaal scoorde hij 9 noteringen in de Nederlandse top 40. Eind 2014 kreeg hij de diagnose MS. Daardoor werd hij doof en blind en hij is 54 jaar geworden.
1: En de bal gaat langzaam weer wat vaker rollen op de Nederlandse velden. Gisteravond kwamen Twente en Ajax in actie in de voorronde van de Conference League. Ajax won met 3-1 van Shelbourne. Die komen uit Dublin. En ook in Twente ging de vlag voorlopig uit. Die wonnen met 6-0 van het Slovaakse Dak. En vandaag begint ook de Eredivisie weer. De eerste wedstrijd is Cambuur tegen Excelsior vanavond om 8 uur.
0: En dan, je kent het wel, op vakantie naar Spanje om je daar helemaal onder te dompelen in de Spaanse cultuur. Om vervolgens alleen maar Nederlanders tegen te komen. Nou, dat heeft ook, hebben ook de Jonas Brothers meegemaakt. Die hadden een huis geboekt net buiten Valencia. Jonas Brothers trouwens Amerikaanse artiesten, nog bekend als Disney-sterretjes, et cetera. Net buiten Valencia hadden ze dat huis geboekt en ze schrokken zich een hoedje.
2: We rented this house, the homeowner's Dutch, her husband... Who is the chef? Dutch. But by the way, not just the people that own the home and took care of us. I walked to the local pharmacy. Dutch. Dutch. Dutch.
1: Alicante was het, hè?
0: Ja, en hij was een beetje verbolgen omdat hij zoiets had van... Ja, ik had daar toch liever gewoon paella gegeten... en niet per se in een Nederlandse exclave beland. Maar hij moest er ook wel bij zeggen... Het was allemaal wel piekfijn geregeld. Ja, de Nederlanders hadden het goed op orde.
1: Zo zijn we ook.
3: Twee vandaag.
0: En dan twee woorden en een plaat kun je doorsturen. En die twee woorden moeten ons overtuigen om jou terug te bellen en jouw plaat te draaien. Dus dat kan gaan over de dag.

0: En dan Let's Dance van David Bowie erbij. Of misschien, die kwam een tijdje geleden binnen. Ik had hem al een keer genoemd. Heimwee in Nederland. Guus Meeuwis met Brabant. Kom gisteren trouwens een appje, draai hem dan ook, als je hem al twee keer genoemd hebt.
1: Ja, zeg. Ja.
0: Heb jij twee woorden voor ons en een plaats, stuur ze dan vooral door via de NPO Luister-app.
1: En je had gelijk, Gordon en Johnny Kaufman hebben inderdaad samen in de jury van Idols.
0: Dankjewel.

0: be with you. Heerlijk energiek van Ruben Hillen. 20 seconds in de ochtend.
1: Twee vandaag.
0: En van 20 seconds naar twee woorden, want die kun je ons insturen om jouw plaat te onderbouwen. Onderbouwen. Laat ons weten wat je wil horen en stuur er twee woorden bij. Zo kwam er binnen Happy Birthday van Minou. Nou, bij deze sowieso ontzettend gefeliciteerd. Dan zag ik nog een appje Fietsen en Maastricht van Marco. En ik zie hier nog binnenkomen. Even kijken. Bianca. En die heeft gestuurd... Help mij eventjes doen.
2: Wegbrengen en vroeg.
0: Bianca, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Daniel en Roelof.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Wegbrengen en vroeg.
3: Ja.
0: Want?
3: Mijn man die moest werken vandaag en die hebben vrijdagmiddagborrel. Dus mocht ik hem vanochtend vroeg wegbrengen en vanavond na het werk ergens een keer ophalen.
0: Wacht even, dus jij brengt hem vandaag naar het werk zodat hij vanmiddag lekker kan borrelen en dan niet de auto daar heeft staan?
3: Ja.
2: Dat is wel heel lief.
0: Ja, het is heel sympathiek. En wat voor werk doet hij dat er nog zo enthousiast geborreld wordt?
3: Nou, hij is vrachtwagenchauffeur. Bij een agrarisch bedrijf, dus daar werken heel veel mensen.
0: En dan komen zeg maar zo rond een uur of vier 's middags komen al die vrachtwagens daar aan en dan, dan bouwen ze even een feestje met z'n allen.
3: Ja, gezellig.
0: Ja, nee, dat klinkt echt heel erg gezellig. Ik moet zeggen dat ik het idee heb dat in ieder geval hier in Hilversum... dat de vrijdagmiddagborrel steeds meer aan het uitsterven is. Dat er steeds meer bedrijven en mensen denken... nou ja, weet je wat, ik ga wel gewoon wat eerder naar huis. En die gezelligheid is soms ver te zoeken.
3: Ja, dit is ook maar één keer in de maand, volgens mij.
0: Ja, nog. In ieder geval doen ze het nog wel. En hoe zit het bij jou zelf dan?
3: Ik heb vrij vandaag.
0: Ja, maar jij moet dus de borrel bewaren totdat je man weer hebt opgehaald.
3: Zo ongeveer, ja.
0: Hey, en welke plaat hoort erbij?
3: Big Yellow Taxi.
0: Nou, dan gaan we die voor je draaien, Bianca.
3: Dankjewel.
0: En dan wensen we jou een hele mooie dag.
3: Gaat goed komen. Doei. Jullie ook. Hoi, hoi.
0: Het is wel heel lief als je vader het voor je
2: doet. Super.

0: Restarting Something, Michael Jackson. Wel mooi, want ik zat nog even te appen met luisteraar Gunther. Die zei, vreemde versie van Big Yellow Taxi. Ik zeg, nou ja, dit is het origineel. Toen zei hij, oh, ik ken eigenlijk alleen de versie van The Counting Crows. Die vind ik wat beter. Maar toch weer wat muziekkennis opgedaan mooi bij deze. En er kwam nog een berichtje binnen over de vrijdagmiddagborrel. Hè?
1: Ja, van Lieke. Die zegt, goedemorgen. Nou, bij het bedrijf waar ik werk is de vrijdagmiddagborrel zeker niet uitgestorven. Ik werk bij een transportbedrijf in Twente. We hebben iedere laatste vrijdag van de maand een uitgebreide borrel. Maar er zijn iedere vrijdag gehaktballen voor iedereen.
0: Zo,
1: dat is ook een
0: iedere vrijdag.
1: Mooie methode, ja.
0: Wat lekker. Dan, het wordt een typische Nederlandse zomerdag. De zon laat zich in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zien. Hier en daar een klein buitje in het noorden, maar over het algemeen blijft het droog. En het wordt een graad of 24 vandaag. En Tim Schaap bij de ANWB zegt dat alles overal lekker doorrijdt. Dus kunnen we gelijk door naar Carmen met het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een flinke boete voor Meta van ruim een half miljard dollar. De rechter vindt dat het Amerikaanse bedrijf achter Instagram en Facebook verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen niet goed beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Het geld van de boete gaat naar instanties die jongeren met mentale problemen helpen. De duinbrand bij Ouddorp is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door zogeheten natte stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem zoals je dat ook kent in de tuin, maar dan in het groot. De dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen in het woordenboek zetten. En dat gebeurt na een jarenlange campagne van dolomina's en schaamteloos. Zij vinden het woord schaamlippen stigmatiserend. Het geeft volgens hen een negatieve lading aan een lichaamsdeel waar helemaal niks mis mee is. Nu vulva-lippen in de dikke Van Dalen komt te staan, krijgt het een officiële status in de Nederlandse taal. Schaamlippen blijft er trouwens ook in staan. Ajax en Twente zijn weer iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelbourne. De fans uit Ierland waren vooraf bang voor een afrekening.
4: We're gonna get hammered.
0: Beide zinnen.
2: Ja. Nou, inderdaad, het werd 3-1 in de Johan Cruijff Arena. FC Twente had een makkelijke avond tegen het Slovaakse Dutch. De ploeg won met 6-0. Trainer Van der Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
5: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op. En ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: En volgende week zijn de returns.
1: We zitten natuurlijk midden in de vakantietijd. Het is dit weekend ongetwijfeld weer hartstikke druk op de wegen. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die met het vliegtuig gaan naar hun vakantiebestemming. Ik heb voor beide van jullie een vraag daarover. Stel je voor, je zit in een vliegtuig. De piloot wordt onwel, de co-piloot ook.
0: Oh, ik ga wel zitten.
1: Lukt het jou om met hulp van de verkeerstoren het vliegtuig aan de grond te zetten?
0: Ik heb dit gedaan. Dus precies dit, al eerder in een radioprogramma kwam dit ter sprake.
1: Wat?
0: En toen zijn we naar een simulator gegaan, bij Schiphol in de buurt. En toen heb ik met wat oud-collega's dit geprobeerd. En ik kreeg hem aan de grond.
1: Echt waar?
2: Ja. Echt waar?
1: Zou het jou lukken?
2: Ik heb alleen maar in een simulator van de Space Shuttle gezeten.
1: Zo?
2: Maar niet om te beschuren. Maar ik werd wel afgeschoten.
1: Hé? Wat dan?
2: Ja, er was gewoon een attractie in Florida.
1: Oh ja?
2: Bij Kennedy Space Center. Ja, kan je in een simulator zitten en dan ga je in feite.
0: En hoe voelt dat?
2: Ja, heel veel G-krachten krijg je dan op je. Fantastisch. Ja.
1: Heel onverwachte antwoorden krijg ik hier. Ja. Fantastisch om te horen. Nee, het gaat over een onderzoek over mensen die dan gevraagd wordt, kun jij met hulp van de verkeerstoren, denk je, een vliegtuig aan de grond zetten? Nou, bijna 50% van de mannen denkt, ja, dan kan ik wel zo'n groot ding aan de grond zetten met wat hulp. Vergeleken met slechts 20% van de vrouwen. Die zijn veel bescheidener. Maar de kans dat het goed gaat, Daniel Lippers, is bijna nul. Dus jij bent echt een uitzondering. Maar de portée van het hele verhaal is eigenlijk, ja, mannen overschatten hun eigen capaciteiten veel vaker bij ingewikkelde, risicovolle taken. Zelfs zonder enige training. Dus het feitje van de dag. Maar dat gaat dan niet over jou, Daniel.
0: Ja, weet je wat ik wel grappig vind? Dat de collega die dit toen aanzwengelde, die kreeg hem niet aan de grond.
1: Ja. Ja. Wel vaker. Mannen overschatten zichzelf weer eens flink. Maar geef ze alsjeblieft niet zomaar een stuurknuppel.
6: Daniel en Roelof.
0: Jazeker. Zometeen Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Gaan we nog even tijd vinden om die te draaien naar Prince and the Revolution. Dit is de Raspberry Beret.

0: Somje, Dark Before the Dawn. Het is toch altijd cool als Nederlanders meewerken aan grote Hollywood-producties. Zometeen hebben we zo'n Nederlander aan de lijn die in een mega Hollywood-productie te zien is.
1: Van nu?
0: Van nu.
1: Oh, daar kan er maar één zijn.
0: Ja, wie het is voor je zo?

0: One Day Like This bij NPO Radio 2 in de vernieuwde ochtendshow. Het is Daniel en Roelof zijn al op. Als je deze dagen naar de bioscoop gaat en je vraagt aan mensen... Hey, voor welke film kom jij eigenlijk? Nou, dan krijg je twee antwoorden. The Odyssey of Spider-Man. En die laatste film die breekt op dit moment heel veel records. Spider-Man Brand New Day is nog maar een week uit... en heeft wereldwijd al $1 miljard in het laadje gebracht. De grote ster in de film is acteur Tom Holland, maar vergeet hem even. Want de film heeft namelijk ook een Hollands tintje. Mag ik een groot applaus voor onze eigen stuntman Nick Roeten? Ja.
1: Goedemorgen.
0: Je bent te zien in Spider-Man Brand New Day. Hoe vaak heb je hem zelf al gezien?
1: Ik heb hem gisteren voor het eerst gezien.
0: Je krijgt niet even een preview-linkje of zo?
1: Nou, nee, dat is wel zo. We krijgen meestal wel een crew screening. Alleen ja, vaak is dat in een weekend in Engeland. En ik wil graag thuis zijn.
0: Ja, dat is ook begrijpelijk. Hey, en waar kunnen we jou zien in die Spider-Man-film?
1: Ik zit voornamelijk in de laatste scène waarbij Spider-Man tegen de ninjas aan het vechten is.
0: En wat doe je dan?
1: In dit geval is Spider-Man de ninjas worden eigenlijk een beetje gecontroleerd door een personage. En die vechten met Spider-Man. En ergens in de achtergrond zien we ook nog een keer een zwaard zwaaien.
2: Ja, maar als we dat nou heel zeker willen weten, hoeveelste ninja van links ben je dan? Of rechts?
1: Dat moet ik toegeven. Ik vind het zelf heel moeilijk te bepalen, want er gebeurt heel veel. En er zijn heel veel rode poppetjes.
0: Ja. Was het moeilijk om die choreografie erin te krijgen? Want dan moet je natuurlijk van tevoren wordt helemaal precies bedacht van waar je zwaard wel en niet kan houden. Om niet de neus van Tom Holland eraf te hakken, denk ik.
1: Dat klopt. Je moet het zo zien, je hebt natuurlijk een heel groot core team. Dus dat zijn de mannen die dus de volledige film hebben gedraaid. Ja. Die hele vechtscène hebben ze van tot in de puntjes helemaal voorbereid. Een maand van tevoren. Dus dat team, ik ben ingevlogen, we zijn op de achtergrond ingezet en we hebben nog wat andere klappen gevallen, opgevallen. Worden maniertjes zeggen, worden dingen gegooid, allemaal dat soort zaken. Dus,
0: wat goed, ja, in deze film dan heb je een iets kleinere rol, maar jij doet echt hele grote stunts. Hè? Je bent af en toe ook stuntcoördinator en zo. Wat is echt de meest spectaculaire stunt die je ooit hebt moeten doen voor een film?
1: Dat was de afgelopen film in de film Supergirl. Waarbij ik op een kabel hing en een explosie was. Waarbij ik dus volledig in de brand stond en met kabel wordt weggetrokken.
0: Zo. Je had net al het over dat je in het weekend graag thuis wil zijn. Ja, is toch ook een beetje een klassieke stuntmannenvraag. Maar je gezin, hoe kijken die hier tegenaan?
1: Ja, mijn zoontje is 8. Ja. Ik vind het nog een beetje moeilijk, denk ik. Ik laat hem af en toe wel dingen zien en zegt hij heel tof. En dan gaat hij verder weer spelen met de vlieg.
2: Heb je niet met een kabel van de vliegtuig af laten trekken? Ja, leuk. Ik ga weer naar mijn Playmobil. Ja.
1: Nou, het enige wat ik wel weet is dat hij telt nu ook mee af. Als hij wat moet doen, dan gaat het ook 3-2-1 actie.
0: Oh, dat is wel cool. Dus
1: dat zit er wel in.
0: En wat vindt de vrouw ervan dat je dan volledig in brand staat soms?
1: Er zijn nog wel vragen over af en toe. Moet dat nou echt? Ik zeg ja, dat moet heel later.
0: Wel heel erg goed hoor. Hey, verder nog, dat is ook een beetje een klassieke verjaardagsvraag. Hè? Maar zo'n Tom Holland, hoe is die nou in het echt?
1: Een professional, een heel harde werker. Die runt die show tot de binnenpuntjes. Het is echt geweldig om te zien. Want je staat gewoon naar een talent te kijken. Dat kom je niet vaak tegen. Ja. Een heerlijke vent.
0: Ja, hey, en tot slot, als we dus dan die aftiteling van die film zien... waar we meestal toch echt een kwartier voor in de bioscoop moeten blijven zitten... dan sta jij dus ook ergens als een ninja number 5 of zo.
1: Nee, als stuntperformer staat er echt niet goed. Ik heb het gisteren gecontroleerd. Ik wil het echt zeker weten dat het echt zo is. Ik heb er een foto van gemaakt, ik zat op mijn telefoon en het staat er echt.
0: Nick, we zijn trots op je. Mag ik nog één keer een groot applaus voor onze Nederlandse stuntman Nick Roeten?
1: Dankjewel.

0: Vanilla Ice. Die ooit zei, ja nee, de melodie van mijn plaat is echt heel, heel anders hoor. Dan, ja, dus ja nee, ik heb er een extra basnootje aan toegevoegd. En dus is het echt totaal, totaal anders dan het origineel. Niet te vergelijken.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Nee!
1: Oh, ja. Het is sowieso...
3: Armen met de raadsel!
4: Ja, daar ben ik. Luister eens naar dit. Waar gaat dit over?
5: Het is gewoon genieten vandaag. En dat bij zo'n roze opblaaskerk.
6: Ik denk dat ik een broodje mag gaan smeren.
4: Ja, ik dacht het al, dat jullie dit gingen raden.
6: Het is gisteren zo'n roze kerk. Dat was gisteren volgens mij een enorme trouwceremonie bij de World Pride.
0: Inderdaad, de trouwceremonie XXL World Pride. Ja,
6: dat is DJ Kiki, hè?
0: Oh ja, inderdaad, ja. Key/Key.
4: Nou, ik hoef bijna niks meer te zeggen. Hartstikke goed. Wat willen jullie hebben?
6: Nou, zoveel mogelijk.
0: Ja, broodje.
4: Dat je met?
6: Doe maar.
0: Bitterballetje erbij.
7: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
13: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
14: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
12: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
14: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
12: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in
8: Aldi.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
13: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
14: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
12: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
14: Als jij oorlog wilt,
1: dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
22: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
25: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
26: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.

0: stuk op de Weusten.
1: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
0: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val. Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
2: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
0: Woeste Grond. Vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
12: We zijn lekker op tijd, want het is 7:01. Goedemorgen, Daniel Roelof. We zijn al op met zometeen Wham! En eerst het nieuws. Met Carmen Verheul. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij een brand in een flat in Rotterdam gisteravond laat is een man omgekomen. De brand was fel, maar volgens de politie wel snel onder controle. Het zwaargewonde slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed later alsnog. Vooraf was er een explosie te horen en de flatbewoners moesten korte tijd hun huis uit.
14: Heel gek. Want het zijn geen gastwoningen, dus heel raar. Er zijn buren die zijn gaan bellen. Ik ben ook gebeld door andere buren hier in de wijk. Van joh, in de flat waar je moeder woont is brand uitgebroken, dus kom snel hierheen. Dus ja, het is even schrikken. En het ziet er behoorlijk heftig uit.
15: Maar gelukkig gaat het goed met je moeder.
14: Gelukkig gaat het goed met mijn moeder, ja. Ja.
13: De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat volgens Nieuwsuur van plan. De groep zit zo lang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven bivakeren op straat. Bij de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Er lijkt niet veel schade te zijn, maar er kunnen nog wel naschokken voorkomen. In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. En dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen, voor de lol, in een gigantische roze opblaaskerk.
16: And what is your answer?
17: Yes, I most certainly do.
16: I hereby declare you for one day. You're married, you may kiss the bride.
18: Gefeliciteerd Annemarie en Teresa.
19: Bedankt.
18: Was het een moeilijke beslissing?
19: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
20: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
21: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
20: Precies, het is gewoon genieten vandaag. En dat bij zo'n roze opblaaskerk, het is wat fantastisch.
13: Ja, de trouwen was trouwens niet gratis. Je moest een kaartje kopen en wie op de Bonnefoy kwam betaalde €27,50.
22: Ik ben wel heel erg nieuwsgierig na deze World Pride. Wat doe je met een roze opblaaskerk?
23: Zwarte cross?
22: Oh ja, tuurlijk, ja.
13: Het weer, in het midden en noorden veel bewolking met kans op een spat regen. Verder, ja, droog en zonnig, 21 tot 26 graden.
22: Dankjewel, Carmen.
6: Ster. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
24: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja...

0: cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe

0: Daniel en Roelof zijn al op.
1: BNN Vara. Zomer op je radio.
2: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: Carmen is even blijven zitten, want er is breaking news.
1: Ja, verdrietig nieuws ook, want we horen net dat acteur Peter Faber is overleden.
0: Ja.
1: Ja, weet je, die kennen we nog van Schatjes natuurlijk, vooral de film. En hij was de vader in Siske de Rat.
2: Ja, Max Havelaar, prettig geregeld.
1: Prettig geregeld.
2: Weet ik nog.
0: Hij kwam af en toe ook nog op televisie, hè, Flodder, Baantjes. Eigenlijk, en voor de wat jongere luisteraars, hij heeft zelfs in New Kids Turbo nog gezeten, of New Kids Nitro moet ik zeggen.
1: En in het tv-programma Beter Laat Dan Nooit, dat ze met z'n allen zeg maar nog op reis gingen. Met Gerard Cox mannen. En Barry Stevens ja. Was dat, en Willibord Frequent deed daar toen ook aan mee.
0: We hebben een mooi fragment van hem gevonden, waar hij vertelt dat hij in zijn hoogtijden soms met een helikopter van de ene filmset naar de andere filmset werd gebracht.
3: Die piloot die bracht me dan van de laatste opnames van de Schatjes naar Rotterdam. De snor werd afgeschoren. En dan moest ik hem begroeten. Ik kwam van het schip af. En dan was de tekst van, hey, stinkend of zo.
4: Geinig, ja. Toen was je met de helikopter van de ene naar de andere set gevlogen.
3: Ja, ik heb een luxe positie gehad dat ik soms wel 3 films in een jaar heb gedaan.
5: Ja. Van Schatjes naar Siske de Rat was dat dan. Ja. Want ik kwam niet van het schip.
1: Hij is 82 geworden.
0: Carmen, dankjewel dat je dat nog even wilde melden. En dan, Donald Trump, die is hard bezig om een migratie in de Verenigde Staten in te perken. En daarvoor heeft hij gisteravond zijn handtekening gezet onder een decreet dat ervoor moet zorgen dat je niet meer automatisch Amerikaans staatsburger wordt als je op Amerikaans grondgebied wordt geboren. Ze noemen dat birthright citizenship. Voor kinderen van diplomaten, buitenlandse werknemers en vijanden van de staat moet dat straks niet meer gelden. Hij wilde eigenlijk dat het voor niemand meer zou gelden. Alleen daar had dan weer het Hoge Gerechtshof een streep doorgezet. Dat mocht dan weer niet. En nou ja, dus is dit een beetje een soort afgeslankte versie van het decreet wat hij oorspronkelijk in gedachten had. Donald Trump die denkt dat er sprake is van geboortetoerisme. Dus dat sommige mensen bewust naar Amerika reizen om daar dan daar te bevallen van hun kind. Experts zeggen overigens dat dat reuze meevalt.
6: Dan opmerkelijk nieuws uit Londen, want daar zijn de posters van de nieuwe film The Mummy uit het straatbeeld verdwenen, want die waren te eng. Op die posters is een gemummificeerde vrouw met een grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Het zou een realistische impressie van een dood kind geven. Ja. Niet leuk natuurlijk. Er waren zo'n 30 klachten binnengekomen, dus besloot de Britse advertentiewaakhond, die moet er maar weg, die posters. In ieder geval op plekken waar kinderen hem kunnen zien. Het is niet de eerste keer dat een poster van de The Mummy franchise in het nieuws komt. In 2001 viel oud-premier Margaret Thatcher er ook al eentje op.
7: Actually, I was told beforehand that my arrival was unscheduled. But on my way here, I passed the local cinema. And it turns out that you were expecting me after all. For the billboards read, The Mummy Returns.
0: Ja, humor had ze stiekem wel, hè?
6: Zeker, ja.
0: En dan, Deense scholen zijn helemaal klaar met AI of AI. Er wordt onder Deense leerlingen namelijk heel veel ChatGPT gebruikt. En daarmee maken ze dan hun werkstukken of proberen ze andere soorten huiswerk te vervalsen. En nu komen ze in Denemarken met nieuwe maatregelen. Meer mondelinge examens.
5: Ja, slim.
0: Ja, vooral bij de sterre schriftige opgave. Het Deense profielwerkstuk, daar werd zoveel AI gebruikt dat ze nu zoiets hebben van ja, misschien heeft het gewoon helemaal geen zin meer om leerlingen een profielwerkstuk te laten maken en kunnen we ze beter mondeling overhoren. Dan weten we tenminste zeker dat ze daadwerkelijk wat geleerd hebben. Ja, en dat zien we natuurlijk eigenlijk al jaren, dat leerlingen creatieve manieren vinden om vals te spelen.
6: Ja, zo min mogelijk doen met hoge output.
0: Ja. Heb jij vroeger een beetje gespiekt?
6: Ik was daar veel te laf voor, Daniel, eigenlijk. Ja, ik had wel klasgenoten die gingen dan bij examens, die gingen dan op voorhand naar de wc en dan draaiden ze in de wc-rol lijstjes met de elementen of zo, weet je wel. Maar ik ben echt een lafaard op dat gebied.
0: Ik heb het zelf ook niet echt. Ik heb wel eens een beetje zo geprobeerd een beetje over mijn schouder te kijken van zie ik een goed antwoord staan, maar dat lukte nooit echt. Ik weet wel dat op een gegeven moment in mijn tijd was er een trend en dan gingen dus, was op zich heel creatief gevonden. Mensen gingen dan antwoorden opnemen op een cassettebandje, dus zelf inspreken.
6: Ja.
0: En dan hadden ze zeg maar hun oortje, toen nog met een draadje. En die liep dan zo helemaal naar de mouw, door de mouw. En dan hadden ze dat oortje in de hand. En dan konden ze zo zeg maar een beetje op die hand leunen. En dan luisteren naar de antwoorden die ze eerder hadden ingesproken. Ik vond het wel heel creatief.
6: Jeetje, maar dan moest je dus wel heel lang wachten. Want ja, voor het goede antwoord zit op 8 minuut 20.
0: Dat ja, je moest het dan natuurlijk wel een beetje er doorheen rammen.
6: Ja,
0: maar
6: ja, ja.
0: Ik had ook zoiets van, voelde voor mij als veel te veel moeite om...
6: Zelfs daar ben je lui in dan. Ja, ja, ja, als puber, hè.
0: De vraag van vandaag, die luidt als volgt. Op welke creatieve manieren heb jij ooit gespiekt of een klein voordeeltje behaald tijdens je opleiding? Misschien heb je al een mooi verhaal van iemand die dit in jouw naburigheid heeft gedaan.
6: Ja.
0: Maar creatieve manieren om af te kijken, te spieken of een voordeel te behalen tijdens je examens.
6: Centen te misleiden.
0: Laat het ons weten. Stuur even een berichtje via de NPO Luister-app. We zijn benieuwd naar deze creatieve methode. En ook als ze gewoon vandaag de dag nog actueel zijn, hoor. Laat maar vooral weten.

0: somber. En het waanzinnige homewrecker in de ochtendshow van NPO Radio 2... waar we ons afvragen... Heb jij wel eens op hele creatieve manieren gespiekt of een voordeeltje behaald tijdens examens? Heeft natuurlijk alles te maken met AI. Met name in Denemarken zijn ze er helemaal klaar mee. En daar schrappen ze het profielwerkstuk ten faveur van een mondelinge overhoring. Want ze denken, nou ja, dan kan je minder makkelijk vals spelen. Ja,
1: zo is het. Nou, de luisteraars, dat waren niet allemaal braver ik vroeger. Hans hier bijvoorbeeld. Ik heb mijn klasgenoten bij me laten spieken door tijdens luistertoetsen met mijn voet aan te geven welke multiple choice antwoord de goede was. Omheen werden er ineens hoge cijfers gehaald. De docent vond het wel verdacht en heeft me erover ondervraagd. Met een lamp op zijn hoofd, stel ik me voor. Maar hij is nooit te weten gekomen.
0: Marlies heeft ook een goeie die zegt, samen met een vriendin konden wij het dove alfabet, gebarentaal, heel handig, woordjes bij schriftelijk en we zijn nooit betrapt.
1: Kijk, ook mooi. Judith hebben we aan de telefoon, hè?
2: Ja, goedemorgen.
1: Want jij hebt ook iets gedaan dat is van recenter datum.
2: Ja, precies. Ik heb mijn zoon geholpen tijdens toetsen. Ja, eigenlijk allebei mijn zoons. Tijdens de coronatijd zaten die op de middelbare school. En mijn jongste zoon die zat in de brugklas en die ging Frans toch laten vallen. En hij moest nog één Frans toets doen en ik ben vrij goed in Frans. Dus toen ben ik, ja, maar hij moest natuurlijk die toets doen met een camera of geluid aan. Dus we probeerden toen natuurlijk toch een beetje,
1: Te controleren.
2: Maar goed, mijn zoon die was weer nog veel handiger met computers. Dus ik ben een beetje half onder het bureau gaan liggen. En hij heeft dan een beetje half die toets laten zien of op zitten schrijven. En ik heb alle antwoorden op mijn schoot half onder het bureau zitten voorzeggen. En ook wel fouten gemaakt, want anders had hij een 10. Maar goed,
1: maar nu had hij een 9.
2: Ja, dat was eigenlijk ook gedacht. Maar goed, hij is ermee mee weggekomen in ieder geval.
1: Het valt me op, Judith, dat je het niet zonder trots vertelt.
2: Nee, ja, ik vond het heel erg leuk. Ja, joh, hij ging het toch laten vallen. Ja, ik vond het wel jammer, want Frans is wel mijn lievelingstaal. Dus, dan op deze manier.
1: Ja, maar ja, goed voor je eigen kind.
2: En een leuk verhaal.
1: Doe je alles. Doe je en ruiten.
0: Ja.
1: Dankjewel dat je het even met ons wilde delen, Judith.
2: Ja, is goed. Yo,
1: fijne dag. Hoi, hoi. Ja, wij zaten hier ook even een beetje een klein rondvraagje rond de tafel te doen. En Rianne van de redactie,
0: ja,
1: allitereert weer mooi. Ja, had ook een mooi verhaal.
3: Ja, tijdens mijn schoolexamen van economie, toen kwam ik erachter dat je gewoon naar de wc mag. Dus ik dacht, ik schrijf mijn hele bovenbenen vol met alle formules. En dan ga ik tussendoor plassen en dan kan ik even afkijken. En dan heeft niemand dat door. Maar die week was mijn opa ook overleden. En zat ik bij de uitvaart en ik had een jurkje aan. En ik kijk op een gegeven moment naar beneden en ik zie gewoon dat er nog staat. En ook op de foto's zag ik later zo nog een klein blauw lijntje.
1: Goed verhaal. Als we dat toch bezig zijn, pakken we Peter ook even mee. Die heeft een audioberichtje gestuurd. Kan je altijd doen, hè? Is leuk.
4: Hey, goedemorgen, mannen. Ik wil een reactie op jullie spiekverhaaltje. Uiteindelijk heb ik natuurlijk ook geprobeerd om een briefje met formules van wiskunde achter het klepje van mijn rekenmachine te frommelen. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, was ik zo gefocust op mijn examen en bleek dat door het opschrijven en het herhaaldelijk opschrijven van die formules ze gewoon in mijn hoofd zaten. Dus ik heb heel dat papiertje helemaal niet gebruikt. Totdat ik klaar was met het examen en terugkwam in de of thuis en de rekenmachine dacht, oh shit, de briefje zit er nog in. Dus gewoon kopie erbij houden, dat werkt ook goed.
1: Kopie erbij houden, zo is het. Dankjewel voor je appje, Peter. Agda de Munnik, ren Lenny ren, nu op Radio 2.

0: Ed Sheeran, Azizam, zijn ode aan de Perzische muziek. Er komen nog steeds heel veel berichtjes binnen over het beetje afkijken en spieken tijdens de examens. Carmen, ben je altijd heel netjes geweest met je examens? En of heb je stiekem af en toe ook wel eens afgekeken?
1: Nee hoor, nee, dat durfde ik niet. Nee, ik was echt zo braaf. Ik denk dat, nee, dat durf ik
2: niet. Je kijkt er boevig bij. Ik geloof.
1: Geloof je niet? Ik zat echt te denken, van, heb ik dat een keer gedaan? Maar ik kan me echt niet herinneren, oprecht niet.
0: Nee, ik vind het ook niet... NOS er niet betamen om stiekem af te kijken.
1: Af te kijken.
0: Maar ze zullen er vast zijn onder je collega's. Ik zal geen namen noemen. Goed. En dan het weerbericht. De zon laat zich in de loop van de dag op steeds meer plekken zien. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. Het wordt zo'n 24 graden vandaag. En dan geen verkeersinformatie. Alles rijdt lekker door. En dus... kunnen we naar het nieuws met Carmen.
1: Ja, acteur Peter Faber is overleden. We kennen hem vooral van de film Schatjes uit de jaren 80... waarin hij zijn vier losgeslagen kinderen een beetje in bedrang probeert te houden.
3: Dat betekent dat u de zaken er zo voor staan, ik vanaf vandaag.
4: De 26e.
3: Je moeder is getuige. Ik elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed om de nagels na te treiteren... met gelijke munt zal terugbetalen.
1: We zaten allemaal op de bank naar deze film te kijken.
2: Zo vaak gezien deze film.
1: Ongelooflijk, ja. Hij speelde ook in Siske de Rat. Hij was daar de vader van Siske. En hij blonk ook uit op toneel. Hij won twee keer de toonaangevende toneelprijs Louis d'Or. Hij is 82 geworden, Peter Faber. En maandag is er in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een openbaar afscheid. Mensen kunnen daar tussen 10 en 12 uur 's ochtends een laatste groet brengen aan Peter Faber. Tabaksfabrikant Philip Morris is op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met behulp van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf hing in tabakzaken affiches met daarop een QR-code. Mensen werden uitgenodigd om hun mening te geven over het rookbeleid, maar via AI werden ze doorgeleid naar argumenten tegen strengere regels voor tabak en nicotine. En dat mag niet, zegt de reclamecodecommissie. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, zo melden Duitse media nu. Mogelijk zit Rusland hierachter, maar dat onderzoek loopt nog.
0: Ja, en dan kiezen we iedere dag een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat... een plaat voor...
1: voor Ronald, die namelijk iets heel belangrijks in het water liet vallen. Ja, in Den Haag was iets vreemds aan de hand. En dat kun je eigenlijk vrij letterlijk nemen. Want Ronald verloor daar, bij een ongelukje, zijn prothesehand. Deze duiker vertelt aan Den Haag FM wat er gebeurde.
5: Die gleed uit op zijn boot en die pakte zichzelf vast met zijn handprothese. Zijn mechanische prothese, dus die kan ook echt bewegen.
6: En die werd normaal gesproken is hij sterk genoeg. Alleen, het was warm weer. Een beetje zweten en toen kleed hij af. En Ronald in het water en zijn handprothese ook.
1: Maar dat verhaal loopt goed af, want een speciaal duikteam haalde de prothesehand weer boven water. Zelfs binnen 3,5 minuut. En daar was Ronald heel dankbaar voor, want de prothesehand kostte zo'n 15.000 euro.
0: Oh, het zijn prijzige protheses inderdaad. Kortom, we zoeken dus voor Ronald die zijn hand weer terug heeft een mooie plaat. Roelof?
2: Secondhand nieuws. Ja, Fleetwood Mac.
1: Put your hands up for Detroit, van Fede Legrand.
0: Ja, dan ga ik voor de Midas Touch, Midnight Star. Maar welke suggestie heb jij? Deel hem vooral met ons via NPO Luister. En dan kiezen we er zo een. Daniel en Roelof. Hand in pocket zou ook nog kunnen eventueel. Nou ja, goed. Kom maar met je suggesties en dan hoor je hem zo meteen naar Bruno.

0: een plaat voor.
1: Ja, en vandaag zoeken we een plaat voor Ronald. En die had zijn handprothese of prothesehand in het water laten vallen.
2: Ja.
1: Met een duikteam is de hand uiteindelijk weer terechtgekomen. En daar zochten we een plaat bij. En er komen heel veel suggesties binnen. Bijvoorbeeld deze Invisible Touch van Genesis. Vind ik goed gevonden.
2: Mooi, mooi, mooi. Meerdere keren de Beatles, I Wanna Hold Your Hand.
1: Natuurlijk Jouw Hand van Guus Meeuwis.
2: Sia, Clap Your Hand.
1: Omarmen, zie ik ook nog binnenkomen van Bluff.
2: En ook meerdere keren Something in the Water van Brooke Fraser.
1: Ik moest even denken wat nou de link was bij Sky on Fire van de Handsome Poets.
2: Oh, ja, voor de fijnproever.
1: Maar ik mag kiezen vandaag, hè?
2: Zeker.
1: Nou, en dan ga ik voor eentje die meerdere keren is binnengekomen. Onder andere Lisette appte deze, maar ook Jentel die zei: pak maar mijn hand.
2: Natuurlijk.
1: Ah, het is vrijdag. Onderweg naar het weekend. Klein beetje guilty pleasure,
2: ja,
1: mag wel.
2: Ik kan hem altijd hebben, hoor. Ook

Don't Stop. Zometeen spelen we een spelletje Slimmer dan de Sterren. Aanmelden kan via nporadio2.nl/sterren. En er kwamen gisteren al wat berichtjes binnen van... wow, wat een lekkere nieuwe plaat van Nothing But Thieves. Wil je hem nog een keer draaien? Willen we zeker. Baby Cool, Evelyn is dit.

0: muziek van Nothing But Thieves. Baby Cool. Evelyn. We hoorden je bij NPO Radio 2. En we gaan spelen met een van onze trouwe luisteraars in een crime fight.
1: Slimmer dan de sterren.
0: En onze trouwe luisteraar is Ton in dit geval. Goedemorgen, Ton.
2: Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Jij rijdt chemische producten door het land met jouw vrachtwagen?
2: Dat klopt, ja.
0: En als jij op verjaardagen een sterk verhaal moet vertellen over iets wat je op het werk hebt meegemaakt, wat vertel je dan?
2: Kleine ongelukjes, maar echt sterk verhalen, nee.
0: Maar ik heb het idee dat je als vrachtwagenchauffeur, als je het dan hebt over kleine ongelukjes, dan zie je vooral andere dingen. Ja, verprutsen, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Je maakt nog wel het een en ander onderweg. En, ik zeg tegenwoordig, verbaas u niet, verwonder u slecht.
0: Heel scherp. En als jij de Nederlandse automobilisten één tip zou mogen meegeven, wat zou dat dan zijn?
2: Rijd professioneel.
0: Heel scherp. Goed, Ton, we gaan met jou spelen, maar ook met een ster. Ben je nieuwsgierig?
2: Zeer.
4: Mijn naam is Kees van der Spek en ik ga er helemaal voor vandaag.
3: Ja, Kees van der Spek. Hij zegt zelf regisseur, presentator, avonturier over wat hij allemaal doet. Dat doet hij op zijn Insta trouwens. 460.000 volgers daar. Ja, hij zat het in de weer om loesje types op hun plek te zetten.
2: Nou, heel goed bezig.
0: Ja. Nou, kijken of jij zo meteen ook heel goed bezig bent tegen Kees. Je krijgt 5 vragen in onze 5 categorieën. En als je die vragen even goed of beter beantwoordt, dan Kees van der Spek, dan ga je er vandoor met onze sterrenprojector. Hij is glad gepolijst en hij is prachtig. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Jij gaat als eerste antwoorden. We beginnen.
1: Entertainment.
3: Wie presenteert nu de slimste mens?
2: Herman van de...
0: We willen het nu horen.
2: Herman.
0: Oké.
3: Okay. Sport.
2: Ja, Herman.
3: In welke sport wordt gestreden om de Davis Cup?
2: De tennis.
1: Muziek.
3: Wie brak in 1997 door met de hit Nobody's Wife?
2: Anouk.
1: Geschiedenis.
3: Wie was de eerste president van de Verenigde Staten?
2: George Washington.
1: Eten en drinken.
3: Ton, welke Italiaanse drank wordt gestookt van de druivenresten na het wijnmaken?
2: Geen idee.
0: Nou, daar vullen we pas in. Zo. Ja, die eerste.

0: Even ophangen. Op een gegeven moment moeten we natuurlijk door. We gaan nakijken met jou en met Kees van der Spek. We begonnen dus bij de presentator van De Slimste Mens. En ik zit even te kijken naar onze juryvoorzitter Matthijs. En die heeft Herman van gehoord van jou. En die hoort van Kees van der Spek.
1: Herman van der Zand en Paulien Cornelissen.
0: Ja, en die Paulien Cornelissen, dat hoefden we niet te weten. Zij is slechts jurylid. Maar Herman van rekenen we goed. En daarmee staat het 1-1. Vraag 2 ging over de Davis Cup. Jij zei tennis. Kees?
1: Tennis?
0: Ja, 2-2 op dit moment. Vraag 3. In 1997 kwam Nobody's Wife uit. Dat was van volgens jou Anouk en volgens Kees?
1: Dat is Anouk.
0: Ja, en daarmee staat het 3-3. Ga je toch best lekker, hè?
2: Ja, tot nu toe wel.
0: Ja, vervolgens kwam die vraag over de eerste president van de Verenigde Staten. George Washington, zeg jij, Kees?
1: De eerste president, dat was George Washington, denk ik.
0: Ja, zeker. En daarmee staat het 4-4... Dan krijgen we de laatste allesbeslissende vraag. Een Italiaanse drank die wordt gestookt van druivenresten na het wijnmaken. Jij had geen idee. Eens even kijken wat Kees ervan bakt.
1: Ik denk dat dat dan is de Italiaanse versie van raki of pastis. Maar ik weet niet hoe die heet. Anaïs, ik weet het niet.
0: Kees, dat is niet goed. En daarmee speel je gelijk 4-4. Het was namelijk grappa. En dat betekent je krijgt een sterren voor je.
3: Ja. Het is hakken over de sloot, maar gelijk spelen is genoeg. Want dan ben je even slim. Dat vinden we allemaal skitterend. Dus inderdaad, onze sterrenprojector. Nou, dat ga je wat meemaken, Ton, als jij in je bedje ligt. En je krijgt een certificaat waarop staat dat je even slim bent als Kees van der Spek. Dat is ook prachtig.
0: Even kijken wat Kees ervoor over te zeggen heeft.
1: Ik zal mijn verlies moedig dragen. Van harte gefeliciteerd met de winst.
2: Nou, dankjewel, Kees.
0: Ja, en we zullen even kijken of de sterrenprojector ook in een 24 volt beschikbaar is voor in de vrachtwagen.
3: Ja. Ga ik zelf knutselen.
2: Okay. Helemaal fijn.
0: Dankjewel voor het meespelen en een hele fijne dag, Ton.
2: Van hetzelfde.
0: Hoi.

0: Is het een vogel?
1: Nee.
0: Is het een vliegtuig?
1: Misschien.
0: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel.
3: Ja, daar ben ik weer. Jullie mogen raden, waar gaat dit over?
4: Jij hebt genoeg te kiezen hier, hè?
5: Ja, zo kan je het zeggen.
6: Ik vind niet zo heel snel een parel ertussen, zeg maar.
7: Stel een parel ertussen.
8: Er is een nieuwe seksshop geopend in Emmer Compascum.
9: Ja. Alweer één?
7: Nee, misschien iets op de camping of zo? Een jongere camping? Zit ik dan een beetje warm met vakanties?
3: Ja, jullie komen een beetje in de buurt. Maar zou ik hier nou koffie voor geven?
7: Dat zal wel weer niet.
3: Nee, natuurlijk niet. Nee.
10: Dit is NPO Radio 2.
7: Ik ga wel.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
11: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzaam.

0: een vogel?
1: Nee.
0: Is het een vliegtuig?
1: Misschien.
0: Het is sowieso...
2: Darwin met de raadsel!
3: Ja, daar ben ik weer. Jullie mogen raden, waar gaat dit over?
4: Jij hebt genoeg te kiezen hier, hè?
5: Ja, zo kan je het zeggen.
6: Ik vind niet zo heel snel een parel ertussen, zeg maar.
7: Stel een parel ertussen.
8: Er is een nieuwe seksshop geopend in Emmer Compascum.
9: Alweer één?
10: Nee, misschien iets op de camping of zo? Een jongere camping? Zit ik dan een beetje warm met vakanties?
3: Ja, jullie komen een beetje in de buurt. Maar zou ik hier nou koffie voor geven?
10: Dat zal wel weer niet.
3: Nee, natuurlijk niet.
11: Dit is NPO Radio 2.

0: ondertussen.
1: Er is een nieuwe seksshop geopend in Emmer-Kompaskum.
2: Alweer één?
3: Nee, misschien iets op de camping of zo? Een jongere camping? Zit ik dan een beetje warm met vakanties?
4: Ja, jullie komen een beetje in de buurt. Maar zou ik hier nou koffie voor geven?
3: Dat zal wel weer niet.
4: Nee, natuurlijk niet. Nee.
5: Dit is NPO Radio 2.
1: Ik ga wel.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
12: Wacht, is dat geld?
11: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
13: En denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Het is exact 8:00. Een hartelijk goedemorgen. Pink Runaway hoor je zo meteen. Eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Meta, het Amerikaanse bedrijf achter Instagram en Facebook, moet ruim $500 miljard betalen. Een rechtbank vindt dat het bedrijf jongeren verslaafd maakt aan sociale media. En dat is niet goed voor hun mentale gezondheid. Ook worden ze slecht beschermd tegen seksuele uitbuiting. Een groot deel van de boete gaat naar een fonds dat jongeren met mentale problemen behandelt. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen in het woordenboek zetten. Organisaties als Dolomina's en Schaamteloos hebben daar jaren voor gestreden. Ze vinden het woord schaamlippen stigmatiserend, want volgens hen hoef je je niet te schamen voor schaamlippen. Vulva-lippen komen nu dus ook in de Dikke Van Dalen, maar dat ligt niet alleen aan de Dolomina's.
15: Die campagne die is inderdaad wel belangrijk geweest, maar de reden is natuurlijk niet die campagne dat we het hebben opgenomen, maar het feit dat het woord gangbaar is gebleken te zijn. En dat is, het woord is toch al enige tijd in omloop.
14: Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend van toneel en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Hij kreeg 2 keer een belangrijke toneelprijs, de Louis d'Or, en hij was 82. Met een beetje geluk heeft Nederland dit seizoen 2 teams in de Conference League. Ajax en Twente liggen op koers om naar de play-offs te gaan. Ajax won in eigen huis van het eerste Shelbourne, horen we bij Ziggo Sport.
16: Hier is een gevaarlijke voorzet en daar is 3-0. Kesper Dolberg maakt er al snel in de tweede helft 3-0 van.
14: En het werd uiteindelijk 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch en volgende week zijn de returns. Mannen die in Eindhoven op zoek zijn naar een vriendin, die hebben het wat lastig, want zij zijn in de meerderheid. In Eindhoven wonen een kwart meer jonge mannen dan vrouwen. En ook op Tinder heeft deze man uit Eindhoven geen succes.
17: Kan je veel vrouwen vinden?
18: Dat geef ik heel eerlijk, gewoon meestal binnen 3 dagen op. Ik heb het nu net weer gedownload vanochtend. 2 dagen ben ik weer vanaf.
19: Het is lastig om aan een vrouw te komen, ja.
17: Je hebt genoeg te kiezen hier, hè?
0: Zo kan je dit zeggen. Ik vind niet zo heel snel een paar rollen tussen, zeg maar.
17: Nee, het is veel hetzelfde type dat hier rondloopt. Jo, is het gelukt?
19: Niet in Eindhoven. In Bokstel.
14: Ja, datingbureaus in Eindhoven merken ook dat het lastig is. Ja, het ligt in de buurt.
19: Ja.

0: Ze krijgen veel meer aanmeldingen van mannen dan van vrouwen. En daarom werken ze met wachtlijsten om de verhouding een beetje gelijk te houden.
1: Maar dit is toch sowieso het geval dat op dating sites hoor je toch ook vaak dat er echt een verhouding is van een 90-10. Dus 10% vrouwen. En volgens mij is het misschien tegenwoordig een beetje bijgedraaid. Omdat iedereen natuurlijk digitaal aan het daten is. Maar vroeger was dat echt zo. Ja, want mannen die moesten er gewoon meer moeite voor doen. En vrouwen konden gewoon wat sneller in hun nabije omgeving een man vinden.
2: Misschien dat er in Eindhoven meespeelt dat er veel technische opleidingen zitten.
0: En ja,
2: dat
0: de campus en zo.
1: Dat nerds niet aantrekkelijk zijn. Zeg je nou dat nerds niet aantrekkelijk zijn? Is dat het?
2: Nee, nou. Dus ik ben zelf een nerd.
1: Ja.
0: Het weer
2: noem
0: nog.
2: Je mij onaantrekkelijk?
1: Ja, het weer.
0: Zal ik gauw doorgaan?
1: Ja, graag.
0: Of moet ik ertussen
1: komen?
0: Nee,
1: blijf maar niet hangen.
0: Het weer. In het midden en noorden veel bewolking met kans op een spat regen. Verder droog en zonnig. 21 tot 26 graden.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
5: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is ja van Jumbo.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
3: Daniel en Roelof zijn al op.
11: BNN Para.
12: Goedemorgen Daniel en Roelof.

0: voor vrijdag 7 augustus 2026. Straks trouwens nog kans op een schaal bitterballen. Ja, we gaan dat echt doen. Hoe dat in zijn werk gaat, dat hoor je straks. Maar eerst vandaag in het AD. Hoe kom ik straks nog aan mijn fietsonderdelen? Met de financiële problemen van de fabrikant van Batavus, Babu en Sparta groeit de zorg onder fietshandelaren of ze nog wel aan de onderdelen van elektrische fietsen kunnen komen. Ook onder klanten groeit de zorg of ze hun elektrische fiets nog wel gerepareerd kunnen krijgen. De verkoop van die fietsen kelderde na de coronapandemie. Dat was een harde klap voor het Nederlandse Axel. En dan kwam er ook nog eens de terugroepactie van de Babu-fietsen overheen. De schuld bereikte een recordhoogte van 1,4 miljard... en het bedrijf heeft daarom deze week uitstel van betaling aangevraagd. En dat is meestal een voorbode van een faillissement.
1: Beste luisteraar, Daniel Lipjes is superhandig met een 3D-printer. Dus als hij wat nodig heeft, stuur hem even een mailtje. En ik had net een grappig verhaal in de Telegraaf. Ja, misschien had je het ook meegekregen. Bij de Efteling kun je tegenwoordig een beker kopen voor 17 euro. En daarmee mag je dan de hele dag onbeperkt frisdrank tanken. Foodwatch, daar zijn ze van het gezonde eten. Hè. Die hadden daar stevige kritiek op. Omdat, ja, dat spoort kinderen aan om liters frisdrank in te nemen op zo'n dag. Die kritiek kwam in het nieuws. Met een soort omgekeerd effect. Want ja, nu is die frisdrankbeker ineens mateloos populair.
0: Oh.
1: Voordat Foodwatch zei, dat kan niet, stonden er geen rijen voor die navelautomaten. Maar na het nieuws zijn die bekers niet aan te slepen.
0: Dit is
1: hele dikke kindjes in Kaatsheuvel nu.
0: Het Streisand effect, toch?
1: Dat is
0: vernoemd naar Barbara Streisand. En die had een heel duur huis in de Hollywood Hills. En ze wilde dat de kranten daar niet meer over schreven. Dus ze is toen een zaak aangespannen om foto's van het huis te verbieden.
1: Ja.
0: En daardoor werd het zo'n beetje het populairste huis aller tijden.
1: Dan
0: een verdrietige dag. Want veel sterren zijn ons ontvallen. Gisteravond werd bekend dat Journey Kaagman is overleden. Zangeres van Earth and Fire en later ook jurylid bij Idols. Ook rapper Tony Scott is overleden. En je hoorde het net al bij Carmen in het nieuws. Vanochtend bereikt ons het nieuws dat ook acteur Peter Faber niet meer onder ons is. Straks bellen we met Barry Stevens, die samen met hem in de tv-show Beter Laat Dan Nooit.

0: Swims, Mr. Know-It-All. Vanochtend kwam het nieuws naar buiten dat acteur Peter Faber op 82-jarige leeftijd is overleden. Hij was begin juli opgenomen in het ziekenhuis omdat hij benauwd was. Het bleek te gaan om hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Peter Faber was bekend van heel, heel, heel veel Nederlandse films. Schatjes, Mama is boos, Siske de Rat, Max Havelaar en de afgelopen jaren nog van het tv-programma Beter Laat Dan Nooit, waar hij met drie andere mannen op leeftijd de koffers pakte en op reis ging.
1: Een fles, daar zit hout in, daar giet je rum in, je laat het een dag trekken. Een dag trekken lijst je dan.
2: Elke man heeft een vrouwelijke en een mannelijke kant.
1: Nee.
0: Ja, en een van die andere mannen die ook meeging op vakantie was Barry Stevens, choreograaf, regisseur en acteur. Meneer Stevens, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Een levensfilosoof. Een enorme inspiratie geweest tijdens mijn twee keer dat ik heb mogen op reis gaan met drie kanjes die mij achter hebben gelaten. Die zijn allemaal vertrokken. En ik zit werkelijk nu bij mezelf nu in mijn woonkamer in Amsterdam te denken van hoe is het mogelijk dat ik als enige ben achtergebleven. Het is een wonderbaarlijke gevoel die ik heb. En dat heb ik ook gehad, ook met jouw zuster, nee zuster, een periode dat al die mensen, al die fenomenen die in mijn leven, op mijn levenspad zijn gekomen, dat ze allemaal vertrokken zijn. En dat ik als, ja, toch als vreemde eend hier op 17 jaar leeftijd ben terechtgekomen. Dat ze allemaal vertrokken zijn. Ja. Dat klopt iets ergens niet of zo. Dus ik krijg een soort, oh jee, hoe lang heb ik nog? Zo positief als ik in het leven sta en zo actief als ik ben. Het zet je behoorlijk aan het denken. En Peter was, ja, gewoon een clowneske, had hij een soort clowneske manier van hoe hij het leven aankeek en begon ineens heel filosofisch te worden en allerlei dingen te uiten en emoties te tonen. Dat ik moest eerst vaak heel goed nadenken wat bedoelde hij hiermee precies.
0: Want meneer Stevens, als u dan
3: Barry,
0: zo gelijk...
3: Barry, niet meneer Stevens.
0: Dan zeg ik ook je, als je dan die herinneringen, als die allemaal naar boven komen, wat was eigenlijk de eerste herinnering aan Peter waar je meteen aan moest denken?
3: Een mens met extreme gevoeligheid en toewijding naar alles wat we deden, wat hij deed. Hij was zeer betrokken bij dat de ins en outs met mensen die problematisch in gevangenisleven zaten. Daar was hij vaak ontzettend daar positief mee om dat soort mensen te helpen op goede sporen te brengen in het leven. Een enorme leidensfunctie om mensen het leven, een andere inzicht in het leven te brengen. Daar was hij heel intens mee bezig. Ook zijn schilderijen. Hij heeft honderden schilderijen gemaakt. Dat om de haverklap kon hij dat doen met felle rijke kleuren. En zo was zijn leven. Hij maakte zijn leven ook zo met zijn liefdesleven. Drie, vier keer vrouwen in zijn leven gehad. Echt. So, hij deed alles zo extreem. Maar dat was ook zijn kracht.
0: En er werd ook wel veel gelachen, toch, Barry?
3: Oh ja, absoluut. Als ze een glaasje in de hand hadden, dan werd er behoorlijk gelachen, hoor. Dus, nee, het is, en het verbaast me niet, want ik wist dat hij al een tijd ziek was. Niet dat wij regelmatig contact hadden of zo, maar ik wist wel dat het niet helemaal optimaal met hem ging. Dat wist ik wel. Dus, maar het is natuurlijk als iemand vertrekt, dat is zo definitief, vind ik. Dus dat gevoel. En een waanzinnig onvergetelijke ontmoeting heb ik gehad met de man. En dat zal altijd bij me blijven, dus absoluut.
4: Ja, en misschien die andere twee inderdaad ook, hè, want daar begon jij mee. Gerard Cox en Willy Burstwick zijn er natuurlijk inderdaad ook niet meer.
3: Nee. Nee, het is een wonderlijk iets. Nee, het is volgens mij hebben ze me iets achtergelaten dat ik heel goed moet over nadenken. Hoe ga ik nog mijn laatste plek op momenten in het leven gewoon optimaal gebruiken.
5: Nou,
3: dat hebben ze gedaan. Dus.
5: Ja. Nou, dat is iets moois om dan inderdaad mee te nemen en te denken, maak er iedere dag het mooiste van. Barry, dankjewel dat je even bij ons aan de lijn wilde komen.
3: Graag gedaan.
5: Choreograaf, regisseur en acteur Barry Stevens, die herinnerde aan

0: en Salisbury Hill in de ochtendshow van NPO Radio 2. Daniel en Roelof zijn al op. En de zon laat zich vandaag in de loop van de dag op steeds meer plekken zien. Hier en daar kan er een klein buitje vallen. Dat gaat met name in het noorden gebeuren, maar het mag geen naam hebben. Het wordt een mooie zomerdag met 24 graden op de thermometer vandaag. En hier is Carmen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tabaksfabrikant Philip Morris is op de vingers getikt vanwege een omstreden reclamecampagne. In drukke winkelgebieden hingen grote gele posters met erop een QR-code. Mensen werden uitgenodigd om een mening te geven over het rookbeleid, zogenaamd voor de Europese Commissie. Maar je werd doorgeleid naar een site van Philip Morris, waarop argumenten stonden voor roken. En die kon je doorsturen naar de Europese Commissie. Er ging een hoop mis in de campagne, zegt de reclamecodecommissie.
2: Dat zijn er te veel om nu allemaal te benoemen, maar als ik op drie dingen focus, is het in de eerste plaats een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie. Geef je mening.
0: Nou, dat vind ik nou niks voor de tabaksindustrie.
1: Bij een brand in een flat in Rotterdam gisteravond laat is een man overleden. De brand was fel, maar volgens de politie wel snel onder controle. Het zwaargewonde slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed alsnog. Voorafgaand aan de brand hoorden bewoners een explosie. Langs provinciale wegen zijn ze weer te zien, omgekeerde Nederlandse vlaggen. Alleen al in Drenthe zijn het er honderden. Boeren zijn boos over de nieuwste stikstofplannen.
3: Elk kabinet komt met wat nieuws. En het werkt niet, want er wordt doorgegaan op beleid wat niet werkt. En het is weer bij de volgende keer niet voldoende. En daar ligt bij de meeste boeren gewoon ook de frustratie. Maar we weten niet waar we toe zijn. En we kunnen praten wat we willen en we zitten aan de tafels. Maar het is nooit voldoende.
1: Vorige maand kwam het kabinet met ingrijpende stikstofplannen om de uitstoot in Nederland te verlagen en zo de natuur te herstellen. En een vreemde actie in Wales, daar stond op het dak van een ziekenhuis een man verkleed als magere hein. Hij had een zwart gewaad aan en droeg een zeis, of iets wat erop leek in ieder geval. Bijna een uur lang staarde hij naar patiënten, ook maakte hij vreemde geluiden. Daarna werd hij van het dak gehaald, hij is inmiddels veroordeeld, kreeg een boete van €230. Het is niet bekend waarom hij dat deed, zelf zei hij alleen dat zijn kostuum geen magere hein, maar een kraai moest voorstellen.
0: Ja, nee, dan is het niet smakeloos.
4: Dan is het oké. Okay.
0: Ja. Carmen, het loopt storm. Het is niet normaal. Het begon een beetje maandag eigenlijk toevallig dat we jou een vraag stelden. Die was binnengekomen via de app, maar nu blijven ze komen.
5: Oh jee.
0: Ja, er is eentje van Marcel binnengekomen. Ja, ik ben wel benieuwd wat jij hierop te zeggen hebt. Goedemorgen Carmen, mijn vriendin en ik gaan vanmiddag naar een bruiloft. Zij vindt dat €50 in een envelop een prima cadeau is, maar ik vind het wat karig. Carmen, wat denk jij?
5: Oh, mijn de vragen gaan echt alle kanten op.
4: Een ethisch dilemma.
5: Ja. Dat is zeker een ethisch dilemma. Geld vind ik echt zo lastig altijd om te adviseren. Het hangt er ook maar helemaal vanaf wat je in je portemonnee hebt, toch? En wat je te besteden hebt.
4: Maar als ik dit zo lees, dan kan Marcel wel wat meer geven. Maar wil zijn vriendin het niet?
5: Wil zijn vriendin het niet? Ja, het hangt dat er ook niet helemaal vanaf of je de hele dag mag blijven op zo'n bruiloft, of dat je alleen op de receptie mag komen. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar een receptie vind ik toch altijd zo'n belediging. Ja. Je mag alleen op de receptie komen. Dan denk je, nou hoor, lekker dan.
0: Herkenbaar, ja. Zo van jullie hebben het al de hele dag gezellig gehad. En dan mag ik nog even opkomen.
5: Mag ik nog even alleen maar om een cadeautje af te geven.
0: Of ben ik het wel eens.
4: En stellen dubbel? Dus als je met z'n tweeën gaat, ook dubbel geld in de envelop?
0: Stel
4: je voor, je gaat met je vriendin. Is het dan, en je doet 50, zou het dan 100 zijn?
0: Oh, je bedoelt dus eigenlijk dat stel dat wij 50 geven. Mm-hmm. Dan als trouwend stel zou je dan denken, oh, dat is 25 pp.
4: Ja.
5: Ik denk ook dat het uitmaakt hoe goed bevriend je bent, denk ik, met degene die gaan trouwen. Dus stel, Daniel, jij gaat trouwen en Roelof mag de hele dag komen. Ja. Wat zou jij dan in het envelopje doen, Roelof?
4: Mag mijn vriendin mee?
5: Ja, vriendin mag zeker mee.
4: Ja, dan.
5: Want jullie zijn dikke vrienden, toch?
4: Ja, maar ik weet ook wat Daniel verdient. Dus dat is het.

0: ochtendshow. Er zijn dus best wel veel appjes binnengekomen. Want op vrijdagmiddag, Roelof, gaf ik altijd bitterballen.
1: Ja, weet ik. Ja.
0: In de bitterballen bingo. En mensen vroegen zich echt massaal af van... worden er nog bitterballen weggegeven? Ja, maar we gaan het iets anders doen.
2: De bitterballen banger. Ja.
0: In plaats van de bitterballen bingo is het nu de bitterballen banger geworden. En het houdt in, wij hebben iemand bereid gevonden... om een grote Nederlandstalige plaat op geheel eigen wijze te vertolken. Wie is het?
3: Ja, het is een vriend van mij. Hij is amateur, kleinkunstenaar. Hij heet Rupert. En hij heeft een mooie gedragen stem. Dus we dachten, hij kan goed die bangers... want dat hebben we ook wel feestelijke nummers... een beetje plechtig brengen op de vrijdag.
0: Ja, dus luister goed. Welke Nederlandstalige banger wordt hier vertolkt door zanger Rupert?
4: De vrijdag.

0: Ja. Op weg naar de sfeer die me zo verleidt. Flip, flap, flieber, fla.
1: Als je weet welke plaats dit moet voorstellen, app het dan door via NPO Luister en win een schaal bitterbal.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Een heel goeie plaat.
4: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
5: Goeie plaat.
2: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
1: Ja, tenminste, ik denk wel dat het echt een hele goede plaat is. Hij is van Brookcombe en zij vocht een beetje in de voetsporen van alle andere soulvolle Engelse zangeressen die er de laatste tijd ten tonele verschijnen. Deze heet Your Love Was Made of Stone.

0: van I'm Still Standing.
1: De Bitterballenbanger.
0: Ja, de Bitterballenbanger. We hebben net een plaat laten horen. Een Nederlandstalige banger. Ja. Die door onze nieuwe huiszanger Rupert in een bijzonder jasje was gestoken.
2: Een klein kunstjasje. Ja.
0: Zeker. Esther, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ga je doen vandaag?
3: Ik ga heerlijk genieten van een van mijn eerste vakantiedagen met vrienden en familie vanmiddag.
0: Nou, heerlijk. En ga je nu nog ergens naartoe of gewoon in de tuin zitten?
3: We gaan heerlijk in de tuin zitten, want het is vandaag niet zo warm. Het is gewoon lekker zomerweer nu.
0: Ja, nou, geniet ervan. En dan naar die opgave, want onze kleinkunstenaar Rupert, die heeft dit opgenomen.
4: De vrijdagavond is berucht. Dus
2: veel mensen appten
0: Herman van Veen.
2: Maar ik hoor het ergens wel.
0: Hij klinkt een beetje Herman van Veenerig, maar wat zingt hij, Esther?
3: Ja, ik hoor het Herman van Veen ook wel een beetje. Maar ik denk toch dat het Cheerio is.
0: Ik geen volgende. En dat is helemaal goed! Een volledige schaal bitterballen toegestuurd. En die kun je dan vanmiddag in de tuin met je vrienden en met je familie gaan opeten.
3: Heerlijk, lekker, dankjewel.
0: Nou, geniet ervan en alvast een heel fijn weekend.
3: Ja, jullie ook.
0: Ja, en zullen we dan toch maar Cheerio...
2: Ja.

0: Islands in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton. En daarvoor ook nog een schaal bitterballen weggegeven. En dat is een mooi begin van, nou ja, voor ons het weekend. Tenminste, ja, we zijn nog wel even bezig. Maar het is natuurlijk vrijdag en voor je het weet is die borrel alweer in zicht. En iemand die je verder richting die borrel gaat dragen is niemand minder dan 3, 2, 1...
1: Corné Klein!
2: Ja, die wil ik hebben. Ik hoef nooit een jinglepakket meer te kopen.
0: Nee, dat is helemaal goed, hè?
2: Heb ik jullie voor, ja. De eerste plaat gok ik, Daniel.
0: Kom maar.
2: Oké.
1: Okay.
0: Ja. Ah, ja. Ja. Dit is niet moeilijk.
2: Disney, nou ja. Nog één keer of
0: zeg maar? Korter.
2: Man, korter.
1: 1, 2, 3.
0: Ja. Als je weet welke plaat dit is, dan kun je een audioberichtje opnemen voor Corné. En wie weet ben je zo meteen als eerste in de show te horen. Je kunt zingen, je kunt een spoken word rendition doen, je beste Herman van Veen imitatie uit de kast halen.
3: Flap, frieder, flap.
0: Ja, nou ja, hoe dan ook, als het maar een audiobericht is. Corné, veel plezier.
2: Dankjewel, fijn weekend dan.
0: En wij zijn er maandag weer. Tot dan.
4: Perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken.
5: BNN!
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Ster. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: Tour. Ik heb zin in bitterballen. Heb jij dat ook?
1: Nou, ik lust er ook wel in.
0: Ja, tof. Het is bijna 9 uur. Dit is het NPO Radio 2 NOS Journaal. Met Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wie nu in Amerika wordt geboren is bijna altijd automatisch Amerikaan, ook als je ouders illegale migranten zijn. Maar president Trump doet nu weer een poging om dat geboorterecht in te perken. Hij noemt het namelijk geboortetoerisme. Eerder werd Trump gedwarsboomd door het Hoge Rechtshof. En daarom gaat de president nu iets minder ver. Hij wil dat kinderen van bijvoorbeeld ambassadepersoneel niet automatisch staatsburger worden. En ook kinderen van ouders die fraude hebben gepleegd mogen wat hem betreft geen Amerikaans paspoort krijgen. ASN Bank heeft er een goed halfjaar op zitten. Net zoals onder meer Rabobank en ING bleef de bank goed overeind, ondanks alle onrust in de wereld.
3: Steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: Ik heb zin in bitterballen. Heb jij dat ook?
1: Oh, ik lust er ook wel in.
0: Ja, toch. Het is bijna 9 uur. Dit is het NPO Radio 2 NOS Journaal. Met Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wie nu in Amerika wordt geboren is bijna altijd automatisch Amerikaan, ook als je ouders illegale migranten zijn. Maar president Trump doet nu weer een poging om dat geboorterecht in te perken. Hij noemt het namelijk geboortetoerisme. Eerder werd Trump gedwarsboomd door het Hoge Rechtshof. En daarom gaat de president nu iets minder ver. Hij wil dat kinderen van bijvoorbeeld ambassadepersoneel niet automatisch staatsburger worden. En ook kinderen van ouders die fraude hebben gepleegd mogen wat hem betreft geen Amerikaans paspoort krijgen. ASN Bank heeft er een goed half jaar op zitten. Net zoals onder meer Rabobank en ING bleef de bank goed overeind, ondanks alle onrust in de wereld, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
3: De netto-winst van ASN Bank...

0: heb zin in bitterballen. Heb jij dat ook?
1: Gauw, ik lust er ook wel in.
0: Ja, tof. Het is bijna 9 uur. Dit is het NPO Radio 2 NOS Journaal. Met Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wie nu in Amerika wordt geboren is bijna altijd automatisch Amerikaan, ook als je ouders illegale migranten zijn. Maar president Trump doet nu weer een poging om dat geboorterecht in te perken. Hij noemt het namelijk geboortetoerisme. Eerder werd Trump gedwarsboomd door het Hoge Rechtshof. En daarom gaat de president nu iets minder ver. Hij wil dat kinderen van bijvoorbeeld ambassadepersoneel niet automatisch staatsburger worden. En ook kinderen van ouders die fraude hebben gepleegd mogen wat hem betreft geen Amerikaans paspoort krijgen. ASN Bank heeft er een goed half jaar op zitten. Net zoals onder meer Rabobank en ING bleef de bank goed overeind, ondanks alle onrust in de wereld, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
3: De netto-winst van ASN Bank over het eerste half jaar kwam uit op 163 miljoen euro. Dat is 9% meer dan een jaar geleden. Fun fact, de helft van die winst die gaat naar de schatkist als dividenduitkering. Wordt gebruikt om de staatsschuld mee af te lossen, samen met de winst van ASN. Daar profiteren we allemaal van.
2: Want de staat is nog altijd eigenaar van ASN. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling zeker 6 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 leraren en 3 leerlingen. 15 anderen raakten gewond. Het motief van de schutter is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis en daarna ging hij naar de school. In Thailand zijn meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop, zo is de schatting. Poont doet aangifte van vernieling en mishandeling van een cameraploeg. Die was bij een hondenpension in Darp in Drenthe. Ze hadden gehoord dat de dieren niet goed werden verzorgd daar. Een verslaggever van Poont wilde verhaal halen bij de eigenaar van het pension, maar werd aangevallen.
4: Nou moet je wegwezen hier, van mijn terrein, oprapen.
5: Ja, ik... rustig meneer, rustig meneer.
6: Zit er gewoon met 3 man op onze camera. Laat hem los! Ze zegt, als je nu niet weggaat, dan vermoord ik je.
7: Geef me de microfoon terug, anders dan doen we alsnog aangifte.
2: Een dierenorganisatie zegt dat tientallen mensen hebben geklaagd over het pension. Ook 11 oud-medewerkers trokken aan de bel. Het weer in het midden en noorden bewolkt met soms een spat regen. In het zuiden zonnig, bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden.
0: Dankjewel en tot zometeen. Verkeersinformatie met Tim, goedemorgen.
8: Hi, goedemorgen Corné. Het rijdt wat langzamer op de A12 Arnhem richting Duitsland vanwege de grenscontrole. Wel geteld 10 minuten vanaf Zevenaar.
0: Dat was hem al?
8: Ja hoor, dat was
0: hem. Ja, Tim, dankjewel. Hoi. Zometeen aan de slag, maar met welke eerste plaat? Yvonne heeft een idee.
9: Hey, ja.
0: Hey, ja, van Outkast. Hey, yeah. Is helemaal goed.
9: Outkast, natuurlijk.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
13: Waar is dat geld?
12: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
14: En denk ik aan Brabant.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is super.

0: Chill Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Aan de slag.

Newton-John en The Grease Megamix. Er staat op YouTube een filmpje van een concert van Olivia Newton-John. En dan verrast John Travolta het publiek. Hij komt dus even meezingen met You're the One That I Want. Olivia zingt natuurlijk geweldig, maar het stuk van John Travolta is echt zo vals als de tering. Dit is Aan de Slag op vrijdagochtend. Een hele goede morgen. Wat niet veel mensen weten, is dat Oceaan van Raccoon niet begonnen is als een Nederlandstalig nummer. De eerste versie heette Ocean Blue en was volledig Engelstalig. En toen scenario-schrijfster Kim van Kooten Raccoon vroeg een lied te schrijven voor de film Alles is Familie, hoorden ze de demo. En ze vond die demo zo gaaf, zo mooi, zo prachtig. Ze had maar één wens, het moest in het Nederlands worden gezongen. En dat gebeurde door Raccoon. Dit is Oceaan.

2.

0: Van de plaats zeg, Ray, hoorde je, Where is my husband? Carmen, goedemorgen, de hoofdpunten.
1: Morgen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Insta zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim een $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee is onder controle en bijna helemaal uit. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten, voor als het vuur eventueel weer oplaait. Bij de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. De poster van een nieuwe mummiefilm is zo eng dat hij in Londen moet worden weggehaald uit de metrostations. Op de poster zie je een gemummificeerde vrouw met een grijze huid en een opgezwollen oog. Maar veel mensen vinden dat de poster op een dood kind lijkt en hebben er met succes over geklaagd bij de Britse reclamewaakhond. Het weer in het midden en noorden bewolkt met soms een spat regen. In het zuiden zonnig, bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Carmen. Tim, hoe is het op de weg?
2: Ja, hartstikke prima op de meeste plekken. Maar één file te melden, de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.
0: Dankjewel.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Was nog wel een dingetje hoor, deze van Dire Straits, Walk of Life.
1: Aan de slag.
2: Corné Klein.
0: Want het is bijna niet voor te stellen, maar Walk of Life had bijna nooit het daglicht gezien. Toen Dire Straits werkte aan het album Brothers in Arms, vonden sommige bandleden dat nummer een beetje te luchtig. Het was een beetje, ja, iets te luchtig eigenlijk voor de andere liedjes. Money for Nothing, Latest Trick en Brothers in Arms zelf. Maar frontman Mark Knopfler die hield voet bij stuk. Hij vond dat het album juist een nummer nodig had dat een beetje luchtig was, een beetje plezier bracht. En dat was Walk of Life. Het werd een van hun grootste hits. Grootste hits van de band en bereikte in veel landen de top 10. Zometeen een lekkere knaller uit de 90's van Snap Rhythm is a Dancer komt eraan. Maar eerst de nieuwe Jet Rebel.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?
5: Maak er een potje.

0: Deals Bijbel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: De grote vrijdagfinale van het 60 seconden spel komt eraan. Maar eerst het NPO Radio 2 NOS Journaal met Carmen Verhul. Carmen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Verdrietige reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Barry Stevens zat samen met hem in het tv-programma Beter Laat Dan Nooit en zei dat hij veel van hem heeft geleerd. Vooral van de filosofische manier waarop hij naar het leven keek, altijd positief. En dat komt ook omdat hij genoot van het leven, zei Peter Faber 6 jaar geleden zelf op tv.
9: Leven is wat jij ervan maakt. Hij heeft ook geen rapport geschreven. Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn. Maar de zin die je dan geeft is een actiewoord, hè? Is een werkwoord. Geven. Je geeft het leven zin. Maar ik geef het met dat het leven hard, gemeen, onvoorspelbaar, maar is het mooiste wat er is.
8: Peter Faber is 82 geworden. Op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok heeft een leerling geschoten op leerlingen en docenten. Daarbij vielen doden en gewonden. De aantallen lopen uiteen. Eerst schoot hij in hun huis zijn opa en oma dood. En daarna ging die waarschijnlijk.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: De grote vrijdagfinale van het 60 seconden spel komt eraan. Maar eerst het NPO Radio 2 NOS Journaal met Carmen Verhul. Carmen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Verdrietige reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Barry Stevens zat samen met hem in het tv-programma Beter Laat Dan Nooit en zei dat hij veel van hem heeft geleerd. Vooral van de filosofische manier waarop hij naar het leven keek, altijd positief. En dat komt ook omdat hij genoot van het leven, zei Peter Faber 6 jaar geleden zelf op tv.
9: Leven is wat jij ervan maakt. Hij heeft ook geen rapport geschreven. Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Dat mag alles zijn. Maar de zin die je eraan geeft is een actiewoord, hè? Is een werkwoord. Geven. Je geeft het leven zin. Maar ik geef hem in dat het leven hard, gemeen, onvoorspelbaar, maar is het mooiste wat er is.
8: Peter Faber is 82 geworden. Op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok heeft een leerling geschoten op leerlingen en docenten. Daarbij vielen doden en gewonden. De aantallen lopen uiteen. Eerst schoot hij in hun huis zijn opa en oma dood. En daarna ging hij, waarschijnlijk met het wapen van zijn opa, naar de school.

0: www.lekkerveelvoordeel.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De grote vrijdagfinale van het 60 seconden spel komt eraan. Maar eerst het NPO Radio 2 NOS Journaal met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Verdrietige reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Barry Stevens zat samen met hem in het tv-programma Beter Laat Dan Nooit en zei dat hij veel van hem heeft geleerd. Vooral van de filosofische manier waarop hij naar het leven keek, altijd positief. En dat komt ook omdat hij genoot van het leven, zei Peter Faber 6 jaar geleden zelf op tv.
5: Leven is wat jij ervan maakt. Hij heeft ook geen rapport geschreven. Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn. Maar de zin die je eraan geeft is een actiewoord, hè? Is een werkwoord. Geven. Je geeft het leven zin. Maar ik geef het dat het leven hard, gemeen, onvoorspelbaar, maar is het mooiste wat er is.
4: Peter Faber is 82 geworden. Op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok heeft een leerling geschoten op leerlingen en docenten. Daarbij vielen doden en gewonden. De aantallen lopen uiteen. Eerst schoot hij in hun huis zijn opa en oma dood. En daarna ging die waarschijnlijk met het wapen van zijn opa naar de school.
6: Het is een vrij prestigieuze school. De schok is heel groot dat het daar gebeurd is. En het is een school waar ook diplomaten, beroemde atleten en ministers op hebben gezeten. En ook een heel goed beveiligde school dus. Maar het is totaal onduidelijk waarom hij tot deze daad is gekomen.
4: Thailand heeft geregeld te maken met vuurwapengeweld. In het land zijn waarschijnlijk meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Mark van Bommel wordt straks gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Belgische voetbalelftal. Om 12 uur is er een persconferentie. De Limburger zei eerder dat hij geen Frans spreekt, maar het snel gaat leren. Volgende week begint van Bommel als bondscoach. Hij is de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. In Groningen is de slotdag van de Vierdaagse. Het evenement is minder groot dan de Nijmeegse Vierdaagse, maar het wordt steeds populairder, hoorde verslaggever Vincent van Rijn.
7: Wat is er nou zo leuk aan deze Vierdaagse?
8: De gezelligheid en de saamhorigheid. Mooie tochten en niet te druk.
9: Nijmegen is een beetje heel veel, 50 kilometer. En ik woon in Groningen, dus voor mij thuis een strijd.
7: En heeft u nou nog op plekken gelopen waarvan u nooit nog had gelopen?
9: Ja, de omlanden vooral, de eerste dag. Dan kom je door gebied, denk je, hè, daar woon ik zo vlakbij. En dat is toch een heel mooi natuurgebied.
4: Het weer in het midden en noorden bewolkt met soms regen. In het zuiden zonnig. Vanmiddag op meer plekken zon bij 21 tot 26 graden.
3: Dankjewel Carmen. De verkeersinformatie met Tim Schaap. Hallo Tim.
10: Hey, hallo Corné. Op de A12 rijdt het langzaam Arnhem richting Duitsland voor de Duitse grenscontroles. 3 kilometer en 15 minuten. En op de A22 richting Vels is het iets drukker voor Beverwijk. 3 kilometer en 5 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden. Op de A9, daar is de weg dicht en daarom rijden mensen dus om.
3: Dankjewel.

0: mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Aan de slag.

0: met Philip Bailey, Easy Lover. Maar welk instrument bespeelde Phil Collins in het begin bij de groep Genesis? Welk instrument speelde Phil Collins bij Genesis? Je antwoord is van harte welkom via NPO Luister.
1: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
2: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
3: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
1: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste Grond. Vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak, ik neem je

allemaal van helden My My My. Ik heb er straks in het volgende uur nog één in het kader van de Turn Up The Bass Classic. Ene stem komt uit de wereld van disco en funk en de andere uit de wereld van Genesis en Stadion Rock. En samen maakten ze een van de grootste duetten van de jaren 80. Je hoorde net Phil Collins en Philip Bailey van Earth, Wind & Fire met Easy Lover. Het tweede uurtje aan de slag met Bon Jovi nu, Bed of Roses.

0: Rondespel. Goedemorgen, Floris.
1: Goedemorgen.
0: Hallo dan, uit Noorg in Drenthe. Je bent aan het werk. Wat doe je voor werk, Floris?
1: Ik ben inkoper bij een ziekenhuis in Groningen.
0: Oké, dus vol aan het shoppen.
1: Zo is dat.
0: Ja, al op vakantie geweest, 2 weken Bretagne. Hadden jullie last van een hittegolf of was het te doen?
1: Het was zeker een hittegolf, maar het was niet zo warm als in Zuid-Frankrijk. Dus uiteindelijk wel echt wel kunnen genieten.
0: Ja, en je bent heel erg goed in spelletjes, zeg je zelf?
1: Nou, dat heb ik niet van mezelf gezegd, maar ik ga een poging wagen.
0: Oké, dus wat denk je, gaat het lukken, die 14?
1: Ik ga niet van mijn best doen.
0: Ja. Gietje, afgelopen maandag en gisteren hadden we Lara allebei 14 goed. Dus als jij er overheen gaat, dan win jij de aandeelslagroomtaart. Heb je er minder, dan winnen zij een aandeelslagroomtaart. En heb je er ook 14, dan gaan we 3 aandeelslagroomtaarten weggeven. Zo werkt het een beetje.
1: Kijk eens aan.
0: We gaan beginnen, Floris. Als jij antwoord geeft op de eerste vraag, dan gaat de klok lopen. Ik wens je veel succes. Welk instrument bespeelde Phil Collins in het begin bij Genesis?
1: Drums.
0: Drums is helemaal goed. Daar gaan we. Hoe heet de beroemdste muis van Disney?
1: Mickey.
0: Welke kleur krijg je als je rode verf met witte verf mengt?
1: Roze.
0: Van welke band is Gwen Stefani de zangeres?
1: No Doubt.
0: Met welk ezelsbruggetje onthoud je de volgorde van de Waddeneilanden?
1: TV-tas.
0: Wat is 72 gedeeld door 6?
1: 12.
0: Van wie zijn de hits Let Love Rule, It Ain't Over Till It's Over?
1: Weet ik niet, pas.
0: Welke kleur heeft de stripfiguur de Hulk?
1: Groen.
0: Hoe heet de hoofdstad van Peru?
1: Lima.
0: In welke band zitten Bono en The Edge?
1: U2.
0: Welke kleur heeft een mandarijn het meest?
1: Oranje.
0: Maak deze zin af, na regen komt...
1: De zonneschijn.
0: Wie staat er in de top 2000 met You Are So Beautiful en Unchain My Melody? Unchain My Heart.
1: Pas.
0: Welke vogel is het symbool van wijsheid?
1: Pas.
0: Welk fruit zit er in een mojito als garnering?
1: Limoen.
0: In welk land ligt de stad Sydney?
1: Australië.
0: Die reken ik nog goed, want ik verslikte mezelf in 1 vraag. Dus Australië gaan we erbij tellen. Nou, Yvette gaat even passen, meten, tellen. Wat denk je, Floris?
1: Ik denk 14 of 15.
0: 14, 15. We gaan eens even kijken, hoor. Je hebt er in elk geval 1 gepast, zie ik. Ik heb er een paar gepast. Van wie zijn de hits Let Love Rule en It Ain't Over Till It's Over? Lenny Kravitz.
1: Kijk aan.
0: Ja, die muziekvragen altijd. Dat is toch wel een dingetje. En wie staat er in de top 2000 met You Are So Beautiful en Unchain My Heart? Dat is Joe Cocker.
1: Ja.
0: En welke vogel is het symbool van de wijsheid?
1: Geen idee.
0: De uil. Ja. De Fabeltjeskrant, hè? Meneer de uil.
1: De uil hemzelf. Kijk aan.
0: Er zijn er 13, Floris.
1: Net eentje tekort.
0: Ik wens je een heel fijn weekend en dankjewel voor het meespelen.
1: Ook bedankt.
0: Oké, dag Floris, hoi en gefeliciteerd. Lara en Gietje.
2: Dankjewel.
0: Hallo. Jullie krijgen allebei een aandeelslagroomtaart.
2: Yay.
0: Gefeliciteerd ermee, heel fijn weekend.
2: Dankjewel.
0: Bye bye.

0: Daarvoor nog Etta James en I Just Wanna Make Love To You. De headlines met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ook op het Groningse Schildmeer is gistermiddag een surfer bij een ongeluk om het leven gekomen. De man van 58 uit Delfzijl werd aangevaren door een bootje. Hij werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De toedracht wordt onderzocht. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, zo melden Duitse media nu. ASM Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat had voor een deel te maken met een ingezette reorganisatie. Daardoor verdwijnen honderden banen en lopen de personeelskosten terug. En er is ook klein leed door de droogte. In Hengelo is er voorlopig een streep gezet door de watershows die volgende week zouden worden gehouden. Een waterfontein zou kleurrijke voorstellingen geven, maar door de lage waterstand kunnen de pompen kapot gaan. Het weer: in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en vanuit het zuidwesten zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Carmen. Tot zometeen om 11 uur. De verkeersinformatie. Tim, hoe is het op de weg?
2: Ja, hier en daar wordt het langzaamaan iets drukker. Zo staat er een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Arnhem. Vanaf Oosterbeek viel het tot aan knooppunt Waterberg. 7 kilometer, 15 minuten. Dan de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk nu 2 kilometer, 10 minuten extra. En tenslotte drukte in Zeeland op de N256, Zierikzee richting Goes. Vanaf Kortgene tot aan Wolfaardsdijk, 4 kilometer en 10 minuten.

Out and It's My Life op NPO Radio 2. Nou, je weet het wel, vrijdagochtend, het is 11:15. En Feline en Melle, die werkt al eerder samen aan het nummer At My Worst. En Remember Us is dus een nieuwe samenwerking tussen die twee. Het nummer gaat over herinneringen.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

0: Cool and the Gang. En de stem van JT Taylor, dat was Ladies Night.
1: Every day I'm shuffling.
0: Je voelt hem, straks gaan we shuffelen. De top 2000 shuffle komt eraan. Wil je meespelen? Laat het even weten via onze app.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
3: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
4: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
2: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zometeen de top 2000 shuffle. Wil je shuffelen? Laat het weten via NPO. Luister, Manu het Nieuws met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Naast bijvoorbeeld de auto-industrie timmert China nu ook hard aan de weg in de biotechnologische sector. Zo investeert het land fors in de ontwikkeling van medicijnen en medische apparatuur. En dat is ook te merken als je de zorgbladen openslaat, zegt deze hoogleraar. Die snapt wel dat de Nederlandse sector zich zorgen maakt over de concurrentie van China.
3: Meer dan 50% van de wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften zoals Science en Nature komen op dit moment uit China. En aan de andere kant denk ik dat we in Nederland denken dat we een fantastische gezondheidszorg hebben, maar in feite lopen we behoorlijk achter nu met de introductie van innovatieve geneesmiddelen vanuit die door de biotechnologie-industrie worden ontwikkeld.
2: Wie volgende week de volledige zonsverduistering wil zien in delen van Spanje moet flink de portemonnee trekken. Accommodaties hebben de prijzen flink verhoogd, soms met wel 800%. In Nederland wordt de zon voor zo'n 90% bedekt door de maan. Daarom gaat het ook hier hard met de eclipsbrillen die je nodig hebt om het natuurfenomeen te zien, zegt deze verkoper bij Hart van Nederland.
4: We zijn wel eens wat gewend, er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks, maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
2: En ook de eclipsbrillen zijn flink duurder geworden. Ze kosten zo'n 25 euro. In Frankrijk zijn twee mannen veroordeeld.
5: Echt dier.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zometeen de top 2000 shuffle. Wil je shuffelen? Laat het weten via NPO. Luister, maar nu het nieuws met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Naast bijvoorbeeld de auto-industrie timmert China nu ook hard aan de weg in de biotechnologische sector. Zo investeert het land fors in de ontwikkeling van medicijnen en medische apparatuur. En dat is ook te merken als je de zorgbladen openslaat, zegt deze hoogleraar. Die snapt wel dat de Nederlandse sector zich zorgen maakt over de concurrentie van China.
3: Meer dan 50% van de wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften zoals Science en Nature komen op dit moment uit China. En aan de andere kant denk ik dat we in Nederland denken dat we een fantastische gezondheidszorg hebben, maar in feite lopen we behoorlijk achter nu met de introductie van innovatieve geneesmiddelen vanuit die door de biotechnologie-industrie worden ontwikkeld.
2: Wie volgende week de volledige zonsverduistering wil zien in delen van Spanje moet flink de portemonnee trekken. Accommodaties hebben de prijzen flink verhoogd, soms met wel 800%. In Nederland wordt de zon voor zo'n 90% bedekt door de maan. Daarom gaat het ook hier hard met de eclipsbrillen die je nodig hebt om het natuurfenomeen te zien, zegt deze verkoper bij Hart van Nederland.
4: We zijn wel eens wat gewend, er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
2: En ook de eclipsbrillen zijn flink duurder geworden. Ze kosten zo'n €25. In Frankrijk zijn twee mannen veroordeeld voor de mishandeling en de dood van een Franse livestreamer. Hij werd vorig jaar tijdens een 12...

0: Zo investeert het land fors in de ontwikkeling van medicijnen en medische apparatuur. En dat is ook te merken als je de zorgbladen openslaat, zegt deze hoogleraar. Die snapt wel dat de Nederlandse sector zich zorgen maakt over de concurrentie van China.
1: Meer dan 50% van de wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften zoals Science en Nature komen op dit moment uit China. En aan de andere kant denk ik dat we in Nederland denken dat we een fantastische gezondheidszorg hebben, maar in feite lopen we behoorlijk achter nu met de introductie van innovatieve geneesmiddelen vanuit die door de biotechnologie-industrie worden ontwikkeld.
0: Wie volgende week de volledige zonsverduistering wil zien in delen van Spanje moet flink de portemonnee trekken. Accommodaties hebben de prijzen flink verhoogd, soms met wel 800%. In Nederland wordt de zon voor zo'n 90% bedekt door de maan. Daarom gaat het ook hier hard met de eclipsbrillen die je nodig hebt om het natuurfenomeen te zien, zegt deze verkoper bij Hart van Nederland.
2: We zijn wel eens wat gewend, er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks, maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
0: En ook de eclipsbrillen zijn flink duurder geworden. Ze kosten zo'n €25. In Frankrijk zijn twee mannen veroordeeld voor de mishandeling en de dood van een Franse livestreamer. Hij werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream gemarteld en overleed. De mannen kregen voorwaardelijke celstraf en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Een pittige etappe vandaag voor de vrouwen in de Tour de France. Ze beklimmen de iconische Mont Ventoux. De berg zit dit jaar voor het eerst in het parcours. De rensters kijken er enorm naar uit. Maar het gaat wel pittig worden, merkte ook sportpresentatrice Eline de Zeeuw. Zij probeerde die berg vast uit. En daar werd door haar collega's meteen ook verslag van gedaan.
3: De eerste berg die ze beklimt in haar carrière. En dan op naar de finish. Oh, die laatste meters, die zijn loodzwaar. En dan die laatste bocht. En dan komt ze en dan heeft ze het gered.
4: Ze is er. Ja, ze heeft het toch weer gered.
0: Ja, Demi Vollering is de beste Nederlandse in het klassement op plek 2, 12 seconden achter de gele trui. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en komt vanuit het zuidwesten de zon erbij. Het wordt 20 tot 24 graden.
5: Dankjewel. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, goedemorgen.
6: Morgen, René. Er staat 60 kilometer file. Er staan vooral files door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knoopend Waterberg 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een kwartier. En op de N256 Zierikzee richting Goes. Voor afrit Wolfaartsdijk 10 minuten oponthoud.
5: Met een dankjewel.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals A.

0: we plannen samen hebben.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
3: Aan de slag.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zo

0: knalt uit zijn gezicht.
1: Aan de slag, aan de slag. NPO Radio 2.
2: Voor Nee Klein.
0: En bij Sia zie je door die zwart-witte pruik zie je het gezicht nooit. Dus dan kan je ook niet zien hoe het zit met de botox. Titanium hoorde je van David Guetta en Sia en Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Straks muziek van Tony Scott. Gisteren veel te jong overleden, 54. We gaan naar muziek van hem draaien. The Chief, dat is ook zijn bijnaam, komt straks voorbij in het kader van onze Turn Up The Bass Classic. En morgen, ik zei het al, morgen...

0: Frankrijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lekker op vakantie daar zo. En jullie zijn voor het eerst met de jonge hond Dries.
1: Ja.
0: En Dries is nog een beetje geflipt. Dus jullie noemen Dries Dolle Dries.
1: Klopt ook.
0: En ik heb ook begrepen dat hij geen gele zwembroek heeft.
1: Nee. Die grap wordt vaak gemaakt. Maar daar zijn we nog niet aan begonnen.
0: Maar is die wel vernoemd ook naar Dries Roelvink?
1: Toch niet. Maar dat maken andere mensen maken dat ervan.
0: Ik zou het een hele goede social media post vinden, zeg maar. Dat hondje met de gele zwembroek op Instagram. Dat zou een hele succesvolle stories worden.
1: Ja.
0: Jullie zitten voor de vijfde keer op dezelfde camping in een chalet. En jouw muzieksmaak gaat superbreed. Waterboys heb je vaak gezien. Je bent naar Duran Duran geweest laatst. Simon Le Bon, slecht bij stem. En Depeche Mode, geweldig altijd, hè?
1: Ja, zeker. Fantastisch. Ja, Typhoon. Het gaat alle kanten op.
0: Het gaat alle kanten op. Nou, dan kunnen we met de shuffle ook alle kanten op.
1: Ja, zeker.
0: Zullen we maar beginnen? Jij roept gewoon keihard aan of uit.
1: Ja, gaan we doen.
0: Jurgen, succes. Daar komt-ie.
2: Dank je wel. 1103.
0: The Shocking Blue, Venus. Ja. Wat denk je ervan?
1: Lekker, maar ik zoek nog eventjes verder.
0: Je
1: net
0: verder.
1: Te oud.
0: Oké. 1522.

0: ja, dat is altijd lastig, hè? Ja. Precies in het midden. Welke kant ga je op?
1: Ja, dat ligt aan jou, zeg jij.
0: Dat ligt aan mij. Ik ben nieuwsgierig naar de andere, maar ik zet hem toch aan.
1: Je zet hem aan. Oké, dus die andere twee wil je horen?
0: Die wil ik wel even horen.
1: Nou, dit is de vierde.
2: 781.
0: Ai.
1: Ai, oh jee. Ja, Stevie Wonder is ook gaaf, hè?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Superstition. En Jurgen, dit was de laatste.
2: 654. I'm your
0: father. Ik ben tevreden met mijn keuze.
1: Je bent tevreden met je keuze. Tina Turner, Private Dancer.
0: Stevie was misschien net iets leuker geweest, maar dat is prima.
1: Ja, nou, ik heb nog een wildcard. Mocht ik toevallig veel appjes krijgen voor Stevie Wonder, dan ga ik hem gewoon nog even doen.
0: Nou, dat zou heel erg mooi zijn.
1: Nog een fijne vakantie, hè?
0: Dankjewel,

0: De keuze van Jurgen van Os. Hij ging voor Pearl Jam en Alive in the Shuffle. Ja, die wildcard, er wordt er wel geappt voor Stevie Wonder met Superstition. Dat kan nog wat meer. Doe het even snel via de app NPO Luister. Het is 1 minuut voor 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen.
1: Maandag is er in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een openbaar afscheid voor Peter Faber. Hij overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. Mensen kunnen tussen 10 en 12 een laatste groet brengen. Bij een brand in een flat in Rotterdam gisteravond laat is een man omgekomen. De felle brand was volgens de politie snel onder controle. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed alsnog. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Vanaf 12 augustus rijdt op en bij pretpark De Efteling een zelfrijdende bus van Arriva, zo meldt de vervoerder. Die rijdt zelfstandig, maar er zit nog wel een chauffeur op de bestuurdersstoel die kan ingrijpen. Het is in Nederland de tweede zelfrijdende bus op de openbare weg. In Rotterdam rijdt er tussen het vliegveld en een metrostation ook eentje. En een aap die de afgelopen 2 weken mensen aanviel op het Indonesische eiland Sumatra is gevangen. De langstaartmakaak verwondde 18 inwoners door ze te bijten en krabben. Sommige mensen hadden hechtingen nodig en scholen gingen ook dicht. De aap kon worden gevangen door een val die werd geplaatst in de stad. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en komt vanuit het zuidwesten de zon erbij. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel Carmen, fijn weekend.
1: Jij ook, post.
0: Dag. De verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Hallo Edwin.
2: Maar goed, nee, het wordt steeds wat drukker op de weg. Er staat nu ruim 100 kilometer file. Er staan vooral files door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Blaricum 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat een vrachtwagen met pech voor Knoppen Waterberg een kwartier. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen de Duitse grens en Knoppen Grijshoort bij elkaar 20 minuten extra reistijd. En op de N256 Zierikzee richting Goes voor Goes

Verslag, laatst alweer van deze week. En vanaf volgende week, maandag, is Bart weer terug. On the air everywhere. Van een weekje of drie welverdiende vakantie, heerlijk. Dan kan ik een beetje gaan genieten van de rust. Dan begint mijn vakantie, zeg maar.

vakantie, maar het is vrijdag. Je krijgt gewoon Bart's Turn Up The Bass Classic. En wie kan het anders zijn dan Tony Scott? Het ging al een hele tijd niet zo goed met hem, had al jaren MS. En gistermiddag kwam helaas het verdrietige

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
13: Het is bijna 12 uur. Zometeen de lunchshow, de A-lunch met onder andere Linkin Park. Zeker wel, maar eerst het laatste nieuws. Hoor je van Sydney Dijkers. Sydney, goedemiddag.
14: Goedemiddag Tim. Als je ziet dat iemand in de problemen komt in zee, sla dan meteen alarm en bel 112. Waarschuwen de reddingsbrigade en het Rode Kruis. Zeker als je geen geoefende zwemmer bent. Eerder deze week verdronken een Britse en een Nederlandse vrouw in zee bij Callantsoog toen ze een kind wilde redden. Let ook op de vlaggen op het strand, zegt de loco-burgemeester daar.
15: De zee is grillig, is onvoorspelbaar. Dat wordt wel eens onderschat. Ja, dus dat is ook best een hele zorg voor ons als gemeente. En ook zeker ook voor de reddingsbrigade om dat zo veilig mogelijk te houden.
14: Direct erachteraan springen is een reflex, maar dat zou volgens de hulpverleners de allerlaatste optie moeten zijn. Bel dus 112 en gooi ondertussen een touw of desnoods een strandbal. Het moederbedrijf van Instagram en Facebook, Meta, krijgt in Amerika een flinke boete. Volgens een rechtbank is Meta verantwoordelijk voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De boete is meer dan $500 miljard. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar diensten die jongeren met mentale problemen behandelen. De brandweer in de regio Den Haag gebruikt vanwege de droogte voorlopig geen zoet water meer bij oefeningen. Het gaat om water uit sloten en plassen en brandkranen. Voor echte branden wordt het water nog wel natuurlijk gebruikt. En de Eredivisie begint vanavond weer met een club die na 3 jaar terug is ook, Cambuur. In Leeuwarden wordt om 8:00 afgetrapt tegen Excelsior. Cambuur heeft een jonge selectie daarvoor. Rechtsback Rick Mulders is 26 en hoopt vanavond zijn debuut te maken in de Eredivisie.
3: Ja, wel leuk, want ja, natuurlijk hoop je, hè, dat het altijd in de stijgende lijn gaat en dat je dat zo snel mogelijk doorbreekt. Nou, bij mij heeft het iets langer geduurd, maar maakt het niet minder mooi, zeg maar. Je weet nooit hoe het loopt en dat is er een mooi voorbeeld van, denk ik.
14: Johan Plat is de nieuwe trainer van Cambuur. Hij is de opvolger van clublegende Henk de Jong. Het weer, vooral in het midden en noorden, nog veel wolken. Maar vanmiddag komt op steeds meer plekken de zon erbij. Bij maximaal 24 graden. Morgen zonnig en dan ook weer wat warmer. Het wordt dan rond de 27 graden.
13: Dankjewel, Sydney. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Edwin, waar staat het stil?
5: Tim, op vrij veel plaatsen. 150 kilometer staat er al. De meeste files worden veroorzaakt door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De langste files op de A1 Hengelo richting Duitse grens, een kwartier op onthoud. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg, 20 minuten door een vrachtwagen met pech. En op de A12...
14: Geen geoefende zwemmer bent. Eerder deze week verdronken een Britse en een Nederlandse vrouw in zee bij Callantsoog toen ze een kind wilde redden. Let ook op de vlaggen op het strand, zegt de loco-burgemeester daar.
15: De zee is grillig, is onvoorspelbaar. Dat wordt wel eens onderschat. Ja, dus dat is ook best een hele zorg voor ons als gemeente. En ook zeker ook voor de reddingsbrigade om dat zo veilig mogelijk te houden.
14: Direct erachteraan springen is een reflex, maar dat zou volgens de hulpverleners de allerlaatste optie moeten zijn. Bel dus 112 en gooi ondertussen een touw of desnoods een strandbal. Het moederbedrijf van Instagram en Facebook, Meta, krijgt in Amerika een flinke boete. Volgens een rechtbank is Meta verantwoordelijk voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De boete is meer dan $500 miljard. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar diensten die jongeren met mentale problemen behandelen. De brandweer in de regio Den Haag gebruikt vanwege de droogte voorlopig geen zoet water meer bij oefeningen. Het gaat om water uit sloten en plassen en brandkranen. Voor echte branden wordt het water nog wel natuurlijk gebruikt. En de Eredivisie begint vanavond weer met een club die na 3 jaar terug is ook, Cambuur.

0: Instagram en Facebook, Meta, krijgt in Amerika een flinke boete. Volgens een rechtbank is Meta verantwoordelijk voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De boete is meer dan $500 miljard. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar diensten die jongeren met mentale problemen behandelen. De brandweer in de regio Den Haag gebruikt vanwege de droogte voorlopig geen zoet water meer bij oefeningen. Het gaat om water uit sloten en plassen en brandkranen. Voor echte branden wordt het water nog wel natuurlijk gebruikt. En de Eredivisie begint vanavond weer met een club die na 3 jaar terug is ook, Cambuur. In Leeuwarden wordt om 8 uur afgetrapt tegen Excelsior. Cambuur heeft een jonge selectie daarvoor. Westback Rick Mulders is 26 en hoopt vanavond zijn debuut te maken in de Eredivisie.
1: Ja, wel leuk, want ja, natuurlijk hoop je, hè, dat het altijd in de stijgende lijn gaat en dat je daar zo snel mogelijk doorbreekt. Nou, bij mij heeft het iets langer geduurd, maar maakt het niet minder mooi, zeg maar. Je weet nooit hoe het loopt en daar is dit een mooi voorbeeld van, denk ik.
0: Johan Plat is de nieuwe trainer van Cambuur. Hij is de opvolger van clublegende Henk de Jong. Het weer, vooral in het midden en noorden nog veel wolken, maar vanmiddag komt op steeds meer plekken de zon erbij, bij maximaal 24 graden. Morgen zonnig en dan ook weer wat warmer. Het wordt dan rond de 27 graden.
2: Dankjewel, Sydney. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Edwin, waar staat het stil?
3: Tim, op vrij veel plaatsen. 150 kilometer staat er al. De meeste files worden veroorzaakt door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De langste files op de A1 Hengelo richting Duitse grens, een kwartier op onthoud. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg, 20 minuten door een vrachtwagen met pech. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht, tussen de Duitse grens en Knoopend Grijshoord bij elkaar een half uur extra reistijd.
2: Dankjewel. Zometeen de laatste A-lunch van mij. En ik wil echt iedereen even ongelooflijk bedanken. Iedereen waarmee ik heb gewerkt. Want je wordt toch zomaar even in die middag geslingerd op NPO Radio 2. Dat is nogal wat. Tenminste, ik vind het nogal wat. Dankjewel voor het luisteren. Voor het ongelooflijk leuk meedoen. Voor de leuke, grappige, ontroerende appjes die we hebben binnengekregen. Volgende week dan is Carolien Borgers hier. En Annemie komt vanzelf echt terug. Dat gaat op deze goed mee. En ik vervang Paul. Dus ik blijf gewoon in die middag. Maar ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken om je te bedanken. Voor een ongelooflijke leuke tijd met een kut aanleiding, dat wel.
4: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige 5e symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: via NPO Start.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.

0: in of doneer.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Annemiekes A-lunch.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit

0: Ja, ik had zin in een stevige lunch, weet je wel. Dat is een lekkere bite. Dat je wel even door kan gaan op deze vrijdag. Linkin Park en Breaking the Habit. Een hele goede middag en welkom bij... van 7 augustus. Bijzondere dag op meerdere vlakken. Rond 7 augustus 2026. De dag dat we in 1959 pas voor het eerst vanuit een ruimteschip een foto kregen van de aarde. Werd verstuurd via een radiosignaal. Het is altijd de radio, hè? Het is altijd de radio. En we kregen als mensen voor het eerst eens te zien hoe de aarde er van buiten uitzag. De dag dat in 1980 Viditel van start ging. Voorloper van het internet. Een kastje met een toetsenbord. Dat koppelde je dan aan je tv of telefoonlijn. En dan kreeg je een soort teletext met informatie. De dag dat in 2012 Epke Zonderland een gouden medaille wint. Weet je nog, toen werd er gezegd... Hij staat en ik sta ook. Dat was volgens mij het commentaar toen op tv. Ja, hij won dus die medaille bij de Olympische Spelen in Londen op de rekstok. Dag dat Wout Weghorst en Angela schrijfjarig zijn. Mark van Bommel wordt vandaag gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Belgische voetbalelftal. En de Eredivisie begint vandaag weer.
1: Alle 13.
0: Ja, het is vrijdag, dus alle 13. Heb je een leuk idee voor alle 13? Dus 13 liedjes rondom een bepaald thema. Het is leuk als we het een beetje breed trekken, zodat je heel lang kan doorassociëren. Dat is eigenlijk het hele idee achter alle 13. Heb je een idee? Laat het nu weten met de NPO. Luister hebben. En misschien gaat jouw idee dan straks wel gevierd worden tussen 1 en 2 op NPO Radio 2. Dat zou mooi zijn.

onlangs was hij nog in Nederland. Bruno Mars en On My Soul hoorde je. En hij heeft ook vandaag nieuwe muziek uitgebracht, want het is New Music Friday. En dus liggen er, zoals iedere vrijdag, weer cadeautjes onder de kerstboom. Muzikale cadeautjes. Hij werkt daarvoor trouwens samen met een Colombiaanse zangeres, Carol G. Zij heeft een heel nieuw album uit vandaag. En daar hoor je dus Mr. Bruno Mars ook op. And I'm

glad het ook is, ik vind het steeds lekker. Dat klinken gewoon Bruno Mars, kan er niks aan doen. Het album heet trouwens Still, als je dat wilt checken, van Carol G. Dexys Midnight Runners, die ken je waarschijnlijk wel van de nummer Come On Aline. Maar eerlijk gezegd, ik vind deze net iets lekkerder.

0: gratis en voor niks. Anouk en One Word. We gaan naar het verkeer, daar zit Edwin Gerritsen van de ANWB. Waar staat het stil?
1: Ja, op veel plaatsen. Het is vooral druk door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. Al bijna 200 kilometer file. De langste files vind je op de A4 Rotterdam richting Antwerpen, voor Bergen op Zoom Zuid, een kwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A12 van Arnhem naar de Duitse grens, een kwartier. De A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven 10 minuten oponthoud.
0: Wel en ook. Het is bijna 12:30, tijd voor het laatste nieuws hoor je van City Duikers.
2: Hey Tim, goedemiddag. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden, in de hoop dat het dan wat koeler is. Want bij de laatste editie raakten door de hitte lopers onwel. En één persoon moest ook worden gereanimeerd. De marathon in Amersfoort is daarom volgend jaar niet meer eind mei, maar al op 4 april. In de West-Buitenhaven bij Terneuzen is een schip vastgelopen. Het ligt nu dwars voor de Westsluis. Sleepboten zijn bezig dat schip vlot te trekken, maar dat kan volgens Rijkswaterstaat nog wel even duren. In Griekenland is de burgemeester van de plaats Stylida opgepakt, omdat hij mede verantwoordelijk zou zijn voor een grote bosbrand afgelopen week bij Athene. De man is naast burgemeester ook de baas van een bouwbedrijf. Bij werkzaamheden van het bedrijf ontstond kortsluiting, en dat heeft volgens onderzoekers de brand veroorzaakt. En Anne van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze ook niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het wielerklassement. Van der Breggen gaat vandaag dus niet de Mont Ventoux op. Het weer vanmiddag steeds meer zon en zo'n 24 graden. Morgen zonnig en warmer, dan wordt het 25 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Heet weer hoort Sabrina Carpenter. Die hoor je zo meteen. Nu Farming All Together Now. En dat is dan eigenlijk weer een kerstplaat. Nou ja. Dat is echt zo. Weet je het verhaal van die voetballers tijdens de Eerste Wereldoorlog?
2: Nee?
0: Eerste Wereldoorlog, voetbal, Frankrijk tegen Engeland.
2: Oh.
0: Vanuit de loopgraven? Nee.
2: Compenseer.
0: Allemaal echt gebeurd.

0: Zij kreeg Frankrijk Engeland. Ja, dat waren bondgenoten natuurlijk. Beetje de smart ass uithangen en dan toch een fout hebben. Dat is toch wel pijnlijk eigenlijk, hè? Fransen tegen Duitsers inderdaad, tijdens de Eerste Wereldoorlog zo rond de kerst. Daar is die nummer op gebaseerd. Altogether Now van de Farm.
1: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Butter Espresso. De trend deze zomer is een espresso lemonade. Het is echt heel simpel, dit heb je ervoor nodig. Twee ingrediënten, ja, nou ja, drie eigenlijk als je de ijsblokjes meetelt. Schenk limonade, kant en klaar of zelfgemaakt, in een long drinkglas met heel veel ijs. Dat is dan 3/4 van je drankje. Hoppakee. En doe er nog even 1/4 shot espresso bij. Of een dubbele, als je het kan gebruiken. Espresso lemonade, echt de trend deze zomer. Maar even opgelet, niet elke limonade smaak werkt. Vooral limoensmaak doet het echt niet goed. Dus daar moet je even mee aankijken. Alle 13, we gaan straks 13 liedjes draaien rondom een bepaald thema. Rick die zegt, wat dacht je van alle 13 rekstok? In verband met de Epke Zonderland, zoveel jaar geleden vandaag. Draaien, loslaten, niet loslaten, beoordelen, cijfer, moeilijk, makkelijk, oefenen, et cetera. Ja, je kan er echt alle kanten mee op, dat is wel waar, hè? Hele mooie. Sven die zegt, alle 13 cool. Meerdere betekenissen zegt hij. Heel veel mensen in de app die echt helemaal klaar zijn met het warme weer. Betty bijvoorbeeld ook, hier suggestie voor alle 13. Water, water. We snakken met deze droogte naar water en naar regen. En Josje zegt, omdat Tim vandaag voorlopig zijn laatste uitzending van Annemiekes Aliens doet, is het misschien leuk om alle 13 bedankt als thema te doen. Nou ja, mijn beginnummer zou dan zijn Thank You van Dido. Nou, dat is net iets te veel eer. En dat ik Miss You draai is ook louter toeval.

0: Osborne en One of Us bij NPO Radio 2.
1: Alle 13.
0: Ja, dat is de vraag, hè. Het thema, en daar gaan we dan 13 platen. Tenminste, we hopen de 13 altijd te halen. Vorige week is het overigens gelukt, dus wie weet. Maar ja, een thema, dat zoeken we nog. We krijgen echt allerlei dingen binnen. Dank je daarvoor. Even kijken, ik heb aan de telefoon Fem. Fem, goedemiddag.
2: Hallo, dag Tim.
0: Hallo, hoe is het met je?
2: Hoi. Ja, goed, en met jou?
0: Nou, leuk dat je het vraagt. Ja, goed denk ik eigenlijk wel. Het is een beetje gek, gewoon de laatste A-lunch toch 2 maanden gedaan, volgens mij, zoiets.
2: Ja, snap ik,
0: Maar ja, ik ben heel blij dat straks alles weer gewoon is, laat ik het zo zeggen. Dus, maar ik heb heel veel plezier met iedereen gehad, dat wil ik toch even gezegd hebben.
2: Ja.
0: En jij komt met iets, ja, ik denk ja. Het is eigenlijk misschien niet zo chic om het te doen, maar aan de andere kant, we kunnen het heel breed trekken en daarom is het oké.
2: Nou ja, nee, ik dacht aan jou en ik dacht aan jouw naam. Ik denk, wat kan ik daar nou van maken?
0: Goeie.
2: Ja. En toen dacht ik, Tim op de broek. Ik denk, oké, broek. Nou, daar hebben we hem al.
0: Dat goed zeg. Het leuke is ook, jij zegt op de broek en dat is ook hartstikke logisch, want grammaticaal gezien klopt het helemaal. Maar ja. Het komt uit het Limburgs en het broek, dat is een hele andere betekenis. Het heeft helemaal niks met een broek te maken.
2: Oh.
0: Dus, dat maakt het helemaal niet uit. Ik vind het juist daarom wel leuk, want het is op het broek namelijk.
2: Excuses.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit, maar daarom vind ik het juist zo leuk. Daar kunnen we namelijk alle kanten mee op. Alle 13 kledingstukken. Ik vind het echt heel leuk bedacht.
2: Ja.
0: Wat gaan we dan, waar gaan we mee beginnen dan?
2: Ik zou zeggen Madness, Baggy Trousers.
0: Oh ja, dat is wel een goeie zeg. Baggy Trousers. Nou, staat op de lijst in elk geval. Dankzij jou, Fem, gaat het straks doen. Alle 13 kledingstukken.
2: Doppie.
0: Dankjewel, hè.
2: Fijne dag.
0: Jij ook, hè. Ja, en ik blijf gewoon verliefd op deze nieuwe van Sef. Dit is De Laatste Zomer.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal, jou, voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Het is bijna 1 uur. Straks hoor je alle 13 kledingstukken. Dus liedjes over kledingstukken. Kom maar door, laat het weten met de NPO Luisterapp. Nu het laatste nieuws, dat hoor je van Cindy Dijkers.
4: Hey Tim, goedemiddag. De Spaanse politie heeft een grote Europese smokkelbende opgerold. Zo'n 80 mensen zijn daarbij opgepakt. Ze smokkelden migranten, drugs, wapens en criminelen die op de vlucht zijn over de Middellandse Zee. Het is volgens de Europese politiedienst Europol een van de grootste criminele netwerken tussen Zuid-Europa en Noord-Afrika. Alleen al aan de smokkel van migranten zouden ze meer dan 24 miljoen euro hebben verdiend. In Thailand heeft een leerling van 14 op een school zeker 5 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Waarom hij dat deed is volgens correspondent Saskia Conniger nog niet bekend.
5: Het is een vrij prestigieuze school. De schok is heel groot dat het daar gebeurt. Het is dus totaal onduidelijk ook wat zijn motivatie zou zijn. En het is een school waar ook diplomaten, beroemde atleten en ministers op hebben gezeten. En ook heel goed beveiligde school dus. Maar het is totaal onduidelijk waarom hij tot deze daad is gekomen.
4: In Thailand zijn geregeld heftige schietincidenten. In het land zijn er schattingen meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Ook Ajax en brillenketen Ace en Tate zijn getroffen door een datalek bij een logistiek bedrijf. Het was al duidelijk dat ook klanten van Bol.com, De Bijenkorf en ING daardoor zijn getroffen. Gegevens als namen en adressen zijn gestolen en aangeboden op het dark web. Ajax roept mensen daarom op om alert te zijn op phishing-mailtjes en appjes. En Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ook niet topfit. En dus gaat Van der Breggen vandaag niet de Mont Ventoux op. Die berg is voor de eerste keer opgenomen in de Tour voor vrouwen, zegt wielercommentator Ellen van Dijk.
6: Daar is iedereen wel heel excited, zeg maar opgewonden over. Alleen, er zullen ook veel renners zijn die hem wel vrezen. Want ja, het is natuurlijk een mythische berg. En het heeft een enorme status, die klimmen. Het wordt gewoon verschrikkelijk zwaar. Niet alleen die Mont Ventoux trouwens vandaag, maar daarboven. Bovenop is natuurlijk de finish, dus dit wordt wel een fantastische etappe om te gaan bekijken.
4: Die Mont Ventoux komt neer op 3400 hoogtemeters, dus bijna 16 kilometer lang klimmen aan het eind. Het weer vanuit het westen op steeds meer plekken zon, bij 20 tot 25 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer dan vandaag, het wordt dan 25 tot 28 graden.
3: Dankjewel Cindy, gaan we naar de ANWB. Daar zit op dit moment Edwin Gerritsen. Edwin, hoe staat het daarmee?
7: Het is druk op de weg met 200 kilometer file, veel recreatieverkeer onderweg en er zijn grenscontroles en werkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor Bergen op Zoom-Zuid een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem verknoopt het Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een auto in brand tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 20 minuten extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop een half uur vertraging.
8: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
4: Bij Plus zijn we... Actie in brillenketen Ace en Tate zijn getroffen door een datalek bij een logistiek bedrijf. Het was al duidelijk dat ook klanten van Bol.com, De Bijenkorf en ING daardoor zijn getroffen. Gegevens als namen en adressen zijn gestolen en aangeboden op het dark web. Ajax roept mensen daarom op om alert te zijn op phishing-mailtjes en appjes. En Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ook niet topfit. En dus gaat Van der Breggen vandaag niet de Mont Ventoux op. Die berg is voor de eerste keer opgenomen in de Tour voor vrouwen, zegt wielercommentator Ellen van Dijk.
6: Daar is iedereen wel heel excited, zeg maar opgewonden over. Alleen, er zullen ook veel renners zijn die hem wel vrezen. Want het is natuurlijk een mythische berg. En het heeft een enorme status, die klimmen. Het wordt gewoon verschrikkelijk zwaar. Niet alleen die Mont Ventoux trouwens vandaag, maar daarbovenop is natuurlijk de finish. Dus dit wordt wel een fantastische etappe om te gaan bekijken.
4: Die Mont Ventoux komt neer op 3400 hoogtemeters, dus bijna 16 kilometer lang klimmen aan het eind. Het weer vanuit het westen op steeds meer plekken zon, bij 20 tot 25 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer dan vandaag. Het wordt dan 25 tot 28 graden.
3: Dankjewel Cindy, gaan we naar de ANWB. Daar zit op dit moment Edwin Gerritsen. Edwin, hoe staat het daarmee?
7: Het is druk op de weg met 200 kilometer file. Veel recreatieverkeer onderweg en er zijn grenscontroles en werkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor Bergen op Zoom-Zuid een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem verknoopt het Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een auto in brand. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 20 minuten extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop een half uur vertraging.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en...

0: minimum van toe trouwens vandaag. Maar daarbovenop is natuurlijk de finish. Dus ja, dit wordt wel een fantastische etappe om te gaan bekijken.
1: Die Mont Ventoux komt neer op 3400 hoogtemeters. Dus bijna 16 kilometer lang klimmen aan het eind. Het weer vanuit het westen op steeds meer plekken zon bij 20 tot 25 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer dan vandaag. Het wordt dan 25 tot 28 graden.
2: Dankjewel, Sydney. Gaan we naar de ANWB. Daar zit op dit moment Edwin Gerritsen. Edwin, hoe staat het daarmee?
3: Het is druk op de weg met 200 kilometer file. Veel recreatieverkeer onderweg en er zijn grenscontroles en werkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor Bergen-op-Zoom-Zuid een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem verkroopt het Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een auto in brand. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 20 minuten extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop een half uur vertraging.
4: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
4: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
6: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Oh, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, pof jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Annemiekes Alunch.

0: werd er heel blij van. Die heeft ons gehept.
1: Ja, kijk. Woehoe.
0: Alle 13 kledingstukken. Je hoorde short skirt en long jackets. Liedjes over kledingstukken. Geef het door met de NPO Luisterapp. Kan in de bandnaam zitten natuurlijk. Kan in het liedje zelf zitten. In de tekst, dat is ook nog mogelijk. Was heel ver doorassocieerd, zou het... Je doet je best maken. Dat heeft Letitia ook gedaan bijvoorbeeld. Letitia, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Hallo. Wat is je favoriete kledingstuk eigenlijk?
2: Dat
0: waarschijnlijk de jurk. Ja. Heb je ook een jurk aan op dit moment?
2: Nee. Nog niet.
0: Nog niet. Dat kan niet iedere dag feest zijn, Letitia. Zo is het ook. Nee, zeg, welke track had jij in gedachten?
2: Ik dacht Suit and Tie van

0: Origineel dit van Randy Newman. Die ook een liedje nog heeft geschreven over shorts, hè? Short people. Chantal in de app. Ja. You can leave your head off van Joe Cocker, want dit is...
1: Alle 13
0: kledingstukken. Overigens werd door heel wat mensen aangevraagd... de nummer Marie José, bijvoorbeeld Ernst, Jan en Riet. Gaan we naar Peter. Goedemiddag, Peter. Peter, je denkt aan kledingstukken... en dan denk je eigenlijk, hè, Peter, maar aan één ding. Dat snap ik ook heel goed.
2: Wat zeg jij?
0: Nou ja, dit is het enige waar je mee kwam. Dus dan ga ik ervan uit dat het enige is wat in jouw hoofd afspeelt, Peter.
2: Ik heb een hele klerenkast ingestuurd.
0: Oh, toch? Oh, daar kom je dan goed mee weg. Waar had je aan gedacht?
2: Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.
0: Never Let Her Slip Away. Ik vond hem zo leuk bedacht. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: vragen wat we allemaal binnenkrijgen. Dank u wel daarvoor, zeg. Alle 13 kledingstukken. Als je nog ideeën hebt, je bent echt van harte welkom. Maar het is lastig, want het is de ene goede track naar de andere. En de Gerritsen van de ANWB, waar staat het stil op dit moment?
1: Nou, veel plaatsen, vooral ook in de regio Arnhem. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er zijn grenscontroles, wegwerkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuis heb je een half uur vertraging de andere kant op. Richting Apeldoorn voor Stroe 20 minuten. A67 Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 20 minuten. Daar is een rijstrook dicht. De andere kant op van Venlo naar Eindhoven voor Gelderop ook 20 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Westervoort een half uur extra reistijd.
0: Dankjewel. Tijd voor de headlines hoor je van Cindy Dijkers.
2: Hey Tim, goedemiddag. Bij aanvallen van Houthi-rebellen in Jemen zijn sinds gisteren 58 militairen om het leven gekomen. De Houthis, die gesteund worden door Iran, beweren dat Jemen bezig is om zijn leger uit te breiden. Door die aanvallen wordt gevreesd dat de oorlog in het Midden-Oosten zich naar steeds meer landen daar uitbreidt. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. Die aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Voetbaltrainer John van het Schip heeft een nieuwe baan. Hij wordt bondscoach van Kazachstan. De oud-trainer van Ajax moet het land naar het EK gaan leiden. Van het Schip was eerder ook al bondscoach van Griekenland en Armenië. En in Nijmegen vragen ze zich af hoe het nu verder moet met de duizenden tv-helden en stripfiguren uit het Mediadrome. Het gebouw waar dit museum in zit wordt gesloopt. Barba Papa, meneer de Uil en al die anderen hebben daardoor een probleempje.
3: Van de Berenboot en Pipo tot aan Star Wars en de Thunderbirds. Gewoon een feest van herkenning voor iedereen. En dat staat nou op 250 pallets.
2: Ja, die dreigen dakloos te raken daardoor. Geld is het probleem niet, zegt hij. Alleen die nieuwe locatie en het mag ook buiten Nijmegen zijn.
0: Ja, ik had gewoon beelden geluid.
2: Ja, misschien een belletje, ja. Of ja. Misschien wil hij dat niet. Wil hij juist nog een eigen museum houden? Juist
0: dat zou kunnen.
2: In het oosten van het land. Ja. Ja. Het weer steeds meer zon en zo'n 24 graden. Morgen zonnig en dan wordt het ook weer wat warmer. Dan wordt het 25 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Ja, straks een liedje van Queen en alle 13 kledingstukken. Maar welke zal dat zijn? Je hoort het straks naar Juanes La Camisa Negra. Alle 13 kledingstukken.

0: Ik durf hem ook niet af te kondigen als Freddy aan het zingen is. Dit is zo ongekend goed.
1: Alle 13.
0: Kledingstukken, ja, of kledingwinkels dus. Hè. Cool Cat van Queen, aangevraagd door Peter. Dankjewel voor dit briljante vondst. Want dit nummer Cool Cat hoor je niet zo vaak van Queen. En ik vind hem heel fijn, dus dankjewel daarvoor. We krijgen regelmatig binnen Travassie met wasmachine. Ja, hangen. Maar we krijgen ook heel vaak binnen Doris. Met twee motten. Joke bijvoorbeeld heeft hem net ingestuurd. Maar echt, ik weet niet hoeveel mensen kwamen ermee. En toen hebben we even een klein overleg hier gehad. En we gaan hem gewoon draaien. Het is vrijdag. Doris. Ik draai gewoon Doris bij Radio 2. Even laten we zingen.
2: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek. Maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
3: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
2: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er

iets kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Plain White Tees. T-shirts dus. Hey there, Delilah in alle 13 kledingstukken. We gaan de 13 halen. Sterker nog, er bestaat een kans dat we de 14 gaan halen. Volgens mij is dat al de eerste keer. André, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, je klinkt nog een beetje als André. Goedemiddag. Wat leuk, gezellig. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Zeg André, welke plaat had jij bedacht? Even normaal
1: ik had Diamonds on the Soles of Her Shoes van Paul Simon.

0: Simon. Diamonds on the Soles of Her Shoes. Nummer 13 in alle 13. En we hebben nog plek voor één track.
1: Alle 13.
0: Kledingstukken. Ik ga ze even met je doornemen wat we allemaal gedraaid hebben. Op 1, Madness Baggy Trousers. Daar kwam Fem mee, dankjewel daarvoor. Heel veel mensen vroegen ook om cake, short skirt, long jacket op 2. En Justin Timberlake met suit and tie op nummer 3. 4, een van de meest aangevraagde tracks, denk ik wel. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Op 5, Andrew Gold, and Never Let Her Slip. Oink oink away. Echt leuk. 6 Circaways, T-shirt Weather. 7 The Shirts. Laugh and Walk Away in alle 13 kledingstukken. 8 Juanes en La Camisa Negra. Oftewel het zwarte overhemd, het zwarte shirt. Op nummer 9 Cool Cat. Ook leuk bedacht door Peter van Queen. Op 10 Doris en de twee motten. 11 ZZ Top, Sharp Dress Man. En op 12 in alle 13 kledingstukken The Plain White Tees en Hey There Delilah. Die worden net op 13 dus Paul Simon en Diamonds on the Soles of Her Shoes. Straks nog eentje die door onder andere Agnes is aangevraagd, maar heel veel andere mensen ook nog. Doris, die hebben we gedraaid. Bubbling Under, Club 6969 met Let Me Be Your Underwear. Godzijdank niet gedraaid. Gerard Joling met No More Boleros. Ook mooi, ook niet gedraaid. En ja, André van Duin had ook gekund met Jas aan, jas uit. Daar kwam Jeroen mee. Maar dan,

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: jouw gratis thuisadvies.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Zo, vrolijk vrijdag. Zometeen een nieuwe editie van Hallo Met. In dit geval Hallo Met Gijs. Goedemiddag, aangenaam. Eerst het Radio 2 NOS-journaal. Gelezen door Sydney Dijker. Sydney, goedemiddag.
5: Hey Gijs, goedemiddag. Op het Griekse eiland Kos zijn 6 Nederlandse toeristen opgepakt. Volgens Griekse media zouden ze Italiaanse toeristen hebben beroofd. Ze pakten eerst hun fiets af. Een van de Italianen probeerde de Nederlanders toen tegen te houden, waarbij het shirt van een van hen scheurde. Daarop eisten de Nederlanders dat de Italianen ook voor €150 gingen pinnen vanwege de schade aan het shirt. De marathon van Amersfoort wordt volgend jaar begin april gehouden in plaats van eind mei. Dat doen ze vanwege de hitte. Afgelopen editie werden meerdere mensen toen onwel, dus wordt de marathon nu naar voren gehaald, zegt de organisatie.
6: Afgelopen editie was natuurlijk weer een niet een extreme warme editie, maar wel een combinatie luchtvochtigheid, warmte die hoog was. Ja, waardoor toch een aantal lopers in de problemen kwamen. En ja, laten we zeggen, wij organiseren het vooral als een gezond evenement om gezondheid te bevorderen en plezier te bevorderen. Ja, dan is onwelwordingen zijn geen prettige bijeenkomst.
5: Het is de eerste grote marathon die wordt verplaatst vanwege de hitte. KLM gaat vanaf eind deze maand weer vliegen van en naar Tel Aviv. Het afgelopen half jaar werd er niet gevlogen op die Israëlische stad vanwege de onrust in de regio. Vluchten naar andere steden daar in het gebied gaan nog niet door, zoals naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam. In ieder geval niet tot zeker 24 oktober. En een Belgische duiker heeft voor de kust van Engeland in een scheepswrak een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. Hij zag die fles boven het zand uitsteken.
7: De fles trok mijn aandacht omdat het zoals een fles champagne een soort cover over de top had van de fles. De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was.
5: Ja, het bleek te gaan om Guinness die in Dublin is gebrouwen en dus gebotteld was in Londen. De Ierse brouwerij wil de fles graag onderzoeken.
4: Maar hoe smaakte die, vraag ik mij dan af?
5: Ja, een stukje donkerder dan Guinness eigenlijk al is, hè?
4: Ja.
5: Het weer vanuit het westen op steeds meer plekken zon, bij 20 tot 25 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer dan vandaag. Het wordt dan 25 tot 28 graden.
4: Sydney, dankjewel. Vrijdagmiddag, Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Edwin, goedemiddag.
8: Middag, Gijs. Het is druk op de weg, 200 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem. Arnhem-Nijmegen. De langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe een half uur oponthoud. A6 Emmeloord richting Lelystad voor de Ketelbrug 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging door vrachtwagen met pech. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort 20 minuten extra reistijd.
4: Edwin, dankjewel. Zo, iets na tweeën en de weekend staat voor de deur. Je hoort hem met 3 minuten.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Zo, reclame.
6: Om te bevorderen en plezier te bevorderen, ja. Dan is onwelwordingen zijn geen prettige bijeenkomst.
5: Het is de eerste grote marathon die wordt verplaatst vanwege de hitte. KLM gaat vanaf eind deze maand weer vliegen van en naar Tel Aviv. Het afgelopen half jaar werd er niet gevlogen op die Israëlische stad vanwege de onrust in de regio. Vluchten naar andere steden daar in het gebied gaan nog niet door, zoals naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam. In ieder geval niet tot zeker 24 oktober. En een Belgische duiker heeft voor de kust van Engeland in een scheepswrak een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. Hij zag die fles boven het zand uitsteken.
7: De fles trok mijn aandacht omdat het zoals een fles champagne een soort cover over de top had van de fles. De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was.
5: Ja, het bleek te gaan om Guinness die in Dublin is gebrouwen en dus gebotteld was in Londen. De Ierse brouwerij wil de fles graag onderzoeken.
4: Maar hoe smaakte die, vraag ik mij dan af?
5: Ja, een stukje donkerder dan Guinness eigenlijk al is, hè?
4: Denk ik ook, ja.
5: Het weer vanuit het westen op steeds meer plekken zon bij 20 tot 25 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer dan vandaag. Het wordt dan 25 tot

0: fles werd mee naar boven genomen. En daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was.
1: Ja, het bleek te gaan om Guinness die in Dublin is gebrouwen en dus gebotteld was in Londen. De Ierse brouwerij wil de fles graag onderzoeken.
2: Maar hoe smaakte die, vraag ik mij dan af?
1: Ja, een stukje donkerder dan Guinness eigenlijk al is, hè?
2: Denk ik ook, ja. Ja.
1: Het weer vanuit het westen op steeds meer plekken zon bij 20 tot 25 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer dan vandaag. Het wordt dan 25 tot 28 graden.
2: Sidney, dankjewel. Vrijdagmiddag, Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Edwin, goedemiddag.
3: Middag, Gijs. Het is druk op de weg, 200 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem. Arnhem-Nijmegen. De langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe een half uur oponthoud. A6 Emmeloord richting Lelystad voor de Ketelbrug 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoopend Waterberg 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Knoopend Grijshoord 20 minuten extra reistijd.
2: Edwin, dankjewel. Zo, iets na tweeën en de weekend staat voor de deur. Je hoort hem met 3 minuten.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.

0: Hallo met Gijs.
1: BNN Para. Zomer op je radio.
2: Ach, dames en heren, Gijs op de bak. Dat is toch verrukkelijk?

jaren 80 met The Boss, Bruce Springsteen, Hungry Heart. En ja, hoe kun je het weekend beter beginnen dan met The Weeknd? Blinding Lights op NPO Radio 2. Ik zeg vrolijk vrijdag. Potverdikke 12 minuten over 2, bijna weekend. En wat voor een, hè? Morgen een heerlijke 26 graden. En zondag volop zon en gewoon weer richting dan wel over de 30 graden. De zomer is goed op stoom. Welkom op jouw vrijdagmiddag tussen nu en 4 uur. Nou, ik kan wel zeggen, een gedeeltelijk oud vertrouwd programma. Met ook wel een paar nieuwe dingen, hoor. Wat oude dingen, wat geleende dingen. Want wij de afgelopen 2 jaar Daniel Lippers hoorden. Zit hij nu in de ochtend samen met Roelof. En daarom hoor je mij dit weekend tussen 2 en 4 onder de noemer Hallo met Gijs. We gaan straks een splitsplinternieuw spel spelen, de woordzoeker. Want dat doe je als je vakantie hebt. Lekker een woordzoeker. En hoe dat precies werkt, dat ga ik je uitleggen. Ook gewoon de vertrouwde Zap-service hebben we van Daniel gewoon mogen houden. Dus die spelen we straks met gloednieuwe prijzen. En wat sowieso overeind is blijven staan, is de muziek. Want die is en blijft perfect voor de vrijdagmiddag. Met zometeen George Michael, Outside hoor je. Naar deze van Sam Fender en Olivia Dean.

George Michael en Outside. En ja, je hoort wel eens verhalen over de achterkant van George Michael, maar er is ook een goede kant. De mooie kant van George Michael, want hij was naast een fantastisch zanger ook een echte weldoener. Hij keek ooit eens op tv naar een quiz waar hij een deelnemster zag die het gewonnen prijzengeld graag wilde besteden aan het doen uitkomen van haar kinderwens. Maar ze won de quiz niet, dus ze won ook geen geld. En dat vond George Michael zielig en hij nam contact op met de zender, bood haar een cheque aan, zodat haar wens kon uitkomen, maar één voorwaarde. De dame mocht er niet mee naar buiten treden. En daarom is ook pas na zijn dood dit verhaal naar buiten gekomen. Goed mens, George Michael. Het is hallo met Gijs vandaag. En het is zomervakantie. Dan hebben we alle tijd voor spelletjes. Straks spelen we De Woordzoeker. Maar de zomervakantie is ook bij uitstek het moment om even te gaan gamen. Even achter de Xbox of de PlayStation. En veel gamers hadden hun hoop deze zomer gevestigd op GTA 6. Dat spel zou afgelopen mei eigenlijk al uitkomen. Planning is nu komend november, dus dan moeten we het met z'n allen in de kerstvakantie gaan spelen. Er is wederom veel te doen om dat spel, want er zit nu een soort van film aan te komen van GTA 6. We noemen het de Extended Look. Vanaf 27 augustus te zien op Netflix. Wat het precies is, weet niemand, maar de echte gamers zeggen vooral nu, joh, focus je eens op dat spel en niet op alles eromheen. En als je je dan nu afvraagt, Gijs, waarom heb je het hierover? Nou, omdat ik een plaat ga draaien die ik ontdekt heb in GTA. GTA San Andreas, om precies te zijn. Het was ongeveer 2004 en de liefhebber weet, KDST, daar gebeurde het. Daar hoorde je namelijk om de, nou laten we zeggen 23 minuten, deze plaat voorbij komen. En die is sinds 2004 nooit meer uit mijn hoofd gegaan. Dat schitterende White Wedding van Billy Idol. Op NPO Radio 2, goedemiddag.

0: Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. De meeste DJ's beginnen met het draaien op bruiloften. Maar voor Another, je weet wel, die nu die grote hit heeft met... Die mocht dus draaien op de bruiloft van Dua Lipa. En dat is tot nu toe misschien wel het hoogtepunt van hun carrière. Tot nu toe, ja!
1: Dat was echt onrealistisch. Dan kom je daar en voor ons was het nieuw, want we hadden Dua Lipa ook nog nooit ontmoet. Dus dan kom je gewoon op zo'n super intieme en belangrijke dag, kom je daar draaien. En we begonnen te draaien en zij was aan het dansen en onze liedjes aan het meezingen. En Tame Impala die aan het dansen was, Zoe Kravitz, gewoon heel, ja, heel apart.
2: We hebben ook gewoon een connectie opgebouwd met de familie van haar. Heel erg verwelkomend, echt een hele lieve familie.
0: Nou, het is toch maar zien. Dat je op een bruiloft staat te draaien en dat je Dua Lipa ziet dansen. Hoe is het mogelijk? Het Radio 2 weerbericht vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm. Temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Het Radio 2 weerbericht. Van Sydney Dijkers. Sydney, goedemiddag.
3: Hey Gijs, goedemiddag. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de overleden acteur Peter Faber een markante inwoner met een groot hart voor Amsterdam en de jongeren in de stad. Naast acteren zette Faber zich met zijn stichting ook in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken of al waren. Halsema prijst die volle overtuiging en inzet. In een bosgebied bij Bokstel heeft iemand geprobeerd om een bosbrand te veroorzaken, zegt de brandweer. Ze kwamen vanochtend in actie omdat een boomstronk daar aan het smeulen was. Na het blussen vonden ze sigarettenpeuken en houtskool bij die stronk. Ook op andere plekken in het bos lagen stukjes houtskool en peuken. Vanaf morgen mogen er geen schapen meer op de dijken grazen tussen Den Helder en Den Oever in Noord-Holland. Door de droogte is het gras daar al flink beschadigd. En met de maatregel hoopt het waterschap dat de dijken weer helemaal klaar zijn voor de herfst. En koekjesfabrikant Lotus trekt een €500 miljoen uit om fabrieken uit te breiden. De vraag naar de speculoos koekjes en de speculoos pasta blijft namelijk maar stijgen. Er wordt daarom niet alleen uitgebreid in België, ook de fabriek in Thailand wordt groter. En in de VS komt er zelfs een speculoos fabriek bij.
0: Nou ja, daar heb jij vast onderzoek naar gedaan waarom wij ineens zoveel speculoos eten met z'n allen, Sydney.
3: Misschien is de pindakaas minder in trek.
0: Dat zou heel goed kunnen. Sydney, dank je wel. Edwin Gerrits bij de ANWB, hou jij ook van een speculatie op zijn tijd?
4: Ja, niet te veel.
0: Niet te
4: maar,
0: veel?
4: Wel lekker.
0: Heel goed. Hoe is het met de files?
4: Het is een druk op de weg met 200 kilometer file. Vooral door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg een half uur vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. De A12 Duitse grens richting Utrecht voor Knoop het Grijsoord een half uur. En op de N57 Middelburg richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15 een half uur op onthoud.
0: En

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2. Topsong.

0: Het is de Rotterdamse Feline. Bracht in 2020 haar debuutsingle Gone uit. Timmert sindsdien lekker aan de weg. In 2023 kwam Old Summers uit samen met Melle. Dat is dan weer een singer-songwriter uit Leiden die er heel vroeg bij was. Want in 2012 stond hij in de finale van het Junior Songfestival met de wereldhit Dromen. Veel van gehoord. En na die eerdere samenwerking in 2023 slaan ze nu opnieuw de handen ineen. Remember Us is de topsong komende week.
1: De Zip Service.

de Zapservice. 5 fragmenten van hele bekende liedjes in rap tempo achter elkaar. Als jij ze allemaal weet op te noemen, dan ga je er vandoor met fantastische prijzen. Maar eigenlijk, bij elke die je weet te herkennen, win je een prijs. Dus weet je 1 plaat te herkennen, dan krijg je 1 prijs. Weet je 2 platen te herkennen, dan win je 2 prijs. En zo gaan we door tot 5 prijs. Als je mee wilt doen, dan pak je de NPO Luister-app en dan stuur je Zapper maar deze kant op via die NPO Luister-app. Dan zit je zometeen in de Zapp-service en dan maak

0: Muziek van Crowded House. Don't dream it's over. De Zip Service. Daarvoor Taylor Swift en Shake It Off in Hallo met Gijs op NPO Radio 2. Goedemiddag. Hallo met Gijs zeg ik in het bijzonder tegen Wout. Wout, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Hoe is het, Wout?
1: Het gaat hartstikke goed. En hoe is het daar?
0: Wij mogen niet klagen, laat ik eerlijk zijn.
1: Van wie niet?
0: Van wie niet? Ja, dat is een goede vraag. Van mezelf niet, want je moet niet klagen als het niet nodig is.
1: Precies.
0: Mag jij eigenlijk klagen, Wout? Want ik heb begrepen dat jij door de week druk bent als medewerker op een financiële afdeling.
1: Ja.
0: Maar dat jij in het weekend nog een bijbaan hebt bij een tulpenboer.
1: Ja, precies.
0: Maar wanneer heb jij dan vrij, Wout?
1: S'avonds.
0: Dat is toch niet genoeg, Wout? Je moet toch ook bijkomen en ontspannen?
1: Zondag.
0: Oh.
1: Rustdag.
0: Maar is dat dan in het weekend omdat je dat leuk vindt? Bij de tulpenboer?
1: Nou ja, voor de leuke afwisseling, kantoor en werken met handen.
0: Ja, werken met handen. Want wat doe je daar precies? Ben je echt de plukker?
1: Nee, ik doe gewoon klusjes.
0: Klusjes. Je bent een klusjesman bij de tulpenboer. Ja.
1: Ja.
0: En rij je dan ook af en toe op een trekker, Wout? Want dat vind ik altijd mooi.
1: Ja, onvermijdelijk.
0: Echt waar?
1: Jazeker.
0: Oh, wat voor een trekker, Wout?
1: Ja, vent, hè?
0: Hey, vent! Ja, dat is genieten. Dat is genieten, Wout. Mooi zeg. Maar nu nog op kantoor en jij denkt, ik wil wel meedoen met de Zap-service.
1: Dat klopt.
0: Nou, het concept is eigenlijk heel makkelijk, hè? 5 platen komen in sneltreinvaart aan je voorbij. Jij mag er na de tijd zoveel mogelijk proberen te noemen. En per goed antwoord krijg je, nou, ik kan toch wel zeggen, een heel exclusieve, onweerstaanbare prijs.
1: Nou, kan niet misgaan.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Daar gaan we.

0: financieel controller en tulpenboer. Wat heb je allemaal gehoord?
1: Ik heb mijn naam uit Loefballoons van Nena.
0: Keurig.
1: Poison, Alice Cooper.
0: Goed.
1: Gaia, Valencia.
0: Mooi.
1: Jailhouse House Rock, Elvis. En Wrecking Ball van Miley.
0: Wat? Je hebt ze alle vijf gewoon. Was het uit het blote hoofd?
1: Ik had er een papiertje bij. Ah, ik denk dat het wel afspelen is.
0: Nee, dat mag gewoon, absoluut. Want okay. Ik ga je blij maken met vijf prijzen. Tenminste, dat hoop ik. Jij krijgt een slaapmasker in de kleur blauw. Jij krijgt een sleutelhanger in de vorm van een donut. Jij krijgt een BNN Vara prijzenpakket. Met daarin heel veel rode en ook enigszins linkse prijzen. Herbruikbare ijsblokjes in een fruitvormpje. En pocketspeaker in de kleur zwart.
1: Nou, perfect.
0: Dat is toch waanzinnig?
1: Ja, fantastische prijzen. Er is niks aan gelogen.
0: En een van de vijf platen mag ik voor je gaan draaien, Wout.
1: Oh, doe dan maar Alice Cooper.
0: Alice Cooper en Poison?
1: Ja.
0: Kijk toch eens even. Gaat die lopen voor jou, Wout? Maak er een lekker weekend van.
1: Aan hetzelfde.

0: Hij wist alle vijf te raden en hij koos deze. Wout, je hoorde Alice Cooper en Poison.
1: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Zo, vrolijk vrijdag. Bijna 3 uur, het is de vrijdagmiddag van NPO Radio 2. Met nu het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Cindy Dijkers. Cindy, goedemiddag.
10: Hoi Gijs, goedemiddag. In Spanje en Algerije is bij een grote internationale politieactie een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold. Er zijn bijna 80 mensen gearresteerd. Ze smokkelden drugs, mensen en wapens over de Middellandse Zee. Criminelen waren onderdeel van een gestructureerd en professioneel netwerk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
11: Als er dus iemand werd opgepakt tussendoor, dan kon de rest van de organisatie eigenlijk actief blijven. Maar ja, nu dus in één keer 78 mensen opgepakt, met de hoop dus een einde te maken aan die hele organisatie.
10: De opgepakte verdachten kwamen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. Ook brillenketen Ace & Tate is getroffen door een datalek bij een logistiek bedrijf. Eerder deze week werd bekend dat klanten van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax waren getroffen. Criminelen wisten in de systemen te komen van dat bedrijf, dat logistiek voor hen afhandelt. Welke data ze precies hebben gestolen, weet het bedrijf niet. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens en wachtwoorden. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert daarmee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. In Thailand zijn geregeld zulke grote schietincidenten. Naar schatting zijn er in het land ook meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. En Mark van Bommel is gepresenteerd als bondscoach van België. Op de persconferentie waren ook veel Nederlandse journalisten afgekomen. En die vroegen zich af of Van Bommel ook is benaderd om bondscoach van Oranje te worden.
12: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong. Om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja, daar kun je veel mee bereiken.
10: Van Bommel heeft getekend bij België tot en met het EK in 2028. Het weer de komende uren steeds meer zon. Vanavond is het ook zonnig en droog bij uiteindelijk een graad of 19. Morgen ook zonnig en dan ook weer wat warmer met 25 tot lokaal 30 graden.
9: Cindy, dankjewel. Vrijdagmiddag toch terug op de druk op de weg. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag. Gijs, er staat nu nog 160 kilometer file. Het is druk door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De meeste vertraging heb je nu in de regio Arnhem-Nijmegen. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Wageningen en Knopend Waterberg, een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A12 Duitse grens richting Utrecht, tussen Afrit Beek en Knopend Grijshoord, een half uur. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is dicht.
1: En weer dankjewel.
9: Zometeen nog een uur. Hallo met. Ik heb muziek van Prince and the Revolution en ook de zomerhit van dit jaar ga ik voor je draaien. Ster.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: hoe groot jouw project ook is.
1: K in 2028. Het weer de komende uren steeds meer zon. Vanavond is het ook zonnig en droog. Bij uiteindelijk een graad of 19. Morgen ook zonnig en dan ook weer wat warmer. Met 25 tot lokaal 30 graden.
2: Cindy, dankjewel. Vrijdagmiddag toch terug op de druk op de weg. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag.
3: Dag Gijs, er staat nu nog 160 kilometer file. Het is druk door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De meeste vertragingen heb je nu in de regio Arnhem-Nijmegen. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen af het Wageningen en Knoop het Waterberg, een half uur op onthoud. Er zat een vrachtwagen met pech. A12 Duitse grens richting Utrecht, tussen af het Beek en Knoop het Grijshoort, een half uur. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is dicht.
2: En weer dankjewel. Zometeen nog een uur Hallo Met. Ik heb muziek van Prince and the Revolution en ook de zomerhit van dit jaar ga ik voor je draaien. Ster.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en...

0: Duitse grens richting Utrecht tussen afrit Beek en Knoop het Grijshoort een half uur. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is dicht.
1: En weer dankjewel. Zo, zometeen nog een uur Hallo met. Ik heb muziek van Prince and the Revolution en ook de zomerhit van dit jaar ga ik voor je draaien. Ster.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Hallo, met Gijs.

en The Revolution daarvoor. En I Would Die For You. Ik zeg vrolijk vrijdag. Het weekend is aanstonds. Met over drie kwartier een nieuwe episode van Keur in de Middag. Mensen zijn hier de ramen al aan dichtspijkeren. Gewoon voor de zekerheid. Maar zo lang is het nog niet. Eerst ga ik je kennis laten maken. Met een gloednieuw radiospelletje. Woordzoeker. Ja. De woordzoeker, want dat doe je als je vakantie hebt of op vakantie bent. Dan speel je een potje Wordfeud.

deze. W. Als je denkt, wat een mooie stem. We hebben Jeroen van Inkel bereid gevonden om het hele alfabet voor ons in te spreken. Super sympathiek. Hij moet nog betaald krijgen. De eerste letter is dus de W. En er komen er nog drie bij. Dus ja, opletten geblazen. Zet hem iets harder, want ergens tussen nu en 40 minuten komen er nog drie bij. Als je het woord compleet hebt, pak je de NPO Luister app, stuur het deze kant op. En maak je kans op zo'n heus puzzel- en spelletjespakket. Weekend lekker beginnen.

Thomas Horsa. Gaat steeds verder de hoogte in met You Learn. Spend Nobel ervoor. En Only When You Live in Hallo met Gijs. Vrolijk vrijdag. We zitten midden in de woordzoeker. Er wordt druk meegepuzzeld via de NPO Luister-app. Je hoort Jeroen van Inkel tussen de platen door. Dat is super sympathiek. Hij heeft zijn vrijdagmiddag opgegeven om hier achter de microfoon te gaan zitten. En af en toe mag hij een letter noemen. Al die letters samen vormen een woord. En dat is het antwoord op de woordzoeker. En als je dat woord weet te raden, als je alle letters hebt gevonden, dan maak je kans op een spectaculair puzzeltjes en woordzoekers en spelletjespakket. Zoiets is het, ja. Gaan we dan naar je opsturen. Wordt veel al meegedacht. Goeie antwoord vooralsnog volgens mij niet gegeven. Er zijn over maar 2 letters voorbij gekomen, hoor. Dus hou de radio aan. Ik neem je ondertussen even mee naar het jaar 2011. Om precies te zijn, maandag 13 juni. Landgraaf Pinkpop. Ik was daar niet, want ik was toen 14 en dat is vrij jong om naar Pinkpop te gaan. Maar waar ik wel was, was keurig thuis. Met op de radio 3FM. Zij zonden daar live uit. En tussen Volbeat, Kaiser Chiefs en de Foo Fighters stond daar een, voor mijn gevoel, relatief klein bandje uit Noord-Ierland. Ze luisterden naar de naam Two Door Cinema Club. Ze stonden op Mainstage. En het was ook meteen de eerste en de laatste keer dat ze op Pinkpop stonden. Maar hun optreden werd dus ook live uitgezonden op de radio. En ik kende ze nog niet. En ik kan ook niet zeggen dat ik sindsdien een groot fan van ze ben geworden. Maar ik ben bepaalde nummers die ze toen speelden op Pinkpop nooit vergeten. En die zet ik af en toe nu gewoon aan. Als ik daar zin in heb. En dit is er zo een.

0: uit 78. Bill Withers en Lovely Day. En of het een lovely day is. Het Radio 2 weerbericht namelijk. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen de zon schijnen. 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm. Temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Half vier bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag.
1: Middag, Gijs. Er zat 150 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er zijn grenscontroles en werkzaamheden. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. Er zat een vrachtwagen met pech. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen afrit Beek en knooppunt Grijshoord een half uur extra reistijd. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam voor Alblasserdam een kwartier vertraging.
0: Edwin, dankjewel. Voor het Radio 2 NOS Journaal. Sidney Dijkers, Sidney, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Op het Groningse Schildmeer is een windsurfer om het leven gekomen. Het ongeluk was gistermiddag. De man van 58 uit Delfzijl werd aangevaren door een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. Ook webwinkel Zalando heeft last gehad van het datalek bij een logistiek bedrijf waar ook Bol en de Bijenkorf mee samenwerken. Zalando zegt dat er bij hen geen gegevens van hun klanten zijn gestolen. Maar wel had de distributie tijdelijk wat problemen door de hek. In de haven van Amsterdam is 800 kilo cocaïne gevonden. De douane vond die drugs in een container van een vrachtschip met cassavemeel. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De cocaïne is inmiddels vernietigd. En de Britse producer William Orbit is overleden, melden Britse media. Hij is een grote naam achter veel bekende artiesten. Hij werkte bijvoorbeeld samen met U2, Blur, All Saints en maakte met Madonna het hele album Ray of Light.

0: zoals je hoort, hij ging echt flink los met alle synthesizers en gitaren en dergelijke. Nou, een paar jaar geleden worstelde Orbit met een drugsverslaving, maar 4 jaar geleden was hij afgekikt, ging het ook weer wat beter en werkte hij ook weer aan nieuwe muziek. William Orbit was 69 jaar.
1: Jij zei het net al, Sydney. Het zeg je misschien aan de voorkant niks, maar dit is echt een hele grote man.
0: Ja, hij heeft best wel veel gewoon geproduceerd inderdaad. Ja, hij was ook best wel een verlegen man. Ik kan nog wel een interview herinneren samen met Madonna dat William Orbit dus iets moet zeggen over dit album Ray of Light. Hij weet het zelf niet en dan zit Madonna ook een beetje tegen hem te duwen. Kom nou, William. Ja, precies. Ja. We hebben veel dingen gemeen. We houden samen voor koekjes en weet ik veel wat. Goed, nou, ja. Gaat zij uiteindelijk het interview overnemen.
1: Ja, en een tijdje geleden al overleden, begrepen we, maar vandaag naar buiten gekomen.
0: Ja, 23 juli schijnt al en vandaag dus bekend geworden.
1: Sydney, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Fijne middag. Ja, dan toch nog even dit.
2: En...

Be Living on a Prayer. En daarvoor Poor Shanks, of All Saints, Poor Shores moet ik zeggen, voor het dan wel onwillend overlijden van de producer William Orbit. Woordzoeker. Ja,

0: Julia, Julia, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Julia, jij bent net op je werk.
1: Dat klopt, ja. Ik ben net omgekleed.
0: Wat zeg je?
1: Ik ben net omgekleed.
0: Ah, je bent net omgekleed? Wat doe jij voor werk waar je voor moet omkleden?
1: In het ziekenhuis werk ik.
0: Ah, is het in het ziekenhuis nu vanwege de zomer ook rustig?
1: Ja, bij ons wel in ieder geval. Er worden wat operaties, tenminste, er wordt in de zomer minder geopereerd. En dat merk je wel, wel echt. En mensen zijn ook minder ziek.
0: Ja, en wat doe jij dan als het rustiger is? Heb je dan wat tijd om af en toe een sudoku te spelen? Of werkt het niet zo?
1: Nou, er ligt toevallig wel allemaal puzzelboekjes wel op de afdeling.
0: Kijk eens, maar kom je daar aan toe is dan de vraag.
1: Wat zei je?
0: Kom je daar dan ook aan toe?
1: Nou ja, in de zomer dus wel. In de winter minder.
0: Nee, precies. Wat doe je precies?
1: Ik ben arts.
0: Arts in het ziekenhuis. Dus dat betekent dat, als ik het goed begrijp, dat je niet opereert. Maar, je doet dan nadien dingen.
1: Ja, klopt. Ik werk op de intensive care. Dus als mensen geopereerd zijn, dan komen ze soms bij ons. Niet altijd.
0: Maar. Dat is een heel goed teken dat je af en toe tijd hebt voor een sudoku als het op de intensive care rustig is.
1: Zeker.
0: Zo klinkt het overigens niet. Ook al. Ze zijn allemaal aan het babbelen op de intensive care.
1: Soms.
0: Ja, heel goed. Hey Julia, jij hebt alle vier de letters gehoord.
1: Ja, zeker. Ja,
0: wat woord zijn we naar op zoek?
1: Nou, wat ik ervan heb gemaakt is het woord wijn.
0: Nou, dat klopt ongelooflijk. En dat heeft ook een mooie aanleiding hoor, want het is de internationale dag van het bier. Dus wij dachten, we pakken wijn.
1: Heel goed, altijd beter.
0: Wij gaan jou een puzzeltjes- en spelletjespakket sturen, Julia.
1: Superleuk.
0: Al dan niet voor op de intensive care. Ik hoop dat het rustig blijft.
1: Ik kom mee naar het werk.
0: Nou, super sympathiek. ik hoop dat het rustig blijft en ik wens je een lekker weekend.
1: Dankjewel,
0: Julia.
1: Doei.

0: Tom's Diner, Suzanne Vega en daarvoor die grootste country-artiest die je momenteel kunt vinden. Luke Combs en Rethink Some Things. 10 minuten voor 4, zometeen een nieuwe editie van Keur in de Middag. Een nieuwe editie van Keur in de Middag.
1: Daarvoor Suzanne Vega, Vega heet ja, ze.
0: Zeg jij Vega?
2: Ja, Suzanne Vega.
0: Ben jij Vega eigenlijk, Eddie Keur,
1: half-half. Ik probeer zo min mogelijk vlees te eten. Staat het bedje hard.
0: Oh ja, dat is ook waar, ja.
1: Dus eigenlijk één keer in de week vlees of zo. En dat,
0: oh,
1: is
0: dat
1: wel
0: is heel keurig.
1: Ja, dat doe ik wel netjes.
0: En jij? Ik wat vaker.
1: Ja?
0: Maar ik kom uit de provincie, dus daar mag dat nog.
1: Ja, dat zou ik wel veel houden, hoor. Ja. Dat ging zo goed, hè?
0: Excuus daarvoor.
1: Jij bent natuurlijk nu nieuwsgierig. Wie werd de gast hebben? Dat is je openingsvraag.
0: Zeker, want ik heb al 2 keer op de gang gekeken, maar ik kan nog niemand vinden.
1: Nou, niemand.
0: Ja, maar die is toch niet de gast? Die woont hier zo'n beetje.
1: Hier bijna. Ja, ze gaat hier.
2: Gijs, wat leuk je te zien. Ben jij vanaf nu elke vrijdag hier? Of is het toeval?
0: Een beetje in wisselende samenstelling. De komende 2 maanden regelmatig Jasper de Vries en ondergetekend.
1: Ja, en daarna gaat, mag je dat al zeggen?
0: Wat gaan we dan zeggen?
1: Wie dan het voor vast gaat doen?
0: Is dat al bekend? Dat weet ik helemaal niet.
2: Nee, dat is de cliffhanger. Nee, dat hadden we
0: spannend. Ik weet het allemaal niet.
1: Amalia van het Koningshuisje komt hier zitten.
0: Waar? Wat super.
1: Hartstikke leuk.
2: Maar we gaan Eddie helpen met zijn liefdesleven. We hebben Helene van Rooijen uitgenodigd.
1: Ik heb het boek hier, Lieve Helene. En met name voor jou 100 seksvragen gebundeld. Van twijfels in bed tot intieme dilemma's. Oh. Dus ik zou zeker een kopietje nemen als ik jou was.
0: Nou, maar als we Eddie moeten helpen, hebben jullie aan 2 uur niet genoeg, hoor. Dat weet ik dan wel weer, ja.
1: Praatjes gekregen, hè, natuurlijk. Ja.
2: En de 3 A's die komen, die hebben een heerlijk nazomernummer opgenomen.
0: Wat lekker,
2: is dat. Ja, je hebt het nog niet gehoord waarschijnlijk.
0: Nee, ik heb het nog niet gehoord.
2: Nou, dan moet je even luisteren straks.
1: Allemaal hier in de studio in aflevering 116 alweer.
0: Zo, pof. Het houdt

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
5: Nieuw! De Miller.

0: Eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
4: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
5: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
3: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste Grond, vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Het is exact 4 uur. Ik doe het professioneel. Eventjes Gijs Hakkert bedanken. Een hele leuke show. Ik bedoel, voor een vrijdag. Zeker. Dankjewel Gijsje. Goed gedaan. Wij gaan naar het nieuws nu. Van 4 uur. En kijk eens wie hier zit. Zijn Sydney Dijkers. Wat leuk dat je er bent.
9: Nou, goedemiddag Eddie. Dankjewel. Ja. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava, schrijft de Volkskrant. Dat is tegen de regels, want daardoor kon iedereen jarenlang de fiets- en hardlooprondes van de directeur bekijken en dus zo ook makkelijk erachter komen waar hij woont. Het account is inmiddels op privé gezet. De MIVD-directeur zegt dat hij de app al van zijn telefoon had verwijderd, maar was vergeten om zijn account te wissen. De burgemeester van de Griekse plaats Slitida is opgepakt vanwege de grote natuurbrand in de buurt. In de regio rondom de hoofdstad Athene woedden vorige week verschillende natuurbranden. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is die brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark, zegt correspondent Thijs Kettenis.
10: Wat het extra wrang maakt, is dat in juni 100 meter verderop ook al brand ontstond door precies dezelfde oorzaak. Die kon toen snel worden geblust. Maar ja, de vraag is nu of het bedrijf wel extra controles heeft uitgevoerd om te voorkomen dat zoiets opnieuw zou gebeuren.
9: Naast de burgemeester zijn ook de aannemer en de eigenaar van dat windmolenpark opgepakt. Allemaal kunnen ze tot 10 jaar cel krijgen. In het centrum van Rotterdam is een grote garagedeur vanmiddag uit een gevel geknapt en op straat gevallen. Het gebeurde in de Koopgoot, waar op dat moment veel mensen aan het winkelen waren. Maar er raakte niemand gewond. De loodzware deur is met een kraan weer weggehaald. En in de omgeving van Veldhoven zijn ze al een half jaar op zoek naar een ontsnapte wallaby.
8: Een
9: wallaby.
8: What the fuck is dat?
9: Dat is een soort, het lijkt op een kangoeroe, maar het is het net niet.
8: Oh, ja. Nou dan kun je hier zo werken bij de NPO, wat dat betreft.
9: Hij liep weg uit een dierentuin daar en die wallaby is nog wel in de omgeving, zegt de eigenaar van Zoo Veldhoven.
11: Hij wordt hier in de buurt heel vaak gezien. Maar ik moet wel zeggen, we krijgen wel hele goede reacties erop. Dan zeggen ze, we hebben vanmorgen nog een hele grote knijn gezien volgens mij. Maar daar leek hij in ieder geval op. Maar dan is het natuurlijk die walibi. Ik hoop dat mensen die hem, als mensen andere mensen hem vangen, ja, dan hoop ik dat ze er geen kangeroebiefstuk van maken. Dat zie ik in de wok wel eens ooit liggen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
9: Nee, achter de walibi aangaan heeft ook weinig zin, want ze zijn heel snel. Het is beter om te wachten tot hij ergens vast komt te zitten, zegt hij.
8: Ja, natuurlijk. Dat is het allerbeste. Hoe is het weer?
9: Nou, vanavond zonnig en droog, bij een graad of 19. Morgen ook zonnig. En dan wordt het weer wat warmer, met 25 tot 30 graden.
8: En weet je wat het leuke is?
9: Nee?
8: Wij gaan nu naar de verkeersinformatie. En dat doen wij namelijk met Edwin Gerritsen. Daar heb ik een liedje van gemaakt.
9: Oh,
8: wil je
9: dat
8: even horen?
9: Ik ben benieuwd.
8: Ja, komt hij aan. Ja hoor, komt hij aan.
12: Ben gekke Gerritje niet. Nee, Gerritje niet. Straks vlieg ik uit de bot van het. Ja, Rita de Gijsje.
8: Ja, precies.
12: Verkeersinformatie.
8: Nou, hoe vind je dat nou toch, Edwin?
13: Ik vind het fantastisch.
8: Speciaal voor jou.
13: Ja, maakt mijn dag weer goed.
8: Nou, dat zou ik zeggen. Is het op de weg ook zo goed?
13: Ja, want de drukte neemt. Ja, hartstikke mooi. De drukte neemt wat af. Er staat nu nog 100 kilometer file. Dat is vanmiddag een stuk drukker. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht heb je voor knooppunt Grijshoord nog wel een half uur vertraging. Daar stond de vrachtwagen met pech. De A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging.
8: Dankjewel weer. Tot zo, Edwin.
13: Goed.
8: Zometeen meer. Iedereentje is hier ook. We hebben de 3J's. Wat hebben we nog meer?
14: Ja, Helene van Rooijen.
8: Ach, Helene van Rooijen met haar nieuwe boek.
14: Walibi of Walibi?
8: Geen idee. Laat zo het even opzoeken. Moeilijk. Heel ingewikkeld. En daarnaast, antwoord op de vraag, is de paus omkoop? Oh, dat antwoord wil je horen. Dus mijn advies is...
12: Blijf er lekker bij.
8: Ja,
12: tot zo. Keur in de middag.
15: Ster. Hey, zag je die flitser?
8: Dan kun je hier zo werken bij de NPO, wat dat betreft.
9: Hij liep weg uit een dierentuin daar en die wallaby is nog wel in de omgeving, zegt de eigenaar van Zoo Veldhoven.
11: Hij wordt hier in de buurt heel vaak gezien. Maar ik moet wel zeggen, we krijgen wel hele goede reacties erop. Dan zeggen ze, we hebben vanmorgen nog een hele grote knijn gezien volgens mij. Maar daar leek hij in ieder geval op. Maar dan is het natuurlijk die walibi. Ik hoop dat mensen die hem, als mensen andere mensen hem vangen, dan hoop ik dat ze er geen kangeroebiefstuk van maken. Dat zie ik in de wok wel eens ooit liggen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
9: Nou ja, achter de wallaby aangaan heeft ook weinig zin, want ze zijn heel snel. Het is beter om te wachten tot hij ergens vast komt te zitten, zegt hij.
8: Ja, natuurlijk. Dat is het allerbeste. Hoe is het weer?
9: Nou, vanavond zonnig en droog, bij een graad of 19. Morgen ook zonnig. En dan wordt het weer wat warmer, met 25 tot 30 graden.
8: En weet je wat het leuke is?
9: Nee.
8: Wij gaan nu naar de verkeersinformatie. En dat doen wij namelijk met Edwin Gerritsen. Daar heb ik een liedje van gemaakt.
9: Oh,
8: ben
9: je
8: even horen?
9: Ik ben benieuwd.
8: Ja, komt-ie aan. Ja hoor, komt-ie aan.
12: Ben gekke Gerritje niet.
8: Nou, hoe vind je dat nou toch, Edwin?
13: Ik vind het fantastisch.
8: Speciaal voor jou?
13: Ja, maakt mijn dag weer goed.
8: Nou, dat zou ik zeggen. Is het op de weg ook zo goed?
13: Ja, want de drukte neemt... Ja, hartstikke mooi. De drukte neemt wat af. Er staat nu nog 100 kilometer file. Dat is vanmiddag een stuk drukker. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht heb je voor knooppunt Grijshoord nog wel een half uur vertraging. Daar stond de vrachtwagen met pech. De A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging.
8: Dankjewel weer, tot zo, Edwin.
13: Goed.
8: Joe, zometeen meer. Iedereentje is hier ook. We hebben de drie J's. Wat hebben we nog meer?
14: Ja, Helene van Rooyen.
8: Ach, Helene van Rooyen met haar nieuwe boek.
14: Walibi of Walibi?
8: Geen idee, laat ik het even opzoeken. Moeilijk. Heel ingewikkeld. En daarnaast, antwoord op de vraag, is de paus omkoop? Oh, dat antwoord wil je horen. Dus mijn advies is...
12: Blijf er lekker bij. Ja,
8: tot zo.
12: Tot zo. Keur in de middag.
16: Ster.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen.

0: snel. Het is beter om te wachten tot hij ergens vast komt te zitten, zegt hij.
1: Ja, natuurlijk. Dat is het allerbeste. Hoe is het weer?
0: Nou, vanavond zonnig en droog bij een graad of 19. Morgen ook zonnig. En dan wordt het weer wat warmer met 25 tot 30 graden.
1: En weet je wat het leuke is?
0: Nee.
1: Wij gaan nu naar de verkeersinformatie. En dat doen wij namelijk met Edwin Gerritsen. Daar heb ik een liedje van gemaakt.
0: Oh,
1: wil je
0: dat
1: even horen?
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, komt-ie aan. Ja hoor, komt-ie aan.
2: Ben gekke Gerritje niet.
1: Nou, hoe vind je dat nou toch, Edwin?
3: Ik vind het fantastisch.
1: Speciaal voor jou?
3: Ja, maakt mijn dag weer goed.
1: Nou, dat zou ik zeggen. Is het op de weg ook zo goed?
3: Ja, want de drukte neemt... Ja, hartstikke mooi. De drukte neemt wat af. Er staat nu nog 100 kilometer file. Dat is vanmiddag een stuk drukker. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht heb je voor knooppunt Grijshoord nog wel een half uur vertraging. Daar stond de vrachtwagen met pech. De A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging.
1: Dankjewel weer. Tot zo, Edwin.
3: Goed.
1: Joe, zometeen meer. Iedereentje is hier ook. We hebben de 3J's. Wat hebben we nog meer?
4: Ja, Helene van Rooijen.
1: Ach, Helene van Rooijen met haar nieuwe boek.
4: Walibi of Walibi?
1: Geen idee. Zullen we het even opzoeken? Moeilijk. Heel ingewikkeld. En daarnaast, antwoord op de vraag, is de paus omkoop? Oh, dat antwoord wil je horen, dus mijn advies is...
2: Blijf er lekker bij. Ja,
1: tot zo.
2: Tot zo. Keur in de middag.
5: Ster. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen... belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
7: Wat is dit heftig.
6: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
8: Waar zijn we beland? Ik draai door.
6: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.

0: Hoer.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Hey, ondernemer.
6: Hallo?
5: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
13: Ja hoor, we mogen er weer 2 uur tegenaan. Heb je er een beetje zin in?
14: Nee, dat heb ik niet.
13: Oh, nou.

Songfestival natuurlijk. Nou, dat is Walking on Sunshine. En ken je deze hit nog? Oh, zo lekker is dat. Hè? Laat de liefde schijnen vandaag over je leven. En weet dat het dat is waar het om draait. Wees lief voor elkaar en respecteer elkaar. Goed, keurende middag is er tot 6 uur.

0: lekker heerlijk programma maken.
1: Je had er zin in, hè?
0: Och, ik heb
1: zin in.
0: Nou, vooral omdat de samenwerking met zo ontzettend leuk is.
1: Ja, jij huppelt over de gangen en lekkere dingen gehaald. Heb je koekjes,
0: maar welke man zou dat niet doen als je één keer in de week mag?
1: Dan heeft een man alles voor over.
0: Ja, nou, ja, je preekt voor eigen broggie.
1: Nee hoor, maar beschouwend.
0: Oké. Okay.
1: Ik wil toch er doorheen duwen dat er gebeld is over Walibi en Walibi. En Eddie kijkt nu heel boos. Ik denk dat niemand dat interesseert.
0: Het gaat over die kangaroo.
1: Ja, die kangaroo.
0: Deze Skippy. Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, maar Sydney had net een bericht daarover. Is het nou Walibi of Walibi? Walibi is van het park en Walibi is W-A-L-L-A-B. Ei, en dat is het dier.
0: Goed, nou, in het filmpje knippen we het eruit, mensen.
1: Ja.
0: Wat zit er allemaal in de show? Nou, ik heb hier een boek in mijn hand. Dat is namelijk van Helene van Rooij. Ach, nou, ik moet je zeggen, ik ga het ook tegen haar in de gezicht zeggen. Ware ik hetero? Dan tussen jou
1: dat
0: en Helene.
1: Tegen mij ook altijd.
0: Nee, maar tussen jou en Helene, daar zou ik graag de kaas in die tosti willen
1: krijgen. Meen je dat nou, ja?
0: Ik vind jullie allebei uitermate knap, aantrekkelijk en leuke vrouwen.
1: Ja, maar
0: mag ik dat zeggen?
1: Ja, maar jouw leven is anders gegaan.
0: Godzijdank.
1: Hoe was jouw Pride Week?
0: Nee, dat doe ik niks aan.
1: Oh, doe je niks aan?
0: Nee. Ik respecteer iedereen, maar voor mij is dat niet besteed. Nee. Maar iedereen zijn eigen dingetje. Want
1: ja,
0: Stefan, jij hebt ervan genoten, toch?
2: Ja, ik heb ervan genoten.
0: Nou, hier zo. Nou hoor je het ook eens van een ander.
1: Ja, er zijn heel veel leuke optredens en dingen te doen, hè? Ja.
0: Hey,
1: Stefan wilde alles over vertellen, maar Stefan niet.
0: De drie J's.
1: Ja, leuk. Die hebben een heel leuk nummer. Een nazomernummer. Het gaat over een vakantieliefde. Zoals dat vroeger ging.
0: Oh, ja. Vakantieliefde.
1: Ja, die dan kwijt was daarna. Want je had geen social media, niks. En dacht je, waar is ze gebleven of hij?
0: Ja,
1: is toch leuk?
0: Dat is hartstikke leuk, kind.
1: En we hebben dus Helene, wat jij zei. En misschien nog een spelletje of iets gezelligs.
0: Zeker. En we gaan even bellen met Daniel van de Ochtendshow. En Roelof samen. Mm-hmm. Die hebben de eerste week erop zitten. We willen even weten hoe dat gegaan is. Ben jij een gelovig meisje eigenlijk?
1: Ik ben Rooms-Katholiek opgevoed, Eddie.
0: Ja, knietjes. Ja.
1: Sorry?
0: Vaak op je knietjes.
1: Nou ja, valt wel mee. Maar wel commune gedaan. En ik mag dan zo'n hostie in de kerk. Ja, dat mag ik.
0: Ik wil het namelijk even hebben, mensen, over de paus.
1: Oh.
0: Ja. Ik ga praten over de paus.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hij is niet hier, maar raus. Ja, het is namelijk zo. Het gaat vrij goed met het grootste biermerk van Nederland. Dat staat afgelopen week in het nieuws. En toen dacht de directie, dat hebben ze een paar jaar geleden al gedaan, wij gaan eens naar de paus toe. Nou, de paus, die ken je van quotejes als...
3: Alcuni credono che... Scusatemi la parola.
0: Ja, precies. En dat betekent, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is een zin uit onze vader.
1: Ja,
0: niet uit onze moeder natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Daar komt die zin vandaan. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus de directie van dat biermerk gaat naar Rome toe. En zegt tegen de paus, moet je eens even goed luisteren. Als wij je nu eventjes een miljoen geven, zo om die toga van je. Zeg daar niet steeds, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar geef ons heden ons dagelijks bier. Oh, absoluut niet, zegt die paus. Dan ga ik niet aan het begin, ben je helemaal besodemiet. Zij druipen af.
1: Mm-hmm.
0: 2 jaar geleden, weer ernaartoe, weer met het voorstel, maakt het nou... Ja, weer tegen de paus gezegd, geef ons heet ons dagelijks brood, maakt het nou, geef ons dagelijks bier te. Nee, doen we niet. Nou, ze zijn van de week ook nog een keer geweest. Ze geven niet op daar bij dat biermerk.
1: Nou.
0: Zij naar de paus en ze zeggen, wij geven jou 20 miljoen euro.
1: Nou, dat is een centje.
0: Nou, zo zwart in de achtertas. Als jij het maakt, dus niet geef ons heet ons dagelijks brood, maar geef ons heet ons dagelijks bier. Nou, die paus die begint natuurlijk even te twijfelen. En die pakt de telefoon. En die belt zijn secretaresse en die zegt, hoe lang duurt het contract met die bakkerij nog eigenlijk?

0: dank je wel daarvoor, Albert. Wij spelen het met plezier. Alhoewel we vorige week even de roepie-roepie hebben gedaan om een beetje variatie in de show te brengen.
1: Ja, zo is het ook.
0: Misschien is
1: dat
0: een leuke tip voor andere mensen.
1: Verandering van spijs doet doorgaans eten.
0: Oh, wil je nog een keer horen?
1: Ja, want dit was. Ja, nou, doe eens.
2: Goedemiddag.
0: Hij zet stemmetjes op. Goedemiddag! En nog even.
1: Is het een
3: goedemiddag.
1: Hij? Is het hij? Het is een hij.
0: Het is een hij. Ik ga een tip geven. Ben je er klaar voor?
1: Mm-hmm. Oh, hij.
0: Hij is het. Hij was bij ons in de studio.
2: Goedemiddag.
1: Nu hebben we wel veel gezegd eigenlijk.
0: Ja.
1: Zullen we het hierbij laten?
0: Zullen we het hierbij laten?
1: Ja, ga naar de NSBO luister-app als je hem nog niet op je telefoon hebt. Het is heel eenvoudig, dus dan moet je hem even zo snel mogelijk downloaden. En dan maak je dus kans op leuke prijzen hier.
0: Zo is dat.
1: Op de Eddie Beer soms.
0: De Eddie Beer.
1: Ja, toch?
0: En we doen ook een zonnebrilletje bij.
1: Nou,
0: en je komt op de radio. Van wie is deze?
2: Goedemiddag.
4: NPO. NPO Radio 2. Er is maar één.

0: Ja. Mijn droom, mijn held. Karim, kom maar hier.
1: Dit liedje.
2: Hoi, ik ben Snelle.
1: Voor de allereerste keer op NPO Radio 2. Pur in de middag.

0: naast me ligt.
1: Je bent gewoon snelle de plaatsen delict. Nou, het was natuurlijk wel wat de afgelopen dagen. Ik ben er een beetje van geschrokken ook. Johnny Kaagman.
2: Ach ja.
1: Ah, verdikke me bekend van. Ja, dit. Zo'n leuke vrouw. En ja, goed, Peter Faber ook. Is toch een beetje een hele...
2: Schrikken, ze ontvallen ons. En Johnny Kaagman, bekend geworden natuurlijk bij een heel ander publiek later. Zeker. Door Idols.
1: Ja.
2: En ik heb haar vaak na mogen doen. En ja, dan pak je iets eruit. En ze was in die tijd heel stijfjes en zo. Ja. En heel monotoon. Oh, wat heb ik gelachen.
1: Ging jij met privé met haar om?
2: Nee. Maar daar hebben we heel erg grap over gemaakt. En later hoorden we pas dat ze Parkinson had. Dus daar heb ik me nog een beetje voor geschaamd toen. Maar daar heeft ze nooit mee gezeten. Maar ja, het was een leuke vrouw. En heeft veel betekent voor de muziek.
1: Heel veel. Voor- en achterschermen notabene. Goed, wij gaan door.

0: Zijn er een paar namen bekend waarvan je zegt, nou, dat ze dat roepen?
1: Het is niet André van Duin, niet Kees Tol, niet Robert en Brink, niet Carlo Boshart. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, het is nog niet geraden. Jij liet een paard horen. Die herinner ik mij uit Telekids, vandaar waarschijnlijk Carlo Boshart.
0: Dat was de hint.
1: Ja, en dat is dus niet het goede antwoord, maar het heeft wel met dat paard te maken. Dus ja, de telefoonlijst staat open.
0: Hoe heette die daar? Ik wil dat ook even zeggen. Wat,
1: hoe dat paard heette? Ja? Harry heette dat
0: Harry
1: paard.
0: De Hengst, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, nou, als je het denkt te weten, dan pak je even...
1: 0800-1122, toch?
0: Ja, zo makkelijk is het eigenlijk. Ja. Ja, zo, dus we hebben de lijnen nu opengezet. Je komt gelijk op de radio. Als je grote prijs wil pakken, hoef je nu alleen maar even te bellen. 0800-1122. Van wie deze goedemiddag,
2: goedemiddag
0: is. Een hele goedemiddag. En ja, we hebben het al gezegd.
1: Hij zet wel een heel raar stemmetje.
0: Ja, het kan nog raarder, hoor. Nou, dan moet je het wel weten. Goedemiddag met de NPO.
3: Goedemiddag.
0: Hey, dag René, goedemiddag.
3: Alles ja, op, alles nou, op. Ik dacht dat Henny Huisman was.
0: Henny Huisman is niet goed, man.
3: Oh, ik dacht paarden. Die
0: ja, natuurlijk.
1: Oh, ja, snuitje.
0: Ja, ik snap de vergelijking. Ja. Ja, nee. Hey, dankjewel, Bel. Ja. Dankjewel.
1: En
0: ja, 0800-1122. Van wie is toch deze goedemiddag?
2: Goedemiddag.
0: Precies. Hallo, met de NPO. Hallo.
4: Met Harald, goedemiddag.
0: Hey, dag Harald, goedemiddag.
4: Hoi. Ik dacht dat het Whelan zou zijn.
0: Oei, weet je het zeker?
4: Ja, bijna wel.
0: We gaan het even checken.
2: Dit was de goedemiddag van Whelan.
0: Ja! toen wij zeiden van de Hengst, toen wist je het waarschijnlijk wel.
4: Ja, helemaal goed.
0: Ja, wat leuk, man. Wat leuk. Nou, we gunnen het je van harte. Je krijgt de Eddybeer opgestuurd en meer dan dat.
1: Ja, jij hebt nog zonnebrillen over de hele
0: zeker
1: tijd.
0: Zeker.
1: Dus no. En de zon schijnt nog, dus heb je nog wat aan, toch? Ja.
4: Helemaal goed.
0: Heb je een leuke EGA?
4: Jawel, helemaal.
0: Goed zo, dan zorgen we dat je twee brillen krijgt.
4: dankjewel.
0: Alsjeblieft, jongen, dankjewel dat je meedeed, hè.
4: Jo, fijn weekend.
0: Hoi.

0: voorin?
1: Het blijft lekker zonnig en droog. En ja, dat duurt wel even. Maar vanavond koelt het toch af. Dan gaan we naar een graadje of 14, 15. En dan morgen stroomt er weer heerlijke warme lucht het land binnen. En dan hebben we toch weer zo'n heerlijke dag tussen de 25 en de 30 graden.
2: Heerlijk even zo goed, mensen. Het is tijd voor de Velis. Ja. Bij monden van Edwin Gerritsen. Goedemiddag, Edwin.
3: Middag, Eddy. Er staat 90 kilometer file. De drukte is weer wat afgenomen. De langste files die vind je op de A1 Hengelo richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. Op de afsluitdijk de A7 in beide richtingen een half uur extra reistijd. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort een kwartier vertraging.
2: Dankjewel weer. Ja, we hebben een hoop mensen een plezier gedaan met die Venga Boys mix.
1: Ja, ik hoorde het, ja.
2: Ja, we krijgen ook leuke appjes van opgestuurd van mensen. Wil je het even horen?
1: Het lijkt wel 3 voor de prijs van 1, dit nummer.
4: Lekker dit, Eddy. Nou, lekker man.
2: Lekker man.
4: Feestje.
2: Nou, dat is het natuurlijk ook. Het is bijna 4:30. Dit is de grootste zender van Nederland by far. Met 3% meer dan welke zender dan ook. Zo eventjes heel specifiek worden. Maar dat doen we ook omdat we de glans van de zender mee hebben. Goed, dan gaan wij nu naar het nieuws met Sidney Dijker.
5: Goedemiddag, Eddy. In Marokko is een Nederlandse crimineel opgepakt. Hij werd hier gezocht vanwege drugshandel, ontvoering en zou onderdeel zijn van een criminele bende. Volgens Marokkaanse media verbleef hij illegaal in Marokko en werd hij gisteren opgepakt in het noorden van het land. Vanaf morgen mogen er geen schapen meer op de dijken grazen tussen Den Helder en Den Oever in Noord-Holland. Door de droogte is al het gras al flink beschadigd daar. Met de maatregel hoopt het waterschap dat dijken weer helemaal klaar zijn voor de herfst. In Delft zijn 1,2 miljoen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in een huis waar de politie naartoe ging vanwege een inbraak. Eerder deze week trof de politie ook al 500.000 illegale sigaretten aan in Delft. En dan nog een oproep van deze K-pop band. Ik weet niet of het een beetje jouw smaak is,
2: nee,
5: maar Kortus heten ze. Ze willen niet meer dat hun fans hun concerten filmen. Ze vinden het niet leuk dat ze de hele show tegen allemaal telefoons zitten aan te kijken.
2: Snap ik wel.
5: Ja, die Zuid-Koreaanse band heeft er zelfs hun hele concert ook naar vernoemd. Dat vertaald heet Doe je telefoon weg. Hun oproep is niet nieuw. Zangeres Billie Eilish die vroeg tijdens haar concerten fans ook of ze alsjeblieft wilden stoppen met filmen.
2: Nou, ik moet je zeggen, ik heb dat thuis ook. Dat vind ik het vervelend. Als mensen, terwijl ze bij mij op visite zijn om te eten, aan de telefoon zitten te kutten de hele tijd. Leg dat ding nou maar eens even weg. Ja, toevallig gisteren, zit hier wel even leuk om te vertellen. Ja. Ik mag zelf graag koken, Irene.
1: Oh ja, wat
2: zeker.
1: Heb je gemaakt?
2: Ik heb een overheerlijke Italiaanse schotel gemaakt.
1: Wat heerlijk, wat heb je allemaal opgegooid?
2: Dan? Nou, heel veel groente gaat er doorheen natuurlijk. Maar ik heb er ook van die schimmelkaas, die gorgonzola schimmelkaas.
1: Gorgonzola.
2: Schimmelkaas.
1: Ja, dat vind ik altijd een beetje viezig klinken. Denk altijd schimmel aan je lijf. Heb jij wel schimmel aan je lichaam ergens?
2: Zolang je er wel op zit, niet, nee. Nee,
1: hoor, nee.

En we hebben natuurlijk elke week in beide uren hebben we over het algemeen bekende mensen zitten. Ja, hele grote namen komen hier voorbij. En we hebben nu Helene van Rooyen aan het apparaat. Ja, dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Maar we gaan Helene eerst eens even gelijk voorstellen. Want ik heb daar een liedje voor gemaakt. Er komt

0: Nou, dat is natuurlijk enig dat je er bent, vriendin.
1: Derde keer alweer.
0: En je blijft maar komen. Ja, maar dat schrijf je ook in je boek over, toevallig.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is, ik heb hem hier in mijn hand.
1: Altijd.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ik heb net... jij houdt Lieve Helene omhoog. Dat is het boekje wat nu uit is, maar ik...
2: Jij bent bezig met je volgende boek.
0: Eind september zit alweer het volgende boek eraan te komen.
1: Versie 3 stuur ik net naar mijn co-auteur Marcel. En we gaan ervoor.
0: Marcel,
1: wat wil de man? Wat wil de man?
2: Ja, we gaan straks terugkomen op wat wil de man. Maar eerst even terug naar, het boek wat jij in je handen hebt. Ja. In je voorwoord noem je jezelf chef seks.
1: Ja.
2: Verklaar je nader.
1: Ja, dat is een beetje zo gegroeid. Het seks kleeft aan. Ik heb het er vaak over, schrijf er vaak over. Dus het is een beetje mijn... Ja, ik ben de Nederlandse goedelelieke geworden. Alleen ik ben geen seksuoloog, ik ben meer een ervaringsdeskundige.
2: Ja, maar ja, mensen vertrouwen alles wel aan je toe.
1: Dat is leuk.
2: Ja, en ik heb jouw verdiensten.
1: Het is, en ik heb Lieve Helene, dat is dus de rubriek die ik bij Linda heb. En dan kunnen mensen hun seksvragen insturen. En dat doen ze ook. En soms echt prachtige vragen en ontroerende verhalen. En ze willen gewoon dan graag horen van, wat vind jij er nou van?
0: Ja, natuurlijk. En wat is nou, als je dat is moeilijk om dat te zeggen natuurlijk, maar wat is nou de vraag die voorbij kwam van je denkt, heb ik nog een mooie herinnering aan? Gekke vraag, opvallende vraag.
1: Nou, er was één vraag die vond ik wel indrukwekkend. Dat was een vrouw die haar partner had PTSS. En je zou denken, wat heeft dat met seks te maken? Ja. Maar die stuurde haar er dus op uit om met andere mannen te daten. Daar dwong hij haar min of meer toe. Huh? Dat vond ik best wel een heftig verhaal. En het was ook echt wel voor de eerste keer dat ik zei van, joh, volgens mij moet je gewoon weg bij die man. Want dat klonk echt naar. Hij had ook haar Instagram. Ze zei, je kan me geen berichtje sturen via Insta, want hij heeft ook mijn inlog. Zij was heel erg... Ja,
2: doodeng.
1: Was sneu,
0: eng vind ik dat,
2: Maar wat is de meest gestelde vraag, Helene?
1: De meeste is toch wel dat er een verschil is in zin hebben tussen de man en vrouw. En het kan soms bij de vrouw liggen en soms bij de man. Meestal wel willen mannen toch iets vaker dan vrouwen. Ja. Toch wel. En dan is het van, ja, hoe trek ik dat naar bij? Ik wil dat zij net zo vaak zin heeft als ik. En dat is natuurlijk lastig.
2: En daar heb jij volgens mij een soort bingo-oplossing ook voor, toch?
0: Oh ja, vertel eens even.
1: Ik probeer altijd van alles en nog wat. Ja, nou ja, je probeert. Kijk, sowieso is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Want dat is ook iets wat natuurlijk vaak gebeurt, dat mensen er niet meer over praten. Dat het gewoon een stilzwijgende soort elephant in the room wordt. Van ja, wij hebben al gewoon een half jaar nu geen seks meer. Maar weet je wat? We doen net alsof het niet zo is. En dat is voor degene die het wel wil, of dat nou de man is of de vrouw, dat maakt niet uit, is dat altijd heel pijnlijk. Ja. Omdat het soort van onder het tapijt wordt geveegd.
0: Maar ja, omdat er een soort van bingo te gaan. Bingo! Toch,
2: nou ja, maar Helene bedoelt, dat zegt ze dan ook in haar antwoord, want ik heb er een aantal gelezen, dat je dus in gesprek moet gaan. En als dat lastig is, maak je een soort spelletje ervan.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat je dan allebei mag kiezen en waar fantaseer je over. En dat ga je dan toch een beetje.
0: Meestal zijn het dus de mannen die vaker willen.
2: Ja, dat is heel goed. Ik ben je assistent.
0: Nee, maar goed.
1: I love it. Je hebt het boek gelezen.
0: Nee, maar goed, dat lees je er goed voor. Nee, ik bedoel te zeggen, hoe is het bij jou thuis? Wie heeft er de meeste zin?
1: Ik denk ook Bart wel meer dan ik, toch? Ja, ja.
0: Hij
1: is 22 jaar jonger.
0: Ja, dat zou niet best zijn als het andersom was.
1: Nee, precies. Dat
0: lage libido.
1: Ja. Nee, waar we zorgen... dat is ook iets. We hebben wel echt afgesproken van, we gaan het erin houden. Weet je wel? Het
0: letterlijk
1: is ook leuk. En je moet het gewoon... Het is levenslust. Als je daarmee stopt, het
0: nou,
1: is het wel.
0: Zou het zo kunnen zijn? Kijk, ik heb jou nu 3 keer hier te gast. En ik vind dat je elke keer ben je weer op een... het is licht sensueel, maar altijd prachtig gekleed. Mooi opgemaakt. Daar zorg je voor. Ik denk dat het belangrijk is. En ik merk dat in heel veel relaties... Ik denk iets meer in hetero-relaties ook. Dat of de vrouw of de man met het uiterlijk... een beetje met de petten naar gooit. Ja. Ik vind dat je moet proberen om elke dag voor je partner... leuk te zijn, fris te zijn. Doe iets leuks aan, weet je wel. Maar als je denkt, ik heb toch wel iemand, een beetje crème aan mijn bek en een komkommer tussen mijn benen, ik geloof het allemaal wel. Ja. Dat is natuurlijk niet goed.
1: Dat helpt niet, nee. Dat is dus ook iets goeds.
2: Sorry hoor.
1: Is ook iets goeds om over te praten. Om dat aan te duiden bij elkaar. Want Bart, die had laatst echt zo'n periode, had hij alleen maar van die outdoor kleding aan. Eigenlijk de hele dag.
0: Dat kan ik wel opwindend vinden.
1: Ja, maar elke dag.
0: Elke dag niet.
1: Wordt het weer saai. Dus Bart, ik zei ook op een gegeven moment, Bart, heb je nog gewone kleren, weet je? In plaats van al die... Oh ja. Weet je,
0: maar jij doet ook veel moeite. Dus je mag dan verwachten dat je partner het ook doet.
1: Als ik hier naartoe ga, doe ik veel moeite. Ik loop thuis natuurlijk ook heel vaak in van die jogging, huispakken.
0: Ja, alles staat jou natuurlijk, hè.
2: Jullie zijn inmiddels al 13 jaar heel gelukkig samen. Dus dat gaat heel goed. We gaan het straks ook hebben over wat wil de man. En wat je er allemaal in gaat beschrijven. Maar misschien is het leuk dat de luisteraar ook even een vraagje op het via de NPO Luister-app dropt.
0: Ja, doe het eens eventjes.
2: Ja, en dat we dat dan na dat liedje wat gaat komen, nu dat we dat dan gaan behandelen.
0: Ik denk dat het een heel goed opzetje is, dus pak eventjes je telefoon, mocht je nog een hand vrij hebben als je Helene hoort. En lijkt me dat sterk dat dat zo is. En laat ons even weten welke vraag jij hebt voor onze grote vriendin hier.

0: vragen voor Arleen. Pak je gewoon eventjes de NPO-app. Dan kun je het allemaal laten horen. Volgende maand komt dus Wat wil de man uit? Weer het nieuwe boek. Nu alweer de opvolger van Lieve Helen. Het gaat maar door. Over ervaring als maker van erotische content op het platform. Was het niet Friends toevallig met mijn hoofd? Ik dacht dat het was,
1: F2F, hè? Ja,
0: ja, ja, precies, ja, ja. Kun je nog wat meer vertellen wat we daar nog... We hebben het net even kort over gehad, wat we daar onder andere in kunnen verwachten.
1: Nou, het allerleukste vind ik... Ik zit er dus al ruim een jaar op. Ik heb ruim een jaar met heel veel mannen gesproken, gechat. Want ik wist al, ik ging erop om er een boek over te schrijven. Ja. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden om daarop te zitten. Ik vermaak me echt kostelijk.
2: Ja, het is niet met onderzoeken daarbij gebleven.
1: Nee, het is er niet bij gebleven.
2: Het is niet alleen maar voor je boek.
1: Nee, ik ben heel wat grenzen voorbij gegaan. Die liggen al ver achter me. Begon met, ik ga helemaal geen tepel laten zien, maar dat...
0: Je hebt toch iets laten zien? Vertel nog even, schat. Heb je allemaal wel...
1: Ja, dat ga je allemaal lezen in het boek. Het is, maar het eigenlijk het allerleukste...
0: Nou, misschien moet je laten zien, even zeggen wat je niet hebt laten zien. Dan zijn we eerder klaar.
1: Klopt.
2: Nee, maar je hebt mannen gevraagd. Wat heb je ze gevraagd?
1: Ik heb ze gevraagd van... omdat de wereld is nu natuurlijk zo vrouw georiënteerd eigenlijk.
0: Lekker.
1: Wat logisch is, na alle tijd dat het door alles om mannen draaide... Nu draait het echt om vrouwen. Maar we vergeten ook de mannen een beetje. En dat merk ik dus ook in Lieve Helen. Die voelen zich... Die mannen snakken naar vrouwen die naar hen snakken. Daar komt het op neer.
0: Echt?
1: Maar het is helemaal niet dat mannen willen verkrachten of aanranden... of jou willen bespringen in het donker, steeg je helemaal niet. Ze willen gewoon dat jij ze wil. En dat missen ze het meest.
0: Maar dat is toch niet een gek verlangen?
1: Het is helemaal niet gek. Maar daardoor komen ze op die platformen terecht. Ja. En daar heb ik met ze gesproken. En dan vertellen ze al hun fantasieën, al hun wensen, al hun dromen.
0: Ik wilde er ook op gaan, maar ik denk van ik heb jou toch deze vrijdag. Heb ik even een persoonlijke vraag voor jou. Want het lukt mij maar niet om iemand te vinden. Ik ben nu 26 jaar vrijgezel. Ik word er helemaal dood ongemakkelijk van. Het is dat ik een gelukkig leven heb, maar zou ik nog ongelukkig worden. Waar gaat het mis, denk jij?
1: Bij jou?
0: Ja.
1: Dat weet ik toch niet. Ik ken je niet goed genoeg.
0: Nee, maar dat geldt voor die man
1: op platform ga je natuurlijk geen liefde vinden. Want het is geen datingplatform. Zit jij wel eens op datingplatforms?
0: Nou, daar heb ik wel eens op gezeten. Maar als ik dan door die foto's scroll, denk ik... Oh, nee, dat is totaal...
1: Misschien ben je te kritisch.
0: Ja, maar dat is nog wel zo. Ik gun mezelf natuurlijk wel de leukste man ter wereld.
1: Ja,
0: maar
1: de leukste, de knapste, de jongste.
0: Nou, dat hoeft allemaal niet. Maar
2: misschien moet je wel even nog een uitgebreid consult even met Helen. Misschien kan ze helpen, maar misschien ook niet. Want ik weet niet, heeft hij het vorige keer ook gevraagd?
1: Ja, het komt vaak voorbij. Ja,
2: het
1: komt
2: is nog steeds
1: voorbij.
2: Niet gelukt. Zullen we Jenny er even bij halen met een ander probleem?
0: Ja, natuurlijk. Dag Jenny, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Hallo Jenny.
3: Hallo.
0: Het is toch niet Jenny Smit, hè?
3: Nee.
0: Oh, gelukkig.
3: Helaas.
0: Wel een leuke vrouw, maar dan jij bent ook een leuke vrouw. Had jij een leuke vraag voor Helen?
3: Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen vraag voor Helen. Oh, nee. Ik hoop niet dat ik nu al teleurstel. Ik ben niet Jenny Smit en ik heb ook geen vraag. Dus dan
0: waarom
3: houd ik
0: het op. Je dan aan de telefoon?
3: Dat moet je aan die meneer vragen die mij net terugbelde. Maar ik heb wel een appje gestuurd om te laten weten dat ik... Helen is echt mijn held. Dus ik heb gewoon alleen maar van hoera, Helen is er wat leuk. En ik heb ook een relatie met een groot leeftijdsverschil. En dat gaat allemaal prima, dus...
0: Ging dat gelijk goed, Jenny? Ondanks het leeftijdsverschil?
3: Eigenlijk wel.
0: Ja?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Deed hij daarvoor ook ouder?
3: Wat zeg je?
0: Deed hij je daarvoor ook ouder?
3: Nee.
0: Oh, dat maakt het wel bijzonder.
3: En ik had dat helemaal niet zo gepland. Dit is allemaal ook zonder apps gewoon gebeurd. Tegen elkaar aangelopen in een winkel. Ja. En werd het opeens langzaam steeds serieuzer.
0: Wat is het leeftijdsverschil?
1: Ja, wat is het verschil precies?
3: 26 jaar.
0: Oh, okay. Een hele generatie mensen.
3: Ja.
0: Is er nog hoop voor mij ook, Jenny?
3: Ja, zeker. Dus ook zonder apps, hè, Eddie. Je kan gewoon een winkel binnenlopen. En aan de praat raken met iemand.
0: Oh, Jenny, ik zal je eerlijk zeggen, zo zielig ben ik dat ik extra vaak naar de supermarkt ga. En alleen maar om dan twee karretjes in elkaar heen en weer te laten gaan. Zo erotisch is het voor mij.
3: Ach,
0: het is
3: toch afschuwelijk.
2: Nee, maar Jenny, bedankt voor de loftrompet. We moeten door.
0: Dankjewel, Jenny. Mooi weekend gehad.
3: Ja, jullie ook. Doei.
2: Nog één vraag van Teddy. Die twijfelt aan een trio. Dat was ook in het boek te lezen, volgens mij. Of moet je dat nou wel of niet doen? En wat zijn de voorwaarden?
1: Trio's en tricky.
0: Waarom?
1: Nou ja, je moet dat echt heel goed van tevoren afkaderen. En goed met je partner vooraf gaan praten van wat doen we wel, wat doen we niet.
0: Nee, nou ja. Het heeft voor mannen wel iets bezorgd. Ik heb het één keer gedaan, moet ik zeggen.
2: Oh, ja.
0: Dat kon er niet als, want het is een Siamese tweeling. Dus dat ging niet anders natuurlijk.
2: Nee, maar in ieder geval, daar moet je goed je afspraak over maken. Goed. Ik ben heel benieuwd naar je volgende boek, Wat wil de man? Maar dat is weer geen roman. Dat vind ik dan wel weer jammer.
1: Nee.
2: Je hebt 8 romans geschreven, in totaal 18 boeken, waarvan 8 romans. Komt er nog een roman ook? Ben je ermee bezig?
1: Ik denk dat dit mijn laatste boek wordt.
0: Wat? Oh, we hebben een
1: scoop. Wat wil de man?
2: Maar waarom?
1: Ja, ik boeken... Dit,
0: is opgedroogd?
1: Het is klaar met mij en met boeken. En met dit boek, Wat wil de man, wilde ik echt nog schrijven. Kijk, Lieve Helene is een verzameling columns.
2: Ja.
1: Wat wil de man is echt een non-fictiewerk. Het is het gekste wat ik ooit heb gedaan. Ook op dat platform is het natuurlijk het gekste wat ik ooit heb gedaan. Dus dat moest ik gewoon vertellen. Maar daarna is het wel klaar.
2: Ga je dan richting
0: ook. Echt, het is best wel een scoop. Ga je dan de kant op, ik zie je dus af en toe bij Boulevard staan. Heb je dan meer intentie om inderdaad wat televisiedingen te gaan doen?
1: Nee, niet per se. Nee, ik vind Lieve Helene vind ik heel leuk. Het is niet dat ik nooit meer zal schrijven, maar ik weet niet of ik nog een boek zal schrijven. Een boek is echt veel werk. En
0: een column is natuurlijk makkelijker.
1: Een column is makkelijker. En ik heb het werk nu op mijn platform. Daar heb ik het heel druk mee. En dat vind ik echt hartstikke leuk.
0: Ja, nou, dat is ook. En, als dat jouw keuze is.
1: Meer deze...
0: Ga je niet vervelen tot slot?
1: Nee. Ik ben echt blij dat het boek straks af is, want dan heb ik weer meer. Tijd en ruimte en rust voor mijn kleinkinderen. Ja,
2: al die leuke mensen.
1: Lieve Helene, mijn man.
0: Goed mensen, meerdere boeken. Lieve Helene was het voorgaande boek. Eind september komt dus het nieuwe boek. Wat wil de man? Met honderden vragen voor mensen, zowel voor man als vrouw.
1: Nee, dat zijn geen vragen.
2: Dat is haar onderzoek op dat platform.
0: Ja, precies. Ja.
2: Wat wil de man? En dat, hoor
0: man?
2: Je, dat kan je lezen wat hij precies
1: en
2: wil.
1: En hoe het is om op je 60ste...
2: En je blootje daar te staan.
1: En dat content creator te worden.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik hoop dat ik het haal als ik 60 ben.
2: Waarom word jij geen adult content creator?
1: Ja, dat kun je wel gaan doen, Eddie. Dat wilde ik nog zeggen.
0: Helene van Rooyen, de show, mensen. Dankjewel voor je komst. En kijk, het boek als het uitkomt eind september. Wat wil de man? Blijf nog even zitten.
1: Ja hoor.
0: Veel geleerd.

0: Sexy Lady speciaal geven voor Helene van Rooyen, want ze zit hier nog steeds. En ze staat nu diep in gesprek met Jeroen van Inkel. Als dat maar goed gaat. Even een seksuele vraag nog aan de dame. Wat zegt iemand die 10 keer seks heeft gehad op één dag?
1: Weet ik veel, lekker.
0: Nee, dankjewel, Eddie. Goed, hoe dan ook, we krijgen zo meteen de drie J's. Ze zijn de trap al op, ze zijn wat ouder. Dus het kan zomaar nog 3 kwartier duren voor ze boven staan. Als je vraagt...

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Nieuw, de Melanzane Piet.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Eddie is even naar de wc, hè, geloof ik. Maar Sydney zit hier gelukkig voor het nieuws van 5 uur.
4: Ja, goedemiddag Irene.
5: Ook leuk.
3: Ja, is ook eens gezellig.
4: Ja, precies.
5: Ja, het nieuws. Het Hoogheemraadschap van Delfland maakt zich zorgen over het aantal scheuren in de dijken in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Deze week telden inspecteurs 180 scheuren. Bij de vorige controleronde waren dat er nog 30. Er zijn nog geen spoedreparaties nodig, zeggen ze. Maar de toestand van de dijken wordt wel steeds slechter natuurlijk als het droog blijft. Al het beschikbare zoetwater is volgens het Hoogheemraadschap dan ook nodig om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten dood en had daarvoor ook zijn opa en oma al gedood. In totaal vielen er 9 doden. Volgens correspondent Mustafa Morghadi zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
6: En mensen kunnen gewoon vrij makkelijk aan wapens komen via of hun partner of andere familie. En er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
5: Er zijn ook geregeld incidenten met wapens in Thailand. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan gaan meer met elkaar samenwerken op het gebied van defensie. Een aanval op één van de drie landen betekent een aanval op alle. Die formulering die lijkt op het artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is al NAVO-lid en heeft zich nu dus ook aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee, Saoedi-Arabië en Pakistan. Die deal die komt in een gevoelige tijd, want Saoedi-Arabië die wordt nu regelmatig beschoten door Iran. En verdrietige reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt hem een markante inwoner met een groot hart. En cultuurminister Letschert noemt hem een veelzijdig acteur en een vertrouwd gezicht voor velen. Begin jaren 70 was Faber medeoprichter van theatercollectief Het Werktheater. Daarin speelde hij onder meer samen met actrice Olga Zuiderhoek.
7: Peter was altijd geen gelul, maar doen. Tot actie komen, want je moet met z'n tien het eens worden over iets en dat, nou ja, dat kan eindeloos duren. En die heeft een boek gelezen en huppeldepup en die heeft in zijn familie dat meegemaakt. En dan kon Peter gewoon ineens zeggen, en nou gaan we repeteren. Dan gaan we eerst dat doen en gaan we dan dat spelen en gaan we repeteren.
5: Ja, en op NPO 2 is vanavond ook een herhaling te zien van een gesprek met Peter Faber uit tv-programma De Kist.
8: Ja, en over boeken gesproken, waar net al even aan gerefereerd. Nou, dat natuurlijk de schitterende Helene van Rooij, die heeft daar gezeten. Ik zag, jij hebt toch een beetje rode koontjes bij jou. Je bent een leuke vrouw, hè?
5: Nou, leuk dat ze er zat.
8: Ja, ontzettend leuk. Ze staat hier nog even, gaan zo meteen een fotootje maken. In haar nieuwe boek, wat eind september uitkomt, daar heeft ze ook onderzoek gedaan. Een van de, ze zegt, vertel het nou niet, maar ik ga het toch doen. Want ja, je moet ook een beetje een scoopje hebben. Ze heeft onder andere uitgevonden, Irene, wel even leuk om te vertellen, dat mannen met een snor minder vaak vreemd gaan dan vrouwen met een snor. Dat is heel typisch, is dat. Ja. Hoe is het weer?
5: Nou ja, vanavond zonnig en droog. En uiteindelijk een graadje of 19 ongeveer. Morgen ook zonnig en dan weer wat warmer. Dan wordt het 25 tot 30 graden.
8: Dankjewel, vriend.
5: Alsjeblieft.
8: Edwin Gerritsen, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Eddy. Er zat 70 kilometer file. De drukte neemt langzaam wat af. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 20 minuten oponthoud na een aanrijding. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Duiven en Knoop het Grijshoort 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een half uur oponthoud.
8: Nou, het valt allemaal wel mee eigenlijk, hè?
9: Ja hoor.
8: Ja, zeker. Tot zo weer. Doei. Tot zo. Mensen, dit is NPO Radio 2, de grootste zender van Nederland. En ze staan nu warm te draaien, de 2J's. Want een van de anderen die had toch een bijschoolcursus. Ik weet niet precies wat hij moet leren. Maar goed, ze zijn er hier allebei. Dus als je vragen voor ze hebt, pak je telefoon en stuur jouw vraag via de luister-app van de NPO. Zo eenvoudig is het. Dat allemaal.
10: Blijf er lekker bij.
8: Tot zo.
10: Tot zo.
0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Edwin Gerritsen, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Eddy. Er zat 70 kilometer file, de drukte neemt langzaam wat af. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Barneveld en Hoevelaken 20 minuten oponthoud na een aanrijding. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht, tussen Duiven en Knopend Grijshoort 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een half uur oponthoud.
8: Nou, het valt allemaal wel mee eigenlijk, hè?
9: Ja hoor.
8: Ja, zeker. Tot zo weer.
9: Doei.
8: Tot zo. Mensen, dit is NPO Radio 2, de grootste zender van Nederland. En ze staan nu warm te draaien, de 2J's. Want een van de anderen die had nog een bijschoolcursus. Ik weet niet precies wat hij moet leren. Maar goed, ze zijn er hier allebei. Dus als je vragen voor ze hebt, pak je telefoon en stuur jouw vraag via de luister-app van de NPO. Zo eenvoudig is het. Dat allemaal.
12: Blijf er lekker bij.
0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ja,

0: Ze staan nu de warm te draaien, de twee J's. Want een van de anderen die had toch een bijschoolcursus. Ik weet niet precies wat hij moet leren. Maar goed, ze zijn er hier allebei. Dus als je vragen voor ze hebt, pak je telefoon en stuur jouw vraag via de luister-app van de NPO. Zo eenvoudig is het. Dat allemaal.
1: Blijf er lekker bij.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

loopt er meer bij als een kip zonder kop.

0: Het is niet de eerste keer dat jullie hier zijn gekomen.
1: Nee.
0: De secretaresse die praat vol lof over jullie, hoor.
2: En waar is Robin?
0: Ja, Robin, het is de derde week van de bouwvak. Dat is een feestweek in Volendam. En Robin heeft naast de drie J's nog een lokaal bandje waar hij af en toe mee optreedt.
3: Hoe heet dat bandje? De NJ?
4: Ik denk gewoon Jordi en Cullery, die doen dingetjes met z'n tweeën.
0: Ja, met z'n tweeën akoestisch. Hij moet vanavond in een kroeg spelen, of eigenlijk nu al.
3: Oké.
2: Maar jullie moeten toch vanavond ook Jan
0: Ja, precies. Wij moeten vanavond optreden bij Jan Smit. Dus hij moet dat optreden van Robin is nu al.
2: Oh zo, oké.
3: Okay. Nou, dan praat je goed uit, hoor.
2: Vanavond gaan jullie met z'n drieën bij het jubileumconcert van Jan Smit. Het is 30 jaar, dat viert hij, maar in het Marinapark heb ik begrepen.
0: Ja.
2: En wat, ik heb er nog nooit van gehoord. Is dat een groot terrein? Of, wat
0: ja, dat is een
3: groot park, hoor.
0: Het is eigenlijk een vakantiepark. Ja. En dat terrein waar dit festival op gehouden wordt, is het parkeerterrein. Maar dat is gigantisch groot.
3: Enorm. Ik kom er ook wel eens, jij niet overdag, hoor. Maar enorm groot. Mensen, voordat wij verder gaan, leek het me juist zo ontzettend leuk om weer dat ik voor jullie een liedje gemaakt heb. Dit loopt nu al om jullie voor te stellen. Ja, weer opnieuw. Ja, dat doe ik.
0: Wat een eer.

zo heet hij. Als een date bij mij weggaat, loop je precies zo. Walk like an Egyptian. Dan moet hij de nachtbus hebben, hoor. Dan moet hij wel staan, ben ik bang. Zo lekker. En wat een leuk interview was dat toch, hè? Met Helene van Rooijen. Zoals Irene heeft ook nog leuke vragen gesteld. Ja, hoor.

0: Ja, dat is, vinden jullie mooi, hè?
1: Mooi lied.
0: Ja,
1: zeker
0: weten. Thuis allemaal te componeren. Weet je wat dat allemaal kost om die kerels met al die strijkstokken te
1: kosten
0: hebben?
1: Kost er nog moeite zijn gespaard.
2: Dat kost 29,95, geloof ik.
0: Ja, ja, alle reden voor Robin om een keer bij mij thuis te komen om het goed te maken.
1: We gaan het doorgeven.
0: Zou ik zeker doen.
3: Ja, maar Jaap en Jan, worden jullie gek van die AI-invloeden op de muziek tegenwoordig?
1: Nou, we worden er niet gek van, maar het is wel zorgwekkend.
3: Ja, hè, want ja. Dit klinkt toch wel weer fantastisch eigenlijk.
1: Dit is niet normaal wat er allemaal gebeurt.
0: In 5 minuten maak ik het, hè?
1: Ja. Ja. Nee, het is echt, we weten het.
3: Desalniettemin, gelukkig is het van jullie nog steeds veel beter. Dus laten we het gewoon...
1: Dankjewel.
3: Dat verschil dat wel duidelijk blijft. Ik nog heel even over vanavond. Daar hou ik erover op. Gaan jullie ook... Dat jullie met Jan Smit hebben gemaakt. Man is verliefd.
1: Die man is verliefd, ja.
3: Gaan jullie dat doen met hem vanavond?
1: Natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk gebeurt dat.
3: Nou, ik zie het voor me in één keer.
0: Dat is toch heerlijk, dit?
2: Dat wordt feest.
0: Nou, dat is toch heerlijk, even zo goed.
3: Maar ook nog iets anders, iets verrassends? Wat wij even mogen weten nu, luistert toch niemand?
1: Nee, jullie mogen wel weten wat we gaan spelen. We doen 3 nummers. Dit nummer en dan... dit is zo'n dag. En
3: dat is
1: het
3: andere leuke zomernummer. Ja, en Wiegelied, ja. Daar komen we straks nog even op terug.
1: Ja.
3: Maar jullie zijn nu bij Keur in de Middag. En er is een nieuwe single uit. En het gaat over vakantieliefdes.
0: Ja, meen je niet. Wat een leuk thema, zo midden in de zomer ook. Hè? Dat je niet denkt, van ik kom er eind april een keer mee.
3: Maar heb jij een vakantieliefde ooit gehad?
0: Een vakantieliefde?
3: Ja.
0: Oei, vakantieliefde. Nou, nee. Vroeger natuurlijk als tiener en zo. Of een beetje, of wie dan ook.
1: Ja, maar daar gaat het ook over.
0: Alles met een hartslag. Een beetje verliefd
3: gaat
0: op natuurlijk.
3: Over vroeger.
0: Ja, dat weet ik. Ik ben ook van vroeger.
3: Ja, dat weet ik. Dat zien de mensen ook wel.
0: Oh, wat een vernedering, zeg.
1: Gelukkig is het radio.
3: Mag ik van jou weten, aan wie denk jij als jullie dit nummer zingen?
2: Oeh, ja, nou, weet je... ik denk aan een periode waarin we geen telefoons hadden. Dat je op je 16 of je 17e naar Spanje ging. En dat je dan thuis kwam met een rolletje. Je weet niet of de foto's waren gelukt.
3: Ja.
2: En er zit nog iets in herinnering. Eddie, dat moet jij vast ook meegemaakt hebben.
0: Zeker.
2: Dat je, een vakantieliefde die je alleen nog maar in je hoofd hebt zitten. Niet meer op je telefoon of op Snapchat.
1: Kwam je wel eens meisjes tegen. En dan, meisjes dan in ons geval. En op een of andere manier, door zo'n vakantie, word je dan ook gelijk verliefd, hè, op zo'n meisje. En dan,
0: is dat echt zo?
1: In die tijd zagen we die dan nooit meer terug. En dan had je geen social media, geen telefoon.
3: Je kon het ook niet vinden.
0: Maar is dat echt zo, Jan? Want kijk, ik ga wel eens één keer per jaar naar Curaçao. En er werken heel veel leuke meisjes achter de bar daar. En heel veel jongens gaan daar natuurlijk op vakantie ook. Maar, dus die ontmoeten elkaar daar. Nou, die scharren lekker wat met elkaar af. Maar die meisjes weten, wij zijn 6-7 maanden hier op Curaçao aan het werk. Dus we moeten niet verliefd worden. Want die jongens die hier nu zijn, die zijn niet 2-3 weken op vakantie. Ik ga daarna weer naar huis. Dus je kunt je er, probeer ik eigenlijk te zeggen, ik weet niet of dat kan, er toch op instellen dat je niet te gek wordt op iemand. Want ja, je gaat terug en zij blijven dan 7-8
3: maanden. Dat is rationeel.
0: Is dat rationeel?
1: Ja, dat denk ik ook.
3: De liefde gaat los. En als je dat mee in je hoofd blijft zitten.
0: Want hoe laat is dat precies?
3: Nou ja, maar schat, mijn leven bestond uit vakantieliefdes. Dus ik ga je heel goed op.
1: Zo is het toch ook?
3: Ze zitten in je hoofd. En zo heet ook het nummer. Je zit in mijn hoofd. Misschien moet je even luisteren.
0: Voor de inspiratie. Dat ik het even draai?
3: Ja, vind ik leuk.
0: Oh, dat ga ik meteen doen natuurlijk. Dat vind ik enig om dat even te draaien. De nieuwe single, mensen, van de 3 J's. Er zijn hier 2, maar Robin is niet echt onderweg hier naartoe.

0: reacties. Met name van andere zenders. Maar die dat ontzettend leuk vinden. En jullie zijn ook fan, ja, ja. En
1: zeker weten.
0: Kijk, ja, wij luisteren niks anders.
2: Overigens reacties ook op dit nummer. Lekker leuk en Spaans en vakantiegevoel.
0: Ja, Witkom is een goed nummertje.
2: Als het nog maar lang mooi weer blijft, want dan kunnen we erop blijven
1: dansen. Ja, precies. Dat vinden we allemaal.
2: Ja, heerlijk. Heerlijk is het. Ja, ik moet er toch... Ja, sorry, even over mij.
0: Wanneer gaat het niet over jou?
2: Nee, ik ben wel eens 3 jaar lang aan een vakantieliefde blijven hangen. Dat is toch mooi? Ja,
0: die
2: is,
0: nou, toch dus niet jij letterlijk, hoop ik.
2: Nou, dat komt dat jij zei van, dat komt nooit goed.
0: Nee, het komt nooit goed.
2: Maar dat bij mij wel.
1: En zagen jullie elkaar toen daarna nog?
2: In Ella Renault.
1: Of penvrienden of zoiets?
2: Hij heette Mark. In Ella Renault was hij proper. Ja. En na 2 weken ging ik huilend naar huis. En ik denk, die zie ik nooit meer. Maar die bleef mij toch wel even bellen. Met de landlijn. En ineens, na een maand, stond hij op mijn stoep. En we hebben 3 jaar verkering gehad.
3: Maar dit is toch
0: mooi, hè? Ontzettend leuk is dat.
2: Ja, maar er is uiteindelijk toch hoop voor vakantieliefdes.
0: Ja, je zou er bijna om vakantie om gaan, hè? Ja. Dus ik denk van, nou, hier in Nederland, ik kom hem of haar niet tegen.
2: Nee.
0: Ja, vaak in het buitenland zijn mensen toch ook in een andere mood, natuurlijk. En dan gaat het eigenlijk vanzelf.
2: We hadden het over jubilea. Jan Smit, zoveel jaar.
0: 30
2: jaar. Jullie zijn toch ook al heel lang bij elkaar? Tenminste,
1: wij vieren volgend jaar ons 20-jarig jubileum. Ja. En dat is omdat wij in 2007 onze eerste single uitbrachten. Want wij waren toen eigenlijk ook al meer dan 10 jaar bezig.
2: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk bestaan wij ook al 30 jaar.
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Maar volgend jaar vieren wij eerst in het voorjaar dat 20-jarig jubileum met een theatertour van 40 shows.
2: Oh, wat leuk.
0: 40 shows, zeg, mensen.
2: Dan... Zijn jullie nu nog over
1: en dan
2: nadenken?
1: In het najaar, en dat hebben we toevallig vandaag aangekondigd, sluiten we dat jubileum af met een grote show in de AFAS.
0: In de AFAS, mensen!
2: 20 jaar de 3 in de AFAS op 9 oktober. Wanneer gaat de kaartverkoop beginnen?
1: Die is vandaag begonnen.
0: Ook toevallig dat je dan hier bent, hè? Dat je
1: niet normaal, hè? Dat wist jij niet.
0: Als je vorige week was geweest, dan was het niet actueel geweest. Ontzettend leuk.
2: Mag ik vragen of Wiegelied, 12 miljoen streams inmiddels, jullie grootste hit is in al die jaren?
0: Stem mee.
1: Ja, dat kun je, qua streams kun je dat zeker zeggen, ja.
2: Waarom zeg je qua streams?
1: Is er misschien is het. Het is ook gewoon zo. Volgens mij is het wel het bekendste liedje van.
3: Die man is verliefd, staat nu op 16 miljoen, geloof ik. Of zoiets.
0: Nou, zullen we even een stukje laten horen? Vind je het leuk?
2: Er is een nieuwe versie uitgekomen. Want dit is het oud nummer.
0: Ja, weet je wat
2: zo
0: leuk is?
2: Dit is een versie uit 2026.
0: Ik heb het klaarstaan.
2: Top!

0: Oh, is een korte versie.
1: Ja,
0: misschien is dat ook een leuke tip om voor jullie nieuwe single ook zo lang te maken.
1: Ja,
0: misschien een ideetje.
1: De meeste mensen blijven niet langer dan 30 seconden hangen.
2: Maar jullie gaan een theatertour lang oefenen. En dan komt
1: ja, nee, zo'n theatertour is natuurlijk heel anders. Want dan ga je verhalen vertellen en dan kun je hele rustige liedjes doen.
2: Maar ook in het teken van 20 jaar 3A's.
1: Ja, maar we willen toch afsluiten met gewoon echt een knalfeest. Dat we gewoon niet gaan lullen tussen de nummers door, maar gewoon de boel op zijn kop zetten.
0: Zo is dat. En je zei, de kaartverkoop is vandaag begonnen.
1: Ja.
0: Dus als je wat mee had genomen aan kaart, had ik ze graag weggegeven hier. Maar die heb je waarschijnlijk niet in je zak zitten.
1: Ik heb ze niet in mijn zak zitten, maar je mag best een paar kaarten weggeven.
0: Echt waar? Ik mag niet doen vragen bij de NPO, maar jij begint er nu zelf over.
1: Ja.
0: Zit je te luisteren naar deze show?
3: Hij smijt erop.
0: Ja, daarom. Dus pak dan nu even je telefoon en app ons even het woord 3J's. Ja. En dan kom je even op de radio vertellen waarom jij dat zo leuk vindt. En dan krijg je zomaar twee kaarten.
1: Nou, leuk toch?
0: Zo doen we dat. Ja. Ik vind het zo leuk om dingen weg te geven. Ja, liefst van een ander uiteraard.
1: Ja, lijkt Sinterklaas wel.
0: Nee, maar ik ben vrij altruïstisch.
4: Ik heb er nooit van gehoord, want het enig woord.
0: Het tegenovergestelde van egoïstisch. Altruïstisch. Hebben we al iemand aan de telefoon? Hallo?
5: Nee, nog niet.
2: Nee, er is nog geen...
0: Verdikke me. Zo populair ben je niet.
2: We hebben geen nummer genoemd.
0: Die telefoon is op, kind.
2: We hebben geen nummer genoemd.
0: Oh, noem het nummer.
2: 0800-1122.
0: Als je dat nummer nu belt en je komt daar doorheen op de radio hier, dan krijg je gewoon twee kaarten voor het concert. Wat was het op 20 december?
2: 8 oktober. In de AFAS.
1: Volgens mij was het 9, maar ik weet het niet meer. Zaterdag 9 oktober.
0: 9 oktober. Ja, hallo, wie hebben we aan de lijn?
2: Oh, we hebben iemand aan de lijn.
6: Hi, ik ben Louise.
0: Hey, dag Louise.
1: Hey, Louise.
0: Louise. Oh, die klinkt lekker monter. Hoe spreek jullie Louise vandaag?
6: Hartstikke goed. Ik zit samen met Henk in de auto.
0: Oh.
6: En we kennen de 3J's.
0: Oh, met Henk. En weet je man daarvan?
6: Ja, zeker.
0: Oh, gelukkig.
2: Wacht even, maar Louise, zeg je nou, we kennen de 3J's?
6: Ja, want de 3J's zijn als verrassing toen op ons 30-jarig huwelijk geweest.
0: Weet je wel. Wat leuk! Nou, dat heeft je een centje gekost, Louise.
6: Ja. De dochters.
0: De dochters hebben dat betaald.
2: Nou, Louise, wat leuk dat je dan met je man daar dan heen mag. We weten niet of het 8 of 9 is, maar ergens in oktober.
0: Ja, is toch ontzettend leuk.
1: Is in ieder geval op zaterdag. Ja.
0: Op een zaterdag 9 oktober ga jij er lekker naartoe, naar de 3J's. We gaan daar het dak, spelen ze er helemaal vanaf. En jij zit gewoon hartstikke dik in die zaal daar.
6: Ja, top.
0: Vind je het leuk?
6: Ja, geweldig. Dankjewel.
0: Goed, blijf nog even hangen. Dan noteren we je adres eventjes en dan krijg je de kaarten toegestuurd. Goed?
6: Hey, super, doe ze de groeten.
0: Doen we, doe de groeten Louise. Ach, zie je, weer een vrouw blij gemaakt. Dan moet je echt voor huis, hè, Jan?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus, nou, dat zijn toch leuke dingetjes.
2: Jan en Jaap hebben haast. Die moeten als de sodemieter naar Volendam om dat feest mee te maken.
0: Oh, verdikken we. Daar moeten we afscheid nemen. Maar ze hebben ook zoveel fan. Mijn schoonmoeder was ook groot fan van jullie, hè?
1: Is het zo?
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Hoe is dat afgelopen?
0: Wat zeg je?
1: Hoe is dat afgelopen?
0: Nou, niet zo best.
1: Nee.
0: Nou, dat ging niet om mij. Het ging om de schoonmoeder van een vriend van mij. En ik had er wel even iets zeggen over die relatie. Maar goed, die schoonmoeder was dus wel fan van jullie. Maar die is aangereden, doodgereden.
2: Nou, wat een slecht verhaal dit.
0: Ja, door een bus. Ja, hij is natuurlijk wel zijn rijbewijs als buschauffeur kwijt. Maar goed, dat gaan we het nu niet meer over hebben. De 3J's, mensen, ze waren hier. De kaarten zijn weggegeven.
2: We weten inmiddels wat jullie doen volgend jaar.
0: Zo is dat.
2: En ook volgend najaar wordt het wel nog een leuke winter? Of doen we dan niks?
1: In de winter, ja, zeker. Wij doen in december altijd de hele maand kerstshows.
2: Oh.
1: Echt elke dag.
0: Ook zo'n leuke timing, dat je dat in de winter de kerstshows doet.
1: Ja, dat moet je ook niet in maart mee aankomen.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Net als de zomerhit in juli.
2: Jullie blijven lekker druk. Gefeliciteerd in ieder geval daar aan iedereen die met Jan Smit
0: groot
2: te maken
0: heeft. Grote applaus voor de 3J's. Hartelijke groeten, hè. Hartelijke groeten. Ja,

0: Dankjewel, heren, voor de komst en voor het inzien. Ja, ja, we hebben het gehoord. Wie belt daar nou weer aan? Hallo? Hallo?
1: Ja, Eddie. Ja. Oh, hallo allemaal.
0: Hey.
1: Heel even snel.
0: Oh,
1: ik had even een verzoekje.
0: Ja.
1: Namelijk van iemand die ik hier op de gang tegenkwam. Ja. Die zei, zou Eddie niet eens een keer iets kunnen draaien van Frans Bauer?
0: Nee,
1: zou
0: doe dat... Nee, doen we niet. Nee hoor, Jeroen Kijkenvechten. Oh. Nee hoor, dat doen we niet.
1: Nee,
0: spijt me.
1: Nee, hij gaat het niet doen.
0: Gaat het niet doen.
1: Het gaat niet gebeuren.
0: Nee hoor, Jeroen.
1: Oké.

0: Hey Willem, blijf dan een plaatje, hè? Je zit lekker mee.
1: Ja, goed, hè?
0: Ja, is het zingen wat je doet nu, ja?
2: Ja, maar zij is zo stem.
0: Irene is hier met het...
1: Sorry Eddie, soms laat ik het gewoon gaan. Vanavond blijft het nog lang zonnig en het blijft ook droog. Het koelt wel af vanavond tot een graad of 15. Dat is wel lekker cool. Ramen lekker. Tegen elkaar open, helemaal prima. Maar morgen komt er weer warme lucht binnen. Dan kan alles weer uit en wordt het 25 tot 30 graden.
0: We gaan naar Den Haag, vrienden. Voor de virus.
3: Druk op de weg, het zit
0: met Edwin Gerritsen. Fijn dat je weer bent, Edwin. Goedemiddag.
4: Dag, Eddie.
0: Goedemiddag.
4: Er staat nog maar 70 kilometer file. De files nemen allemaal af. De langste files die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland een kwartier oponthoud. En op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging.
0: Zeer bedankt, fijn weekend.
4: Heel fijn weekend.
0: Vrienden, het is 5:45. NPO Radio 2 nu hier met het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Eddy. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om niet zomaar afval uit het autoraam te gooien. Dat is sowieso verboden, maar nu de bermen langs de weg erg droog zijn, is een klein vonkje al voldoende om brand te veroorzaken. Plastic, glas of een sigarettenpeuk zijn daardoor extra gevaarlijk nu. In pretpark Walibi in Biddinghuizen is een bezoeker een deel van zijn vinger verloren deze week. Tijdens een ritje in de boomstammetjes, de waterattractie Crazy River, stak hij zijn handen buiten het bootje. Ja, toen het bootje na 3 minuten weer terugkwam bij het opstapstation ontdekten medewerkers pas wat er was gebeurd. Vervolgens werd met spoed een ambulance opgeroepen naar het park. KLM gaat deze maand weer vliegen op Tel Aviv. Vanaf 25 augustus wordt de verbinding weer hervat met een tussenstop op Cyprus. Een half jaar geleden werd die vlucht nog gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een opvallend gezicht in de Amerikaanse stad Chicago. Daar dobberden 90.000 gele badeendjes door de rivier. Ja... Zo klinkt het misschien, het is Duck Derby.
0: Dat is enig, dus Irene doet impressies. Kijk naar de beelden. Schakel Irene.
5: Heel goed.
0: Wacht even, doe maar Irene.
5: het is die Duck Derby is dus een race om geld in te zamelen voor een goed doel. Nou, het is een idee dat iedereen eentje koopt.
6: One duck for $10, or you can do a quack pack, or a ducky dozen, or as many as 240 ducks. You can get a whole flock. So there's some great prizes to win if you adopt a duck.
5: Nou, degene van wie het bad eentje als eerste over de finish kwam, die won een auto. En er is $700.000 opgehaald ondertussen voor het goede doel.
0: Nou, je hebt het over een auto. We hebben Helene hier te gast gehad. Reen van Rooyen met haar nieuwe boek natuurlijk. Met de vragen die mannen hebben. Heeft ze onderzoek naar gedaan. En lieve Helene, het boek ligt hier ook nog even. En zij heeft ook een nieuwe scoop nog in het nieuwe boek. Met de klem gevraagd of we dat niet willen vertellen. Ga ik toch doen. Want we hebben natuurlijk ook scoopjes nodig. Welke drie dieren heeft een vrouw het liefst? Enig idee, Irene?
1: Dieren?
0: Ja.
1: Nou, daar denk ik liever niet over na.
0: Jij zit niet enig idee?
5: Geen idee.
0: Nou, de drie dieren die een vrouw het liefst heeft, dat is een jaguar voor de deur, een stier in bed en een ezel om alles te betalen. Dat is zo'n beetje waar.
1: Maar dat komt
0: het is wel leuk.
1: Ja,
0: natuurlijk.

0: Radio.
1: NPO Radio 2.
0: Keur in de middag met Irene.

0: Aretha Franklin. Die gaat binnenkort het land in, althans Shemar Rouse. Samen met Matthijs van Nieuwkerk gaan ze dat doen voor SBS.
1: Ja. Nou, in Amerika gaan ze.
0: Amerika. Ja. Dat is de stem van Jeroen van Inkel die hier hoort. Die zet nu dringen de dingen op te nemen hiernaast. Een boekje bij zich, zo maak je radio. Nou, leuk toch? Even goed. dat hoor je zo meteen allemaal, de grote iconische van Inkel hier op het apparaat. Bij absentie overigens van Jesse Sprikkelman, want die is ziek.
1: Nou, harte beterschap.
0: Een harte beterschap, schat.
1: Hij ligt vast te luisteren ergens in een hoekje. Of huilend.
0: Maar. Nou ja, goed, huilend niet. Maar hij ligt natuurlijk wel vaker in een hoekje. Misschien is hij daar ook ziek van geworden. Dat zou natuurlijk kunnen. Wij gaan even praten met Daniel Lippens. Want die heeft natuurlijk een ochtendshow samen met Roelof. Daniel en Roelof zijn al op.
1: De nieuwe show op NPO Radio 2. Ja, iedere ochtend.
0: Zo is dat. En hij heeft vanochtend show gehad. En zei, maar ik ga altijd even slapen om 4 uur. Vind je het erg als we het opnemen? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Dat hebben we ook gedaan. En ja, het was toch wel weer een leuke chat, moet ik echt zeggen. Ja, het is dan eindelijk zover, mensen. Dat zijn toch van die mooie uitzendingen geweest. 5 stuks in alle vroegte.
1: 5 stuks?
0: Ja, 5 stuks de hele week. En wij hebben hem aan de telefoon voor de hoogtepunten, maar dat moeten we even leuk inleggen.

0: Frans, een bijzonder goedemiddag.
1: Een bijzonder goedemiddag.
0: Je wordt nu al gemist aan deze kant.
2: Ik mis de wekelijkse knuffel wel, ja.
0: Ja, ik ook.
1: Ik mis jullie ook.
0: Ah, schat. Hé, hey, neem ons eens even mee, want je hebt van de zomer heb je natuurlijk een paar keer vervangen, want dan weet je dat het eindig is. Nu kwam het goede nieuws naar buiten. Het wordt jullie programma. Hoe is het na zo'n eerste week? Heb je het idee van, het is nu al vermoeiend?
1: Nee, we hebben het hartstikke leuk gehad. Ja. Het is het mooiste moment om op de radio te zijn. En ik krijg heel veel leuke, lieve reacties van luisteraars. Dus ja, ik kan er wel aan wennen.
2: Je, bent, ja. je springt 's morgens je bed uit van vreugde.
1: Nou,
2: om een uur of drie.
1: Ja, eerlijk gezegd, weet je, het bed uitkomen is nog even lastig. Maar dan sta je onder de douche en dan ben je gelijk sta je aan.
0: En hoe laat is dat de wekker gaat?
1: 4:30.
0: Oh, kind, waar ben je aan begonnen?
2: Nou ja, voor iemand die de hele week is vroeg opgestaan, is hij nu uitermate vrolijk.
0: Zeker. Ja. En je hebt natuurlijk alweer een paar leuke hoogtepunten achter de rug. We hebben zelf ook wat geluisterd. Ik wil even iets laten horen. Afgelopen woensdag hadden jullie Robert Hulkens aan de lijn. Hè? Misschien kun je even vertellen wie dit is?
1: Ja, die heeft een boek geschreven over Louis van Gaal.
0: Ja, precies.
1: En wij gingen hem vragen, hoe moeten wij Louis overtuigen om onze bondscoach te worden?
0: Ja, en dit was zijn antwoord.
3: Zelfs voor mij, als zijn biograaf, is dat onpeilbaar.
4: Ja, oké, maar een voorspellingtje. Gewoon op gevoel. Even een glazen bolletje.
3: Ja, ik ga daar natuurlijk helemaal niet over, joh.
4: Je bent toch een beetje bang voor Van Gaal, volgens mij.
0: Ja, dat geloof ik ook wel, hè, dat hij er een beetje bang voor is.
1: Ja, wie niet? Ja. Ik ben ook een beetje bang voor Van Gaal.
0: Ja. Had jij ook nog iets leuks gehoord over een vliegtuigje?
2: Nou ja, nee, ja, dat is volgens mij een knipoog naar een andere ochtendshow. Daar is iets misgegaan met een drone in de studio. En jij dacht, nou, ik laat heel even zien hoe dat moet.
1: Nee, ja, god, ik zag wat op social voorbij komen van een paar andere gasten die proberen een drone te vliegen in de studio. Ik denk, nou, dat kunnen wij wel beter. Maar dat staat nu op mijn Instagram, daar heel lukken.
0: Goed zo, dat is heel erg goed. Kun je al iets vertellen over de volgende week? Is er een bepaalde actie of is er iets geks? Je zegt, daarom moeten de mensen luisteren.
1: Nou, je moet sowieso luisteren voor ons spel, Slimmer dan de Sterren. Je kan het opnemen tegen een paar hele grote sterren en daar een waanzinnige prijs mee winnen. Namelijk de Sterrenprojector. Hij is zeer, zeer, zeer glad gepolijst.
2: Oh. Dat is echt heel leuk. Met stukje, dan lig je in je bed, kan je sterren kijken. Dat is geweldig.
0: Nou, dat is wat je wil.
2: Ja, ik ga luisteren, ik ga meedoen.
0: Ja, de ochtendshow, mensen. Maandag is je er weer 5 dagen in de week van 6 tot 9, uit mijn hoofd.
1: Ja, zeker, 6 tot 9.
0: Goed zo. En we gaan je volgende week vrijdag weer eens even bellen wat dan weer de hoogtepunten zijn geweest. Ik verheug me er nu wel op.
1: Heel lief. Veel plezier. Jullie ook een hele fijne show.
0: Jij, dankjewel. Goed weekend, Daantje.
1: Doei.
0: Nou, dat was toch

0: vakantiedingen, ja.
1: Vakantiedingetjes. En toen zei Irene van, mogen we ook eens een plaatje draaien waar wij overeenstemming over hebben? En toen riep jij gelijk Donna Summer.
0: Ja, nou, ik wil het geval hebben over hoop, vrede en eenheid, waar dit nummer over gaat. Ja. En daar zitten we natuurlijk ook een beetje in.
1: Zitten we in, verdraagzaamheid.
0: Dus ja, en het is een iconisch nummer.
1: Zeker, ze is ooit ontdekt overigens door Mies Bouwman in een van de 8 jaar geleden, moet je nagaan. Donna Summer bij de NPO. The State of Independence.

0: bekend. En in Nederland ooit begonnen met deze. Ach, inderdaad, in Nederland ontdekt hier. Voor Nederland, niet voor heel de wereld natuurlijk. Hij heeft een tijdje in Nederland ook al gewoond, hoor. Toen ze ging ze verhuizen en op de dag van de verhuizing zegt ze...
1: Het is tijd voor Van Inkel met Rinkel.
0: Zo is dat.
1: Rinkel, je rondje zit klaar.
2: Bender, hallo, ik ben er.
0: Je gaat door de zon heen, dat is niks voor jou. Dat is het eerste wat je leert op de DJ-school.
2: Ja, daar heb ik niet opgelet. Nee, op de DJ-school. Nee, ja,
0: toch ben je goed geworden. Even kijken op de klok. Einde van de show.
3: Volgende week is Keur en Weer.
0: Ja, schat. Maar er zijn mensen ook die het leuk vinden, hoor. Dus dat vinden we alleen maar goed om te horen, natuurlijk.
2: Zeker.
0: Ik zie dat jij iemand anders op de stoel hebt zitten.
2: Ja.
0: Want Jess is dus ziek, wat zei ik. Stel de meneer even voor.
2: Dat kan ik zelf best even doen.
0: Doe maar.
4: Wie ik ben. Sorry, ik was even, als enige niet naar jou aan het luisteren.
0: Oh, ik ga aan het voorbereiden. Ik ben even billig opgeven.
4: Ik ben Mark.
2: Oh, Mark.
4: Mark, hi. Mark, leuk kennis te maken.
2: Valt in voor Jesse.
4: Precies.
0: Ja, maar die ligt toch even in zijn mandje.
2: Een van de dingen wat hij van tevoren had gezegd is... ik wil niet in de uitzending...
4: Nee, wel hoor.
0: Nee, maar goed, soms moet je mannen een beetje dwingen. Een beetje dominant te houden, hoop mannen wel van... Dus ik zeg het eerlijk.
2: Ik zeg het ondanks.
0: Eventjes terug naar de orde van vandaag de dag. Wat zit er zo meteen bij jou in die geweldige show?
2: Nou, we hebben natuurlijk weer een IDI Top 10. Die is vandaag vol hele opvallende dingen.
0: Oh, noem maar eens.
2: Mensen. Een van de dingen wat ik vast kan noemen. Is dat Jeroen van der Boom staat erin.
0: Verwacht je niet?
2: Nee, je verwacht het niet.
5: Maar ik weet wel de reden, want ik heb het nieuws gevolgd.
2: Ja.
0: Nou, moet je zeggen, ik ben ook wel een beetje geïrriteerd. Want ik heb een afspraak met hem over het een en ander. En dan hebt hij niet terug. Ja, ik ga zo meteen even luisteren. En dat is inmiddels al een maand geleden. Dus dat heb ik met zijn platen trouwens net zo. Dus, maar goed. Dus moet mij wel gaan appen zo langzamerhand. Dus,
2: en staat erin.
0: Splinter Chabot staat erin?
2: Nee, dit keer staat Splinter er niet in.
0: Zag je hoe hij dus bij stond met de Bride?
2: Wel een
5: beroemde voetbalman. Dat heeft hij gewoon aan. Maar iedereen had toch mooie dingen
0: aan? Ja, maar dit een beetje zo'n roze rommops.
5: Op de Pride?
0: Nee, ik vond het te veel.
5: Dan mag je gewoon piercings door je tape en laten zien. Nee,
0: bescheidenheid zie je te mens. Kijk naar Jeroen. Jij bent heel bescheiden, vind ik.
2: Oh, dank je.
0: Nee, maar voordat je zo'n groot instituut bent, wie ik ook over jou spreek, werk je met Jeroen zijn zeg.
2: Straks dus allemaal in de show, dit soort dingen. En ook een grote voetbalfan. Grote voetbalkerels. Niet verhaal.
0: Goed, veel plezier met Mark.
2: Ja.
0: En dan gaan wij afscheid nemen.
2: Dankjewel, Eddie.
0: Ja, Jeroen.
2: Hartelijk dank, man.
0: Ja. Fijn. Dag Stefan, bedankt.
4: Graag gedaan, Eddie.
0: Alles wat je gedaan hebt, ik weet niet wat je gedaan hebt. Maar dankjewel.
5: Fijn weekend, Eddie.
0: Fijn weekend, lieve schat. We gaan bellen met de directie natuurlijk, met de vraag...
6: Wat
0: vonden zij van de afgelopen show?
6: Het was toch weer een hele leuke show.
0: Dank u, ladies. Vrijdag zitten we er weer hier op de grootste zender van Nederland. Maak er een heel lekker weekend van. En wat mij betreft...
6: Love, love. Doei. Doei.
7: Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een hele goede manier om zo direct lekker het weekend in te luiden met 3 lekkere gitaarplaten. 6 uur geworden, Ladies and People, het NOS Journaal. Cindy Dijkers, goedenavond.
6: Goedenavond Jeroen. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, schrijft de Volkskrant. En daardoor kon iedereen zien waar die directeur woont, want hij ging vaak met de fiets naar kantoor en legde dat vast op Strava. Ook was te zien waar hij bijvoorbeeld op vakantie was. De directeur zegt dat hij de app al van zijn telefoon had gehaald, maar vergeten was zijn account te verwijderen. Inmiddels staat het Strava-account op privé. De grote markt in Groningen stroomt vol met lopers. Vandaag was de laatste dag van de wandelvierdaagse daar. Ook dit stel werd met bloemen onthaald door RTV Noord.
7: Fantastisch, ja, magnifiek. Ja.
8: Welke afstand hebben jullie gedaan?
7: 4x20, hè.
8: Ja. En nu? Wat zijn de plannen nu?
7: Een eierbal.
9: Daar hadden we voor vandaag bedacht.
6: Het was de 2e editie van de Vierdaagse in Groningen. Er deden meer dan 3000 lopers aan mee. In Zuid-Holland moeten 2 dijken worden versterkt omdat er flinke scheuren in zitten door de droogte. Het gaat om 2 dijken bij de dorpen Hoogmade en Reeuwijk. De scheuren zijn nog niet zo erg dat de dijken op doorbreken staan, maar volgens de Hoogreemraadschap moet er wel ingegrepen worden. De scheuren worden gevuld met klei. En een verrassing in de Tour de France Femme. De Poolse Nivia Doma is de nieuwe drager van de gele trui. Ze won net met een grote voorsprong op de Mont Ventoux.
10: Ze komt nu over de streep met haar handen in de lucht. Kasia Nivia Doma wint op de Mont Ventoux. Een prachtzegen van de Poolse. Geel voor Nivia Doma, net als de ritzegen. Maar Vollering op kleine achterstand is nog steeds in de running om de eindzegen.
6: Ja, Vollering staat nu 16 seconden achter Nivia Doma in de strijd om het geel. En er zijn nog 2 etappes te gaan. Het weer vanavond nog flink wat zon. Vannacht blijft het droog en dan koelt het flink af. Het wordt tussen de 5 en 15 graden. Morgen dan opnieuw veel zon. En dan weer iets warmer met 25 tot 28 graden.
5: Pedaal, gaspedaal, kun je niet al te diep indrukken op de plaatsen die Edwin Gerritsen aan ons gaat prijsgeven. Edwin, goedenavond.
11: Goedenavond Jeroen. Nou, inderdaad, een paar plaatsen nog op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens heb je 10 minuten oponthoud. A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen afrit Valkenswaard en Knoopend de Hocht, 20 minuten vertraging na een ongeluk, daar is 1 rijstrook dicht. En op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud.
12: Nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
13: Wacht, is dat geld?
12: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
14: En denk aan Brabant, Brabant nog meer.
15: Hey, zag je die flitser? Dom wel, Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
16: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
15: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
16: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
22: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
23: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
24: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
25: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
24: Woeste Grond. Vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
26: Rijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
16: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
26: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
16: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Een nieuw hoofdstuk op de Weusden.
22: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
23: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
24: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
25: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
24: Woeste Grond. Vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Yes, ladies and people.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
6: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
7: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
5: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
5: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
9: Yes, ladies and people. Het wordt een zonovergoten weekend. Als we de weerberichten moeten geloven, even checken of de kroegen helemaal voorbereid zijn in ons land. Gaan bellen met toeters en bellen. En dat is in Weesp. Kijk of ze klaar zijn.
10: Goedemiddag,
9: Sam Bellen
10: is
9: Famous Sis. Hey Sis, Jeroen van Inkel, Radio 2. Goeiedag.
10: Goeiedag, wat kan ik voor je doen, Jeroen?
9: Ben ik verbonden met toeters en bellen in Weesp?
10: Ja, zeker.
9: Ah, dat was precies de bedoeling. Zijn jullie klaar voor het weekend? Is alles in huis, genoeg drank en zo?
10: Voor dit weekend?
9: Ja?
10: Zeker.
9: Oké, want hoeveel mensen kunnen er in bij jullie?
10: Weet niet, hoeveel mensen kunnen er in onze kroeg?
11: 120.
9: 120. Ah, dan zijn we lekker onderweg, want we zijn ongeveer met 600.000 luisteraars. Maar dan blijft de rest wel buiten staan. Zullen we dat afspreken, Sis?
10: Ja, helemaal gezellig.
9: Ik wens je een goed weekend. Maak er wat moois van.
10: Ja, dankjewel. Fijn weekend. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you
9: could attend. Come inside, come inside. Oh ja, daar gaan we dan weer. Ladies and people. Een fontein aan vrijheid en plezier is begonnen. Dompel je onder in alles wat muziek je kan schenken. Dit is je nieuwe.

0: Hier zit echt Thelonious Monster. Body and Soul, die was fijner.
1: Ik vind die muziek te gek, wat een goed arrangement.
0: Ja, vooral het arrangement. Dat zakte met kop en schouders. Bovendien, hey, is je weekend reeds goed begonnen? Met een beetje snaren, grensloos fijne gitaren. Yeah! Gooi je haar los en zing lekker mee.
1: Hallo!
0: Ik kom nu met Mr. Mike Oldfield.

schaduwen op de muur. De donkere flitsen. Ja. Ik heb wel begrepen, het wel in gelichte kring, dat een hoop mensen na het Pride weekend van vorig weekend, zeg maar, zo zich te goed hadden gedaan. Allerlei middelen, dat ze s'avonds op bed lagen. Dat zal wel in het ochtends vroeg geweest zijn. Dat ze allemaal schaduwen op de muur zagen, zo wegflitsen. Wat is dat? Wat is dat? Een beetje in de war, een beetje te wappie geworden, maar Mike Oldfield.

rustig aan, want we zijn nog maar net kerstvers begonnen aan het weekend. Nou ja, kerstvers, ja, daar zijn we toch wel lekker bezig. Maar niet al te gehaast, rustig aan doen. Een action-packed radioprogramma, dat wel. Hij zit helemaal vol met allerlei dingen. Het is vrijdag en je kan meedoen met de show via de NPO Luisterapp Digitale Doorgeefluik. En mocht je op vakantie zijn, laat even weten waar je naar deze show luistert. Op welke locatie, welke plek. Vind ik altijd leuk om te horen. En misschien ben je onderweg naar Volendam. Ja, dan hebben we net nog twee J's in de studio bij Eddie. Dankjewel voor je show trouwens, Eddie. Ik moet hem altijd even netjes bedanken. Anders kijk koekjes naar mijn hoofd later. Naar Volendam misschien wel onderweg. Niet om lekker grote paard.

Smit. Hij viert dit weekend zijn 30-jarige jubileum met 3 concerten in het Marina Park. Ja, en als ik dan mijn hersens laat kraken en pijnig terug aan het begin in 1996 begon het allemaal voor Jantje Smit. In het tv-programma Nederland Muziekland zong hij een duet samen met Carola Smit van BZN. Oh,

al die moeders en aanverwante artikelen vonden het hartstikke mooi dat wat hij daar zong. Nou, de rest is geschiedenis, kunnen we eigenlijk wel zeggen met Jan Smit. En mooi nieuws voor Davina Michel, misschien wel de beste zangeres van ons land. Zij mag voorafgaand aan de Formule 1 race in Zandvoort het Wilhelmus zingen. Dat is niet nieuws voor haar, want 5 jaar geleden deed ze het ook al.

0: er zijn niet zoveel zangers en zangers die het zo kunnen. Je moet het maar doen hoor, ongelooflijk. Laatste keer dat de auto's rondscheuren op Zandvoort, de organisatie stopt omdat het allemaal heel veel geld kost. Ah, jammer. En jij weet waar je waarom je luistert naar de show.
1: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: Radio 2 hier. Ik zat vanmorgen even op de kalender te kijken welke bekende mensen allemaal jarig zijn. En ik kwam onder andere achter dat David Duchovny viert zijn 66ste verjaardag. Dat heeft alles mee te maken dat hij jarig is. David Duchovny is natuurlijk hij is Mulder. Fox Mulder uit The X-Files. En ik heb toch even aangedacht, zal ik vandaag mijn FBI-kostuum aandoen? Zoals je die ook wel eens kon kopen bij de W-kamp. Maar ik zal toch maar niet gaan, dat is net ietsje te warm. Maar hartelijk gefeliciteerd, David, mocht je het horen, vriend. Het is 6:55, tijd voor het NOS Journaal. Sydney, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Ja, goedenavond, Jeroen. In België is een Nederlander opgepakt die nog werd gezocht. Hij was namelijk al veroordeeld voor een poging tot afpersing en een gewapende beroving. De man had daarvoor een enkelband gekregen, maar knipte die 2 maanden geleden door. Hij werd teruggevonden op een Belgische camping en binnenkort komt hij waarschijnlijk weer naar Nederland. Over 1,5 uur begint het nieuwe eredivisie-seizoen. Cambuur en Excelsior trappen dan het seizoen af. Morgen komt kampioen PSV in actie tegen Fortuna Sittard. Trainer Peter Bos had gehoopt dat aankoop Kodai Sano al mee kon doen. Maar die staat morgen nog niet op het veld.
2: Nou, ik wil nog niet over hem praten, want dat is nog niet helemaal rond. Dus er zijn nog wat laatste details die daarvoor rondgemaakt moeten worden. Dus zolang die niet mijn speler is, wil ik ook nog niks over hem zeggen.
1: En de transfer van Filip Kostić naar PSV is wel rond, maar ook hij doet morgen nog niet mee. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden, is vandaag bekend geworden. Orbit produceerde nummers voor U2, Blur en het hele album Ray of Light van Madonna is misschien wel zijn bekendste werk. Zij kreeg destijds tijdens een interview in de studio de vraag om Orbit te omschrijven.
3: Well, a certain brand of sort of madman type genius, really. He's not very
4: talkative.
3: Well, yes, he's rather shy. There's a lot of shy people in this room.
4: How's it going, this project? It's an unusual sounding Madonna record for one thing. It's an unusual sounding record altogether.
5: There's a few concepts I've been...
3: Don't be nervous, William.
1: Ja, ze noemen hem een waanzinnig genie, maar dus ook erg verlegen. 4 jaar geleden blikte hij zelf nog even terug op hoe Ray of Light tot stand kwam.
6: The song Ray of Light is a jam. It's a guitar jam. It's just me showing off in the studio, you know, which is a great way to record people. Get them to show off.
1: Ja, het was een beetje opscheppen in de studio. Een jam. Begin dit jaar gingen er nog geruchten rond dat er een tweede deel van Ray of Light zou komen. Orbit die schreef in maart nog dat hij inderdaad een album klaar had liggen, maar dat hij maar niets te horen kreeg van Madonna en dat het daardoor niet gaat gebeuren.
0: Dat is jammer.
1: Ja, waaraan Orbit nu is overleden is nog niet bekendgemaakt. Hij werd 69 jaar. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht blijft het droog en het koelt dan flink af. 5 graden in het oosten tot 15 graden aan de kust. Morgen dan zonnig en weer wat warmer. Het wordt dan rond de 27 graden.
0: Vroom, vroom, vrouwaar, vrouwaar. Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Edwin.
7: Ja, er staan niet zoveel files. Op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland, is de vertraging 1 kwartier. A12, Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. En op de N62, de Westerschelde-tunnel richting het noorden, zijn er problemen door een pechgeval. De tunnelbuis is richting het noorden dicht.
0: Kan je zien bij de Duitse grens, is dat dan vanwege controles of ongelukken die ten gevolge van de controles zijn ontstaan?
7: Maar er staat niet bij ongeluk, dus ik neem aan dat het gewoon een file is.
0: De bekende controles aan de grens.
7: Ja.
0: Yes, een goede file. Dankjewel, Edwin. En als je erin staat, natuurlijk heel veel sterker. Begin van je weekend nooit zo heel erg fijn, maar heel veel sterker.

Ja, lekker hoor. Al die muziek die over je heen komt, zo op vrijdagavond. George Ezra, wat een mooi voorbeeld van een geweldige artiest. En ik heb er hier nog een voor de ladies in the house. Zijn naam is Keith Urban. Ja, ja. Als je goed luistert, dames, dan richt hij het woord tot jullie.

0: Ja, je hoorde een man zingen. Je hoorde echt twee mannen zingen. Je hoorde Michael McDonald zingen. De legendarische Michael McDonald. En de lead gedaan door Keith Urban. En die man, die weet hoe Nicole Kidman hijgt. Kreunt, beter gezegd. Want hij is jaren met haar getrouwd geweest.
1: Dames en heren, de Rikiri
0: top 10. Ja, 10. Daar gaat hij. Wat was de meest irritant afgelopen week? Nummer 10, de wesp. De wesp. Vliegende gevaarte gaat de trasjes, tuinen en balkons weer onveilig maken. Want in augustus is het bouwen van een nest klaar en vliegen ze eruit. Experts die vrezen een plaag door de zachte winter en de warme zomer. En ene Allard Westra, dit is een wespenbestrijder. Hij zit in de drukste periode van het jaar. Hij weet op een politiek correcte manier te vertellen wat hij van de wesp vindt.
2: Ik heb er respect voor. Ik vind geen rotbeesten. Want ja, ze zijn wel nuttig. Maar ja, af en toe zitten ze gewoon in de weg.
0: Ja, dat is het. Dus op nummer 10. Nummer 9, navigatiesystemen die niet snel genoeg updaten. Bijvoorbeeld Apple Maps. Fucking irritant als je bij een spoorwegovergang komt. Die al een tijdje afgesloten blijkt te zijn. Maar de NAF stuurt je daar nog steeds elke keer heen. En heb ik het er daarom over, het is een klein beetje persoonlijk dit. De spoorwegovergang Kleine Spoorbomen in Hilversum. Bij de kruising van de Schoolstraat en de Noorderweg. Dat heb ik echt al 3 keer gestaan. Ligt ook aan mij hoor, ik ben een beetje verkeerstechnisch dom. Dus wat dat betreft, maar oké. Nummer 8 dan, er gebeurt nog steeds niets met kasteel Almere. Een onafgebouwd kasteel aan de Waterlandseweg in Almere Haven. Goed zichtbaar vanaf de snelweg A6. Er zouden huizen gebouwd worden en het kasteel zou worden afgebouwd. Maar we zien maar niks gebeuren daar. Opa. En dan nummer 7. Jeroen van der Boom van de Toppers. Hij heeft zich in de podcast Alles voor de Show even een beetje laten gaan over de toekomst van de Toppers, blijkt. En dan vooral over de oudjes René Vroeger en Gerard Joling.
3: Iedereen kan wel aanvoelen natuurlijk dat daar de komende jaren gekeken wordt van hoe gaan we het de komende 5 jaar doen. Dus ik snap best dat mijn collega's 65, 66 zijn. Ik ben een andere generatie. Zij zijn echt gewoon een stuk ouder. Dus ik snap best wel dat zij met de gedachte lopen van ja, hoe lang ga je die met doen?
0: Ja, Jeroen heeft ook nog een idee over een nieuwe topper eventueel.
3: Ja, je moet op een gegeven moment ook vernieuwen. Ik loop hier bij jou weg en dan zie ik Mark Hoogkamer langs lopen. Ja, die jongens ken ik allemaal goed. Ik denk dat je de komende jaren daar nooit in moet gaan wisselen.
0: René Vroeger heeft gezegd dat je nog lang niet aan een topperpensioen denkt. Misschien moet Jeroen lekker even zelf ruimte maken voor Mark Hoogkamer. Ja, opa, dat kan natuurlijk ook, mensen. Ja. Nummer 6 dan, de Soedaanse TikToker genaamd Moi. Hij geeft op sociale media Soedanese, Jemenieten en Palestijnen een heel leuk, vrolijk advies om asiel aan te vragen in Nederland. Hoppa, de deur staat open, zegt hij. Neem je hele gezin mee. Zelfs je opa en oma mogen komen. Hey Mohi, je vergeet melding te maken van de woningnood en de veel te dure boodschappen. Hier hoor je hem. Let ook op het lachje aan het einde. Dat lachje. Oh, hij zit er gewoon keihard uit te lachen. Die gaat gewoon weg. En wat er nog meer in staat, hoor je zo meteen.
4: Can you imagine an extraterrestrial disc jockey? Like listening to radio waves from space?
5: Omdat je juist meer wil voelen.

0: hier is het vervolg.
1: Dames en heren, de Irie Top 10.
0: Met op nummer 5 een inbraakgolf bij de brandweer. Het is toch wat, jongens. Inbrekers die hebben dit jaar al 48 keer ingebroken bij brandweercazernes of een poging daartoe gedaan. De dieven stelen gereedschap dat de brandweer gebruikt om mensen te bevrijden die bekneld zitten. Deze week was het onder andere raak in Amsterdam. De brandweercommandant daar zegt:
2: ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Dus daar ben ik ontzettend kwaad over en daar zijn onze collega's ook enorm van geschrokken.
0: En wij zijn er ook kwaad over en ook geschrokken. Daarom staat hier in de lijst. Laten we duidelijk zijn. Je blijft met je poten van allemaal spullen af. En al helemaal van de spullen van hulpverleners. Nummer 4. Dat wij nog steeds te weinig gsm-stoorzenders inzetten in Nederland. Deze zogenaamde cellphone jammers die maken het heel handig onmogelijk om in straal van een paar honderd meter te bellen of gebeld te worden, et cetera. Als wij willen voorkomen dat veroordeelde criminelen vanuit de gevangenis contact hebben met de buitenwereld, en er zijn er nogal een paar van, moeten we daar in die gevangenissen standaard deze jammers laten plaatsen. Het was onder andere te zien op de Pride, rond de woord van Defensie, waarop Dylan Jessogus stond. In die straal daaromheen kon niemand bellen of gebeld worden. Dus super handig die dingen als je ze op de juiste manier inzet. Dan nummer 3. Femke Halsema. Het schijnt dat Madonna tijdens de Pride ook heel graag op een boot had meegevaren door de grachten van Amsterdam. Dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn geweest. Maar Femke vreesde voor ongeregeldheden aan de Prinsengracht. En zij keurde het samen met politie en justitie af. Het was te gevaarlijk. Ja. Dan nummer 2. Gianni Infantino. Ja, de grote voorzitter van FIFA, die treedt voorlopig nog niet af. Bleek afgelopen woensdag na een spoedvergadering van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Dachten we dat we met Sepp Blatter alles wel te hadden meegemaakt. Deze wandelende penis blijkt er nu een nog groter corruptiedieptepunt mogelijk te zijn al daar. Het is niet te geloven.
3: Dit is de nummer 1 van de
4: Irie Top 10.
3: De Irie Top 10.
0: Op nummer 1, daar vinden we de Albert Heijn. Ja, de supermarkt gaat het kopen van spaarzegels duurder maken. Nu kun je bij iedere euro die je uitgeeft een spaarzegel kopen. Binnenkort moet je 2 euro uitgeven voor 1 zo'n zegel. En dan doe je er dus 2 keer zo lang over. Voordat je spaarkaart vol is, op volle kaart levert je geld op. En dat is voor veel mensen een leuk spaarpotje. Klanten zijn boos, hoppa. Sterker nog, deze vrouw is woest.
5: Dat meende niet. Zijn ze nog niet rijk zat? Godsamme zeg.
0: Ja, we kunnen er ons iets bij voorstellen. En we hebben de Albert Heijn ook even gevraagd om een reactie. Hoppa, ja hoor. En je weet het hè, laat je niet te veel zien, anders kom je in de

Het is gewoon virtueus gitaarspel. Een gitaarvirtuoos. Nou zeg, goedenavond. Neem nog een bakje koffie hier. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Het waren de Dire Straits. Sommige mensen worden een beetje zenuwachtig van. Anderen die denken van nou ja, helemaal gek. Hey, vul het gewoon lekker zelf in. We zijn nog even bij. Tot straks 8 uur. Duiken nog even in de danswereld. Met een gauw uit de danswereld. En we hebben ook nog even kijken. Tweejarige Angela Schijf. 57 jaar, hartstikke gefeliciteerd. En Charlize Theron, die wordt 51 jaar. Allemaal beroemde mensen die vandaag jarig zijn. Misschien ben jij ook wel jarig vandaag. Dan ben jij tegelijk.

0: nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
12: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
13: Wat is dit heftig.
12: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
13: Waar zijn we beland? Ik draai door.
12: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, dat meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margadi zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
8: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
7: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was er een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit en daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee daar niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
9: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
7: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. En 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Tam, tiram, bram. Ik twijfel toch
1: Altijd weer aan het begin van de show. Moet ik dan de rode of de blauwe?
16: You take the blue pill.

0: story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
1: Rinkel de Kinkel.
2: Hey, goedenavond.
3: BNN Vara.
2: Gezelligheid.
3: Zomer op je radio.
2: Het is zo gezellig hier op die vrijdagavond bij Radio 2. Kom er gerust bij.
1: NPO Radio 2.
3: Jeroen van Eer.

0: story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
1: Rinkel de Kinkel.
2: Hey, goedenavond.
3: BNN Vara.
2: Gezelligheid.
4: Zomer op je radio.
2: Het is zo gezellig hier op die vrijdagavond bij Radio 2. Kom er gerust bij.
1: NPO Radio 2.

0: Geboortedag staat al wekenlang rood omcirkeld in de agenda van voetballiefhebbers. De Eredivisie gaat weer beginnen, dames en heren, om 8 uur vanavond. Trapt Cambuur de eerste wedstrijd af van dit voetbalseizoen tegen Excelsior. En de trainer van Cambuur, Johan Plat, de guy in kwestie. En onze collega's van de NOS stelden hem een belangrijke vraag. Daar komt hij.
1: Heb je er zin in?
2: Heel veel.
1: Absoluut, 100% zeker.
0: Vandaag deel ik open deuren, maar hij gaf er ook toch keurig antwoord op. Dus het is ongelooflijk. Hey, Winkel de Kinkel, hoe pakken we het aan?
3: Dan gaan we eerst even landen.
0: Ja.
3: Even elkaar leren kennen, je plekje vinden in de tipi.
0: In de tipi.
3: En vanaf het moment dat we de truffels eten, ben je ongeveer 6 uur op reis.
0: Truffels? 6 uur op reis? Nou, dat wordt toch een heel feest vanavond.

0: Inderdaad, een groot drama als zo'n drive-in versie van dat restaurant verdwijnt bij je uit de buurt. Dat wil je natuurlijk niet. En als dan een nieuwe terugkomt, ja, inspiratie daar voor Mark Morrison. Return of the Mac. Wat? Oh, nee, prima. Het ging over een kerel, over een stoere man. Dat is een Mac.
1: Ah.
0: Krijg honger, trek in een hamburger. En

0: Vrienden, vriendinnen. Ik hoop al de hele uitzending dat ik een dikpik binnenkrijg. Maar tot heden nog niet. Bij de NPO's praten we niet meer over een groepsapp, maar over een uitzending met ongewenste beeldverhouding. Om alles een beetje in perspectief te brengen. En het is vrijdag. Doe mee met de show via de NPO Luister app, digitale doorgeeflak. Mocht je op vakantie zijn, laat even weten waar je naar deze show luistert. Dan kunnen we dat misschien even verwerken later in het programma. En natuurlijk de dag dat ons het treurige nieuws bereikte. Acteur Peter Faber, 82-jarige leeftijd, is overleden. Hij speelde heel veel theaterstukken, films natuurlijk, zoals Siske de Rat, Soldaat van Oranje en Max Havelaar. Vanavond wordt om 22:30 op NPO 2 het programma De Kist met Peter herhaald. 7 jaar geleden deed hij daar mee en sprak hij over zijn leven en de dood. Hij had een mooie levenswijsheid voor ons.
1: Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn. Maar de zin die je eraan geeft is een actiewoord, is een werkwoord. Geven.
0: Ja, dat is een mooie overpeinzing van Peter. Ik heb tijdlang samengewerkt met een van zijn zonen, Jasper. En die vertelde wel eens dat het inderdaad een markante, aparte kerel was. Deze Peter Faber.

Simon David Lee nog de zang voor zijn rekening nam bij Van Halen. Jee, 7 augustus, heldere avond en nacht. Koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon, weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. En ik neem je even mee naar de dansvloer. In de periode dat deze man daar de scepter zwaaide. Moby met dat spooky thema uit Twin Peaks waar hij een beat onder had gezet. Een beat met nog wat andere effecten en dat werd een enorme houseklapper in Nederland. Dit is Go.

zit nog even over na te denken over het nieuws wat ons eerder vandaag bereikte. Over William Orbit, die bekende dansproducer. DJ en een waanzinnig genie. Zo noemde Madonna hem. Een rustige, bescheiden kerel die vooral echt op de achtergrond bleef en zo. Maar wel legendarische dingen heeft. Ik zat nog even over na te denken. En ik vind eigenlijk dat we daar ook toch even bij stil moeten staan straks. Ik ben even iets aan het klaarzetten, iets aan het prepareren. Iets wat hij ooit gemaakt heeft, dat ik je straks dan ga laten horen. Ja, vrienden, 14 jaar geleden dat Epke Sonderland een gouden medaille op de rekstok wint bij de Olympische Spelen in Londen. Ik ken allemaal nog het commentaar van Hans van Zetten. Hij staat, was het

0: bijvoorbeeld daar.
1: Ja. Zullen we even een beetje interactie doen? Ja, leuk. Ons telefoonnummer 0800-1122. Zet het vast even klaar, want wij gaan doen de Mystery Movie. Je maakt kans op de Rinkel Eye Catcher. We laten een fragment uit de film horen. Als je het weet, mag je meteen bellen. Kom je direct in de uitzending 0800-1122. Het gaat om deze film.
2: I am a servant of the Sacred Fire. Wielder of the Flame of Arnor.
1: Ja, dat is vast heel moeilijk als je dit fragment hoort om te identificeren. 0800-1122 is wat je kunt gebruiken. Goedenavond, met wie?
3: Met Barbara.
1: Barbara, hallo.
3: Hey.
1: Alles goed?
3: Ja, natuurlijk. En met jou?
1: Ja, ook. Zijn jullie met z'n tweeën of heb je twee verschillende stemmen?
3: Nee, ik heb één stem. Wij zijn onderweg naar een bijeenkomst voor vrouwen.
1: Oh, ja.
3: Dat gaat over vrouwenrechten en femicide.
1: Oh, dat is wel een belangrijk onderwerp.
3: Dat vind ik zelf ook, ja.
1: En dan gaan jullie ook actief meedoen aan dat onderwerp,
3: ja,
1: aan dat gesprek?
3: Ja, joh, ik ben hartstikke politiek gericht.
1: Oké. Okay. Zeg, ja. Maar je bent nu nog even op entertainment niveau beland.
3: Klopt, ja.
1: Voorafgaande aan deze serieuze, ook wel belangrijke dingen. Maar uit welke film kwam dat, denk jij, Barbara?
3: Maar ja, dit was
4: Lord of the Rings.
3: Lord of the Rings.
1: Ja, wauw. Ja, dat is inderdaad. Vonden jullie het makkelijk of wel eens?
3: Ja, ik hou helemaal niet van Lord of the Rings, maar mijn man
1: die wist het. Ja, ja. Ik hoor hem een beetje brommen op de achtergrond inderdaad.
3: Ja,
1: je man.
3: Dat is een brommer. Ja, ja, ja.
1: Gaat hij ook meedoen aan de discussie of blijft hij in de auto zitten?
3: Nee, hij gaat mee, want hij is van de LHBTQ. Hij werkt met Zaterstil.
1: Ja.
3: En weet je, daar is hij ook heel actief in.
1: Oh, goed zo.
3: Ja.
1: In dit soort discussies, dit soort bijeenkomsten. Ah, hartstikke goed.
3: Ja, dat je waar je zelf mag zijn.
1: Hey, en je krijgt van ons een leuk cadeautje.
3: Oh, dat vind ik leuk.
1: Ja, jij krijgt van ons, ik zal het zelf maar even zeggen, de Rinkel de Kinkel. I catch her!
3: Hey,
1: ik zeg veel plezier ermee. Met,
3: dankjewel.
1: De fucking bedoel. Barbara, goed weekend. Bye bye. En meneer Barbara, ook goed weekend.
3: Gaat het lukken. Dankjewel.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

Oeh, smakelijk hoor. Feline featuring Mel. De topsong voor deze week hier.

vrienden, vriendinnen. Dit is de radiozender waar sinds deze week de nieuwe ochtendshow loopt met Daniel Lippens en Roelof de Vriesen. Aanstaande maandag zijn ze er weer, 's ochtends vroeg, op het apparaat. Ik denk veel aan ze, vooral de hoeveelheid slaap die ze dit weekend gaan inhalen. Dat lijkt me tenminste wel een dingetje. Ik zat ondertussen willekeurig heel eventjes kort in een spaarzaam persoonlijk moment in de backstage area van Rinkel de Kinkel te scrollen op Instagram. En ik kwam terecht bij iets wat Morad gepost had. Althans, het was een haarinstituut of zo. Even kijken, ik ben het nu kwijt. Dat is zo irritant aan Insta. Als je er nou aankomt en je drukt iets verkeerd in, dan is het weer helemaal weg. Anyway, het ging over over haartransplantaties en zo. En dat hij dat gedaan had en dat hij er heel blij mee was. Dat kan me alleen van voorstellen. Je kan het natuurlijk op verschillende manieren aanpakken, deze problematiek. Zeg maar, als je haar verdwijnt en ja, sommige mensen hebben daar nou helemaal last van. Helemaal niet, hè? Gijs Taverman, ook een gewaardeerde collega, heeft destijds ook nieuw haar gehaald bij zo'n instituut. En Morad heeft het ook gedaan, die beschrijft dat ook in die posting. Hartstikke geinig. Het is mooi dat het kan. Zelf heb ik er gekozen voor de camera in de studio aan de achterkant, zeg maar, die op mijn kruin schijnt en filmt, om die te laten verwijderen. Dat is ook een manier, dat helpt ook wel een beetje. Maar ja, dan moet je er maar wel net aan denken en zo. Mystiek van de radio komt je tegemoet.

echt een document uit die tijd, vrienden. Het zal de jaren 80 zijn geweest. Kim Wilde en Pretty Kids in America. Dat was duidelijk voordat obesitas de grip kreeg op alle kids in America. Want zo pretty. Oké, fat shaming. Niet doen, Jeroen. Wegblijven. Niet over praten op de radio. Een heldere avond vanavond. En ook een heldere nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En leuk om te weten, nog 139 dagen tot kerst. Ik weet niet of dat echt relevante informatie is, maar ik zeg het er toch maar eventjes bij. Vrienden, ik zat naar City te luisteren toen hij het nieuws las. En daarin kwam het nieuws voorbij dat William Orbit is overleden op 69-jarige leeftijd. Hij heeft ook met Madonna gewerkt. Hij heeft heel veel mooie dingen gedaan in het productiegedeelte van de muziek. Een genie, een waanzinnig genie noemde Madonna hem. En zo waren er een heleboel mensen zeer te spreken over deze muziekproducent. Hij maakte in 2000 een album, Pieces in a Modern Style. Daar stond een nummer op van Samuel Barber. Adagio for Strings heette dat nummer. Dit is misschien even goed om te luisteren. En je herkent het dan. En dat stond dus op het nummer van William Orbit. Samuel Barber, een moderne klassieke componist. Het werkelijk een prachtig nummer. Het klassieke stuk is al prachtig. Je denkt elke keer, er kan niet nog meer bij komen, maar dan komt er toch nog weer een laagje bij. En ach, kun je helemaal op weg zweven. Maar we kennen het allemaal ongetwijfeld van de remix gedaan door Ferry Corsten. Later is daar Tiësto ook nog mee aan de haal gegaan. En laten we even stilstaan bij het muzikale genie William Orbit met Adagio for Strings.

0: Ja, daar gebeurde wel iets met de smaaksensaties. Het gevoel, het kippenvel, ook wel genoemd muggentietjes, maar... Kees, Peter die appt, wat is dit geweldig. Dankjewel Kees, Peter. Daarvoor komen er meer binnen. Mark, wat, zie je nog wat dingen verschijnen? Eventueel?
1: Ja, er was iemand die had nog het idee dat het gebruikt werd in een film.
0: Ja, in de film Simone wordt het gebruikt.
1: Ja.
0: Met Al Pacino. Volgens mij Al Pacino. Of Robert De Niro. Nee, Al Pacino.
1: Dat zou kunnen. En Erik had iets heel anders te melden nog.
0: Oh,
1: die is vanuit onderweg, vanuit Finland weer onderweg naar Nederland. Maar dat is ook hartstikke leuk.
0: Hadden we ook omgevraagd, inderdaad.
1: En waar? Met deze muziek van Ferry Korsten natuurlijk heel snel.
0: Ja, precies.
1: Die is zo thuis.
0: Zeker. Ja. Helemaal als je op die lange brug rijdt.
1: Ja.
0: Dan ben je in ieder geval over het midden. En dat is een belangrijk punt.
1: En zo is het.
0: Dat kennen we uit allerlei misdaadsituaties. Vrijdag 4 is traditiegetrouw de dag dat veel artiesten nieuwe muziek uitbrengen. Madonna heeft het ook gedaan vandaag, samen met Kylie Minogue.

0: Love Sensation heet het, het nummer. Toen ze vorig weekend nog op het podium in de AFAS Live tijdens de World Pride in Amsterdam. Nu dus al een single uit. Blijkbaar lag er zeg maar een klaar liggend marketingplannetje onder. Ze pakken heel lekker door. En dan ook nieuws over deze man. Michael Jackson, King of Pop. Eerder dit jaar verscheen de film over zijn leven. Die heeft mij positief verrast. Dat vond ik echt een leuke, onderhoudende film. Wereldwijd, met een W, bracht hij meer dan een miljard dollar op. Dat is een behoorlijk succesvolle film ook. De film eindigt met de tekst His Story Continues. Dus iedereen dacht, er komt een vervolg. En dat gaat ook gebeuren. Yeah. Eind volgend jaar of begin 2028 moet de film verschijnen. En welke periode dan verfilmd wordt, dat is nog niet helemaal bekend. Maar we houden je natuurlijk op de hoogte. Je hoort het allemaal hier op Radio 2. Waarom luister je eigenlijk?
1: Omdat je juist meer wil voelen.

lekkere muziek daar, Shaboozy. Dat is barzang Tipsy Tipsy. Hey, Tim op het broek duikt zo meteen naar 90 met jou. Jou. Morgenochtend winkel de kinkel weer vanaf 9 uur sharp. Tot morgen, fijne avond verder.

0: takes no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Ster. Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken en heeft het account inmiddels afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakte hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
4: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
3: Waaraan de leeuw is overleden wordt nog onderzocht. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Paul 90's.

0: 1994.
1: 40.
0: En op 40 hoor je Sweets for My Sweets van C.G. Lewis.

0: terug naar de Tamagotchi. Heb je hem nog? Misschien ergens in een keukenla verstopt. Jaar van de Super Soaker waterpistolen. En op vrijdagavond naar de videotheek om daar de laatste video's te huren. Welkom in de jaren 90. Dat doen we letterlijk door de hitlijsten van toen in te duiken. Weet jij wat er toen nog allemaal op de radio klonk? Straks heb ik muziek voor je van corona. Ja, we hadden hele andere associaties bij het woord corona in die tijd. Maar eerst gaan we naar de donkere kant van de jaren 90. Naar Seattle, de grunge-tijd. Dit is Black Hole Sun, Soundgarden.
1: 38.

0: Uit de tijd dat Corona nog een gewoon Italiaanse muziekgroep was. We moesten dus weten, hè. Op 35 Corona en Rhythm of the Night uit de hitlijst van 6 augustus 1994. Nu gaan we nog iets verder terug in de tijd, namelijk 1967. Daar begon het volgende nummer. Een hele jonge Dawn Penn nam het nummer You Don't Love Me op en in Jamaica werd dat een gigantisch succes, maar buiten dat eiland hoorde bijna niemand het. Tot twee producers begin jaren 90 dat liedje ontdekten, er een moderne beat onder zetten en toen gebeurde het onvoorstelbare. Datzelfde liedje werd ineens een wereldhit. En artiesten als Rihanna en Beyoncé gebruiken delen van het nummer of namen er een eigen versie van op. Dit is Dawn Penn en You Don't Love Me, No No No, in de 1994 versie.
1: We tell the people about the mythical things.

Fantastische film The Lion King. We zaten in de bioscoop op een rode pluche stoel met popcorn voor een paar gulden. En we luisterden naar Can You Feel the Love Tonight van Elton John. Nog meer fijne muziek om op te slowen, bijvoorbeeld op een schoolfeest. Wat dacht je van nummer 30? Mariah Carey en Anytime You Need a Friend.

Oh, we vonden ze toen al oud in 1994, kun je nagaan. The Rolling Stones en Love is Strong van het album Voodoo Lounge in augustus van 1994. Gingen ze ook op tournee en toen zeiden we ook allemaal tegen elkaar: dit zou als de laatste keer kunnen zijn. En het duurde toch nog heel eventjes. Sterker nog,

0: Een jaren 80 klassieker eigenlijk, van oorsprong van Cameo. Nu in een rock-funk versie van Gun. Je hoorde Word Up op NPO Radio 2. In de hitlijst van 6 augustus 1994, Pulse 90's. Met nu een echte dance klassieker van Christine W. en Feel What You Want op
1: 26.

Nummer 25 in de hitlijst van 6 augustus 1994. Teaspoon and Take Me to the Limit. Zij komen morgen naar Muziekcafé. Dan heb ik het over Van Dikhout. In 1994 scoorden ze hun allereerste grote hit Stil in Mei. 24.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al 1 miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv en zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde in zijn loopbaan tientallen hits van artiesten en bands als Madonna, All Saints en U2.

0: doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het dan mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: DSM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Pulse 90s.

1994. Met op nummer 20, een jeans in een kerkdienst.

naar de nummer 1. Op 19 hoor je dus Rednecks met Cotton Eye Joe. Ja, 6 augustus 1994. Het is de maand waarin Bill Clinton begint aan het tweede jaar presidentschap. De film Forrest Gump met Tom Hanks was een enorme bioscoophit en domineerde de bioscopen. En als je het nou terugkijkt met de huidige AI-technologie en ontwikkelingen, dan is het echt een lachertje. Maar toen vonden we het fantastisch om in één keer Forrest Gump te zien lopen met John F. Kennedy in één beeld. Hoe deden ze dat toch? En Wim Kok was net begonnen als premier van het eerste paarse kabinet. En de hitlijsten staan vol met, ja, Eurodance bijvoorbeeld, DJ Bobo en Everybody. 16.

De Italiaanse producer Gianfranco Bortolotti had maar één doel in het leven. Alle dansvloeren van heel de wereld veroveren. En dat lukte hem met Capella en You and Me. Ja, bij veel Eurodance acts werd dan al gewerkt met modellen die het zicht van de act vormden tijdens optredens en videoclips. Dat geldt ook voor deze Warp 9 en Whammer Slammer 1994. 15.

Een reggae-artiest, een rapper en een Duitse dance-producer lopen de bar binnen. Nou, het begint als een slechte grap, maar het werd een van de grootste hits van de zomer van 1994. Je hoort op nummer 10 Prince Idol Joe en Marky Mark en United. Niet alleen Forrest Gump was een grote kaskraker in 1994, ook de Flintstones werden op het grote doek vertoond met de soundtrack van de B-52's. En die vinden we op 9.

Origineel een jaren 60 nummer van Joe South. Nu in de versie van Inner Circle. Band uit Jamaica. Je hoorde Games People Play. Een grote hit voor ze op nummer 8 uit de hitlijst van 6 augustus 1994. Heb je toevallig nog een oversized lang wit hemd ergens liggen? Je hebt hem nodig straks voor nummer 6. Het geluid van de jaren 90 vind je op die plek. Maar ook dit geluid was veelvuldig te horen in de jaren 90. Oh, wat ernstig en stiekem toch leuk. La Cucamacha, dit is TNN. 7.

0: Ja, lekker dramatisch met je knieën in een plas water vallen. Zo zagen de videoclips eruit in de jaren 90. Hè. I Swear van All For One. En nu een wat serieuzere boodschap van Youssou N'Dour en Nene Cherry. De eerste 7 seconden van een pasgeboren kind zijn het belangrijkst. Dit is 7 Seconds.
1: 5.

covers in de hitlijst van 6 augustus 1994. Baby, I Love You Way hoorde je, origineel van Peter Frampton, nu in de versie van Big Mountain. En op 3, Love Us All Around, een hitje van de Trox uit de jaren 60. Maar nu, Wet, Wet, Wet. 3.

explosieve dance van The Prodigy. En No Good Start the Dance op nummer 2. Uit de hitlijst van 6 augustus 1994. En op nummer 1, uit ons eigen land, Two Brothers on the Fourth Floor. Dit is Dreams.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Kluszomer bij Gamma.

0: is NPO Radio 2.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Ismaël de Bruin. Zometeen alles kan op vrijdag. We beginnen lekker met Frank Stallone. Komt eraan. Tot zo. Ster.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Daar zijn we weer! Carpetright
6: komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.

0: stond naast een plant. En dan moet je alle vakjes waar dan naast een plant is en zo. En zo weet je uiteindelijk wie het gedaan
1: heeft.
0: Wie
1: de dader is, soort who done it.
0: Ja.
1: Ah, oké.
0: En een of andere manier zegt mijn hoofd elke keer als ik weet wie het heeft gedaan... Ja, fucking Anton.
1: Altijd weer die mannen, zei jij.
0: Nee. Volgens mij is dat heel goed 50-50. Dus daar zou ik ook al eigenlijk als extra hint weten... wie het zou kunnen hebben gedaan.
1: Ah, dat is toch mooi. Ja. Ik heb vandaag met mijn man en mijn vader eindelijk de buitenlamp opgehangen. Tenminste, zij hebben hem opgehangen en ik heb toegekeken. En heel hard, ik was heel bemoedigend. Ben ik heel blij mee, want nu hebben we eindelijk licht. Want ons huis was een soort van donker in een soort bos. En ik dacht, oh ja, dat staat ook een beetje vreemd.
0: Oh, wat goed.
1: Dus nu hangt er vooral voor de mensen op straat... want mij maakt het niet zoveel uit, maar dat het niet een spookhuis is, staat er nu, is er nu licht. Dus ik ben heel blij. En wat is jouw nieuws? Jij die nu luistert, wat ben je aan het doen? Ben je aan het twerken voor de spiegel? Omdat je zo de stad op stelte gaat zetten? Of ben je horizontaal op de bank met Bello de Labrador? Wat doe je? Hoe is het? Hoe gaat het met de dingen, met de dieren, met de mensen? Welk nummer hoort daarbij? App me vooral even met die NPO-luister-app. Want dan mag je misschien zo meteen wel even de week openen. Nee, sluiten.
0: De week sluiten en het weekend...

0: Maak morgen mee. KRO-NCRV.
1: Smoke weed every day.
2: Hey, ja. Dr. Dre en Snoop Dogg. Nieuwe aflevering van Alles kan op vrijdag.
3: Klaas van Kruisten.
4: NPO Radio 2.
2: Hele goede avond, Emily de Wild hier. Het is tijd voor Alles kan op vrijdag zonder Klaas. Want die is op dit moment heerlijk op vakantie in Japan. Als je een beetje mee wil genieten van zijn vakantie, check even zijn Instagram, Klaas van Kruisum, want hij heeft echt prachtige foto's gemaakt. Allemaal toffe dingen. Dus ik pas even op de toko hier samen met Antoinette. Antoinette, goeie avond.
5: Goedenavond.
2: Hallo. Wat heb jij gedaan vandaag? Wat is jouw nieuws van de dag?
5: Oh, ik ben dus echt helemaal verslaafd aan die Murdocus.
2: Murdocus?
5: Ja, ken je het?
2: Nee.
5: Oké, het is dus een Sudoku, wat dan tegelijkertijd ook een moordmysterie is.
2: Oh.
5: Dus, het is allemaal op volgorde. Dus Anton, die...

0: Mal Smith en Niall Horan, Drive Safe. Dank voor alle leuke reacties. Hi jongens, hoe is het? Goedenavond. Gerry bijvoorbeeld, die app me. Hi Emily, mijn vrijdagavond. Op dit moment, ik was op Netflix aan het scrollen welke serie ik wilde gaan kijken. En nu ik jou hoor op Radio 2 is de keuze niet moeilijk wat te doen. Radio luisteren en lezen. Dankjewel Gerry, wat leuk dat je bij bent. We krijgen heel veel kattendingen binnen. Is dat typecasting, omdat we allebei katten hebben? Ik denk het wel, Antoinette.
1: Maar er mogen nog meer kattenfoto's binnenkomen.
0: Ja, want wat vet is aan dit programma, als je ons appt bijvoorbeeld met foto's of zo, dan komen die op, hoe noem je dat, op Visual Radio. Ja. Dus die komen dan via radio2.nl. Ja. Kun je meekijken.
1: / live.
0: En dan zie je gewoon, bijvoorbeeld Jennifer heeft een hele vermoeide kat op een poef of op de bank heeft ze gestuurd. En die komt gewoon op het scherm, zometeen. Ja. Marco laat weten dat hij vandaag is gaan fietsen van Weert naar Maastricht en Valkenburg. Al wat leuk. Even kijken, Niels die heeft opgepast op de kater van zijn zus. En die zegt, by the way, The Bear is een geweldige serie. Die staat op Disney trouwens. En Linda die heeft het ook over dat het morgen International Cat Day is. Dus,
1: ja. Mogen we ze dan extra verwennen?
0: Waarschijnlijk wel, inderdaad. eens even kijken. Hi Hendrikus.
2: Hi Emily, wat een fijne verrassing om jou te horen vanavond.
0: Nou, wat leuk, dankjewel. Wat leuk dat je erbij bent. En ik heb al iets begrepen waar jij bent. Jij zei, ik ben op weg naar werk als tussen haakjes smooth operator.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat kan van alles betekenen op de vrijdagavond. Dus ik ben benieuwd wat dat behelst.
2: Het is ook food operator, want ik maak donuts.
0: Jij maakt donuts?
2: Met suiker en chocola.
0: Echt? Ja. Ik hou van donuts.
2: Die maak ik.
0: Ja. Oh, wat leuk.
2: Ik ook. Ja.
0: En waarom is dat 's nachts?
2: Omdat er 24 uur, 7 dagen in de week draaien.
0: Oké, want er is zo'n enorme behoefte aan donuts dat het gewoon 24-7 doorgaat.
2: Ja, het is makkelijker om het draaiend te houden dan het elke dag op te starten. Want natuurlijk, als je het van deeg naar invriezen hebt, dat is 4-5 uurtjes. Als je dat op een werkdag van 8 uur gaat doen,
0: ja.
2: Dat schiet er niet op.
0: Dat schiet niet op. En wat moet jij dan doen? Maak jij deeg of doe jij die decoraties over de donuts of glazuur jij ze?
2: Voornamelijk op de decoratie. Dus als je als je donut niet helemaal onder de chocola zit, mag je mij boodschap bellen.
0: Ja, maar ik ben wel oude stempel dat ik het liefst een donut heb die gewoon helemaal niks heeft behalve dat hij zo sappig is. Snap je wat ik bedoel?
2: Dan was ik je met rust.
0: Ja, ja, nee, maar ik vind dat heel lekker. Ja. Maar ik vind alle donuts lekker. Wat leuk zeg. Oh, wat een leuk werk. En waar is dat?
2: Ja, ja, ja. Het is een Oldenzaal.
0: Oldenzaal, oké. Okay. En doe je dit al lang?
2: 2 weekjes. Ik ben begonnen.
0: Oké, 2 weken. En is het leuk? Heb je leuke collega's?
2: Ik heb hele leuke collega's, dus heel leuk. Dus toch even wennen, maar ik ben aan het genieten.
0: En ben je zo moe, die donuts? Of valt er wel eens een van de band af en dan denk je, ik ga hem toch even mee naar huis?
2: Nou, heel officieel mag het niet. Dus,
0: nee, oké, okay, ons geheimtje. Ons geheimtje.
2: Af en toe.
0: Ja, oké, okay, Hendrikus.
2: Al het kantoorpersoneel slaat, dus vannacht misschien even niet zeggen.
0: Ja, precies. Dat is ons geheimtje. Hendrikus, jij mag zeggen wat je wilde zeggen. En ik weet ook op welk plaats je wil horen.
2: Ik wil een smooth operator horen, alsjeblieft.
0: Ja, maar sjade. En verklaar jij dan nog even de week voor gesloten en het weekend voor geopend?
2: Dus bij deze verklaar ik de week voor gesloten en het weekend voor geopend, Emily.
0: Yes, dankjewel. En werk ze.
2: Ja, ja.
0: Doei, Hendrikus. Doeg. Ik heb er hoor, sjade, in de albumversie, dat wel.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

R.E.M. Man on the Moon gaat over Andy Kaufman, de New Yorkse comedian. Briljante comedian trouwens, die op 35-jarige leeftijd stierf aan longkanker. En dat brengt me eigenlijk bij de Wensweek voor KWF. Het is weer bijna zover, de NPO Radio 2 Wensweek. Dat doen we ieder jaar. Van 31 augustus tot met 4 september vragen we aandacht voor KWF. En dat doen we dus door middel van het vervullen van wensen. Dus ken jij iemand die je wil bedanken of in het zonnetje zetten? Wil je bijvoorbeeld je broer verrassen met een zwembad vol met zijn favoriete bier, IPA of zo, omdat hij er zo goed voor je is geweest? Of misschien wel je arts met een dagje meelopen met de brandweer, omdat je weet dat dat zijn jongensdroom was? Laat hem even weten via de NPO Radio 2 website, radio2.nl. En we zien je wens heel graag tegemoet. En als je nu kampt met die rotziekte, heel erg veel sterkte en een dikke knuffel.

0: Unlimited en Rather Be. Je bent op NPO Radio 2 bij Alles Kan op vrijdag. Alles kan inderdaad. Ik zit hier nu, Emily de Wild. Goedenavond. ik had ineens zin in onze zeer onregelmatig terugkerende rubriek. Wie nu belt, mag het zeggen. Hij komt altijd ineens. Ik weet ook niet wanneer. Het komt ineens hem op van ik ga die rubriek weer eens doen. En ik dacht, alles kan op vrijdag. Dan kan ik wel een keer weer alles, toch? Wie nu belt mag het zeggen doen.
1: Ik zag hem ook niet aankomen.
0: Ja, dat is raar, hè? Ja. Zo gaat het. Bedenk alvast wat je zo meteen eventueel zou willen zeggen. Misschien heb je iets op je hart. Of heb je iets doms gedaan afgelopen week dat je recht wil zetten. Of misschien wil je je partner laten weten dat je onderweg bent. Of een gecodeerde boodschap geven aan de planeet Saturnus. 0800-1122 is mijn nummer, zijn gratis nummer. Ik open zo meteen de lijnen, dus dan weet je dat alvast. You are warned. Eerst wat anders, ik heb fijne nieuwe muziek voor je. Nou, misschien ook wel. Als je een artiest bent, mag je me ook gewoon appen met de NPO Luister-app. Maar ik laat je nu wat horen van Lenny Monsoon, nieuwe muziek. 21 jaar is hij, Nederlands, en dit is Wrecking Ball. En ik vind het

0: Hansu, onthoud die naam.
1: 0800 stom als mensen dat zeggen.
2: 1-1-2-2. Wie nu belt, die mag het zeggen. Lekker praten. Alleen met Emily.
0: Fijn.
2: Direct intiem contact.
0: Direct.
2: Bel nu. 0800-1122. Op kosten van de staat.
0: Oh, op kosten van Klaas van Kruistum, hoor eens. 0800-1122 is mijn nummer. 0800-1122. Als ik goed articuleer. Ik ga de lijn opengooien. Ik vind het leuk om even te kletsen. Twee regels, ja. Geen verzoekjes en zet je radio uit. Want anders horen we de hele tijd. Dit is heel irritant als je radio niet uitzet. Zet je radio uit. Dus bel me 0800-1122. Ik ben benieuwd wat je op je lever hebt. Eens even kijken wie er hangt. Hallo?
3: Hallo, met Fenna.
0: Fenna?
3: Ja.
0: Hi Fenna, je mag het zeggen.
3: Hoi, nou ik kom net van mijn werk. Ik werk in de zorg. Ik rijd net naar huis. En eigenlijk heb ik een hele zware avond gehad. Omdat je omdat ik alleen stond.
0: Ach.
3: Terwijl je normaal met z'n tweeën staat. En ja, dat je dat dan toch met liefde doet. En toch nog met een tevreden gevoel naar huis gaat. En dat kan ik zo, ja... Ik vind het eigenlijk gewoon heel mooi dat ik dat zo ervaar. Maar ook dat de medewerkers best wel ondergewaardeerd worden.
0: 100%, ja.
3: Ja.
0: Het lijkt me heel dubbel, want ik snap... Kijk, mijn opa ligt nu in het ziekenhuis, hij is 99 jaar, in Schiedam. Ja. En dan zie ik dus hoe hij wordt verzorgd en hoe die verplegers allemaal... hard zij werken, echt. En jij dus ook, Fenna. En ik heb zoveel respect voor mensen in de zorg. Het is zo vreselijk hard werken en er zit zoveel liefde in. En weet je wel, mensen die... Weet je wel, hij verstaat helemaal niemand en dan zie ik met alle geduld... terwijl ik al lang was ontploft, weet je wel... zie ik gewoon jouw collega's dan van... Wat zegt u? Nee, dat gaan we regelen. Dit, dat is.
3: Ja.
0: Maar ik snap ook heel goed dat het soms bijna niet uit te houden is qua tekorten en qua hoe druk het is en hoeveel stress erbij komt. Dus heel veel respect voor jou,
3: Ja, nou ja, dat. Dus ik wilde ook met team gewoon eens even leuk. Ja, waarschijnlijk luistert er niemand. Iedereen die moet werken morgen of leggen op bed, denk ik.
0: Ja.
3: Maar ik vind het gewoon leuk om in de zorg te werken. En precies wat jij hebt. Wat jij aangeeft, je doet het echt met alle liefde en plezier. Terwijl je eigenlijk net even geen tijd hebt voor een praatje. Heb ik het vanavond toch gedaan? Zeg maar.
0: Tijd.
3: En ik heb dan nu wel een half uur overgewerkt. Buiten dat ik alleen stond, maar... Ja, dat heb ik er gewoon voor over.
0: Je bent echt een kanjer, zeg. Dat is echt. Ik hoop dat je begrijpt hoeveel verplegers, mensen in de zorg, hoe erg die worden. Ook schoonmakers, hoe die worden gewaardeerd door de rest van het land. Ook al voelt het soms niet zo natuurlijk. Ik hoop dat je dat wel weet. En ik hoop ook dat jullie steun hebben aan elkaar. Dat je een leuk team hebt waar je mee werkt. En dat goed gaat.
3: Ja, precies.
0: Fijn dat je even... fijn dat je het hebt gedeeld, Fenna. Dank je wel. En ik hoop dat je lekker kan ontspannen als je thuis bent. En hopelijk tot de volgende keer. Dank je wel dat je even hebt belde. Dag, Fenna. Dank je wel. 0800-1122. Wie nu belt, die mag het zeggen. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hi, met wie?
4: Met Gerrit-Jan.
0: Hi Gerrit-Jan, alles goed?
4: Hallo. Ja, zeker. Lekker. Ik zit Radio 2 te luisteren. Eigenlijk altijd alleen maar Radio 2. Er is gewoon geen andere zender. Tot over mijn...
0: Net alsof we je hebben ingehuurd en dat je hier op de gang staat. Van, ja, Gerrit, zeg jij even dat je belt en dan...
4: Get a dime. Nou, leuk dat je deze categorie er even weer inslingert. Want ik wil eigenlijk een warm pleidooi doen voor... twee ontiegelijk mooie programma's die ik ontzettend mis. Dat is namelijk De Staat van Stassen.
0: Ja.
4: En dat is dat nachtprogramma met al die toeterende vrachtwagenchauffeurs... waarvan ik even niet meer op de presentatoren kan komen. Maar wat heb ik daarvan genoten?
0: Rick? Bedoel je Rick van Veldhuizen?
4: Ja, Rick van Veldhuizen. Ja. Oh, lekker gek zo. Echt genieten. Ik heb geen vrachtwagen, maar...
0: Maar jij genoot van die... Misschien heb ik hem wel in dit systeem. Wacht even. Doe ik er even voor je. Gewoon vanuit de computer. Kijk, vrachtwagen. Er staan hele rare dingen bij vrachtwagens. Ik op zoek naar vrachtwagen. Ik weet niet of ik een toeter heb.
4: Nee, maar dat waren echt de toeters van die vrachtwagens.
0: Ja, ik wil een klakson nu uit mijn computer krijgen.
5: Maar misschien zit op die andere lijn wel iemand in de auto.
4: Oh ja, kan ook nog. Vrachtwagenauto's, vrachtwagentoetes zijn heel anders dan autotoeters.
0: Ja, dat is waar. Nee, ik heb wel een busklakson van Rinkel de Kinkel. Dus er zou zomaar ook een Jeroen voor kunnen zitten. Maar even luisteren. Oké, nee, dit is niet goed. Nou, in gedachten stuur ik je nu een klakson. Maar wat lief, dankjewel Gerrit-Jan voor je lieve woorden over de staat. En Radio 2 en Rick van Veldhuizen. Ja. Het staat genoteerd. En dank voor je steun.
4: Ja, geef maar even door naar de hoogste regionen.
0: Ja, ga ik meteen doen.
4: Mooi.
0: Dankjewel Gerrit-Jan.
4: Doei.
0: Doen we er nog eentje, Anton?
5: Nog eentje, ja.
0: Of doen we volgende uur nog een ronde?
5: Ja, ik wil nu heel graag nu wel een toeter horen.
0: Ja,
5: eigenlijk.
0: Ik wil ook een toeter horen. Ja. Hallo? Hallo?
6: Hallo, met Marijn.
0: Met Marijn?
6: Jazeker.
0: Hallo, zit je in de auto?
6: Ja, ik zit in de auto.
0: Ah, je mag niet zomaar toeteren, Anton. Volgens mij krijg je dan een bekeuring.
6: Ja, dat staat... Er staat denk ik ook wel een fikse boete op. En ik rijd net mijn woonwijk binnen.
0: Okay,
6: ik weet niet of het slim is op dit uur.
0: Ja, het moest van Emily van Radio 2. Ja, ja. Marijn, vertel. Je hebt gebeld om wat te zeggen.
6: Ja, nou ja, ik werk ook in de zorg. Maar dat hoofdstuk hebben we al gehad.
0: Oh.
6: En heel goed natuurlijk. Hè, dat ook al besproken is. En ik heb een leuk nieuwtje.
0: Ja.
6: Alleen, dat is nog niet helemaal wereldkundig.
0: Oh,
6: maar dat gaan we dan nu doen.
0: Ja.
6: Mijn vriendin is zwanger.
0: Yeah!
6: Dus ja, de inner circle is redelijk op de hoogte.
0: Ja.
6: Maar ja, nu is het dus out in the open.
0: Ah, wat leuk. Gefeliciteerd.
6: Oh. Ja, dankjewel.
0: Hoe ver is...
6: Ja, nu nog 9 weken pas. Dus
0: 9 weken? Oh, wat
6: misschien een beetje vroeg.
0: Ja,
6: maar, ja.
0: Nou ja,
6: goed.
0: Het is toch leuk om te delen.
6: Ja, wij zijn gewoon excited en dan wil je dat delen. Dus ja, hup, de wereld in.
0: Wat leuk. En zitten jullie ook over namen na te denken en dat soort dingen?
6: Nee, helemaal nog niet eigenlijk.
0: Nog niet.
6: Want het is ons tweede kindje. En ik weet nog van de eerste keer dat het ook pas een beetje ging leven bij mij. Toen ik wist dat het een jongen of een meisje zou worden. Dus... ja, dat komt denk ik nog.
0: Oh, wat geweldig. Nou, ik vind het wel leuk. Mag ik dan een plaatje voor jou draaien? Ook al is die een beetje cliché.
6: Ja, dat mag
0: zeker. Ja?
6: Dat mag zeker.
0: Nou, ik voel me vereerd dat je deelde met ons. Dankjewel Marijn, echt superlief. Heel veel succes aan jou en je vriendin. En we vinden het helemaal leuk. Onnodig klaksoneren is €190 boete. Dus doe dat inderdaad niet. Maar dat kunnen. Oh, heb ik nou al een klakson, Antoinette? Klakson.
6: Kan hem nadoen.
5: Tonk wel goed.
0: Nee, dat is ook niet goed. Wat is het? Waarom is het moeilijk om gewoon een... Oké, nou, laat maar zitten. Ik ga een plaatje voor je draaien, namelijk deze. Niemand minder dan Isn't She Lovely. Dankjewel.
6: Ah, geweldig.
0: Doeg.
6: Doei.

0: voor Marijn en zijn vriendin. Isn't she lovely? Ja, het is waarschijnlijk, misschien is het ook gewoon een jongetje, maar als het maar een gezond kindje is, dat is het belangrijkste, toch? Mm. En op vele verzoek hebben we nu zowel van Cor en Bernd een mooie toeter gekregen. En deze. Oh, prachtig.
1: Die is echt goed.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Jan van der Putten. We gaan door met Alles kan op vrijdag. Dermot Kennedy komt eraan. En Too Unlimited ook.
5: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
8: Wacht, is dat geld?
7: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.

Neleman, het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.

Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: even weten wat jouw antwoord is. Dan ga ik even denken of ik het wel...
1: Of hem wil inwisselen.
0: Of ik hem wil inwisselen voor een beter... En kunnen mensen ook wat winnen of is het gewoon voor de eer?
1: Nou, wat jij vast hebt, die alles kan,
0: ja,
1: die kunnen ze winnen.
0: De alles kan kun je willen. Winnen.
1: Ja.
0: Willen? Willen is kunnen?

0: dat ik Anita Dot voor het eerst zag toen als kind. En ik dacht, dat is echt de mooiste vrouw aller tijden. Vind ik eigenlijk nog steeds.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Je bent bij Alles Kan op vrijdag hier op NPO Radio 2 met mij, Emily. Goedenavond nog steeds. Het is nu 10:50. En er is een rubriek in deze show. Mm-hmm. En die heet De Alles Kan. En dat is, leg even, want ik heb hem nou beet.
3: Het is een fysieke kan waar alles in kan.
0: Ja.
3: En jij mag er iets uithalen.
0: Ik mag er wat uithalen, ja. Oké. Okay.
3: En dan kunnen we daarover filosoferen.
0: Het is ASMR. Even kijken. Oké, okay, een briefje. Als alles kan, mm-hmm, met welk fictief personage zou jij dan een weekendje weg willen? Met welk fictief personage zou... Oké, maar zeg maar uit een film of uit een boek of een tekenfilm?
3: Alles kan.
0: Alles kan.
3: Ja.
0: Dat vind ik wel moeilijk eigenlijk. Want je wordt ook aangestaard als je daar ineens loopt met iemand uit Avatar of zo.
3: Ja, dat is waar. Maar dan kun je naar een onbewoond eiland of zo.
0: Oké. Okay.
3: Want je mag ook natuurlijk zelf bepalen waar
0: je... Dat is waar, als alles kan. Misschien Mr. Darcy? Uit Pride and Prejudice? Hoewel die ook wel een nukkig personage is. Dus misschien is dat helemaal geen goed voorbeeld.
3: Ik wil dan van de Barbie film Barbie zelf.
0: Barbie?
3: Ja, maar okay. Dan wel de Margot Robbie Barbie.
0: En dan wat doen?
3: Winkelen. Winkelen met haar kledingstijl. Wauw.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Ik snap dat wel. Oké.
3: En vrolijk. Okay.
0: En vrolijk.
3: Ja. Ja, lijkt me wel leuk.
0: Ik vind het ook wel leuk. Ja, ik ben benieuwd.

0: Gloria.
1: NPO Radio 2.
2: De in de Gloria. Alles kan.
0: Je bent nog steeds bij Alles Kan op vrijdag. We hebben de Alles Kan hier staan. Dat is een drinkkan. Met het prachtige hoofd van Klaas van Kruistum erop. Dat zeg ik onironisch, want Klaas is heel knap. Maar ja, wat lach je nou?
3: Alles kan. Je kan er ook limonade in doen.
0: Ja.
3: Een pannenkoekenmix wordt ook...
0: Het is geen maatbeker. Het voelt als een... Maar het is daar een maat op.
3: Nee, maar ik denk dat als er bier in zit, dat het sowieso wel in de maat past.
0: In de maat.
3: Valt.
0: De vraag is natuurlijk, met welk fictief personage zou jij wel een weekend weg willen? Annemarie die heeft ons geappt. Die zegt, nou, meneer Eddie Vedder was toch echt wel heel knap. Zijn stem ook nog steeds. Volgens mij bestaat Eddie Vedder wel.
3: Ja, en die telt niet.
0: Nee, die telt niet. Die is, ik snap wat je bedoelt, want die is inderdaad ook knap. Maar die is wel, die leeft toch?
3: Ik ga het nu checken.
0: Nee, hij leeft. Ik bedoel, dat is wel gewoon een echt persoon. Even kijken hoor. Hij leeft. Joost die zegt, Jorommeke van Suske en Wiske, want die praat over wat nodig is. Oké. Dat is cryptisch.
3: Dat is gewoon iemand die niet zoveel zegt.
0: Ja, hij is toch die spiermassa, dat hij heel het gezin altijd zo optilt. Op één schouder, in zijn gele polo.
3: Ja,
0: precies. Dus even kijken wie er hangt. Hallo?
4: Hallo, met de Mauke.
0: Met wie?
4: Met Harm Auken.
0: Hi Harm, hallo. Met wie, welk fictief personage zou jij wel een weekendje weg willen?
4: Oh, Neytiri uit Avatar.
0: Neytiri uit Avatar, ja natuurlijk. Die, die blauwe, ja wat is het, een soort prinses op een andere planeet?
4: Nou, wie? Het is een prinses, ja.
0: Ja.
4: Pandora is een maan, geen planeet trouwens.
0: Oké, okay. En waarom zij dan?
4: Nou, gewoon een hele stoere prinses dat. En hij namelijk een beetje op Netanya. En zo heet mijn nichtje ook. En dat is ook een even stoere prinses. Dus waarom niet? Ja.
0: Wat leuk. Wat goed. Ja. We noteren, maar jij krijgt de kan van mij.
4: Ah, leuk. Hartstikke dank.
0: Oké, nou.

0: Inderdaad, vooral omdat het venijn zo lekker in de staart zit. Bij The Barge en Rhythm of the Night hier op NPO Radio 2. Nog steeds goede avond. Je bent bij Alles Kan op vrijdag. Ik ben Emily, goeie avond. Ik moet nog heel even... Ik zat zo na te denken over dat hele verhaal van Booking.com. Hè? De reis... Hoe noem je dit? Een accommodatieverzorger.
1: Ja. Ach, dat was een Nederlands bedrijf. Welk verhaal van Booking? Want het heeft nogal veel hoofdstukken.
0: Het heeft heel veel hoofdstukken, ja. Dus het is in het nieuws gekomen dat het aantal vakantiegangers... dat wordt opgelicht bij het boeken van een accommodatie via Booking... de afgelopen maanden... enorm is toegenomen. Schadebedrag loopt ook op. Booking die zitten met de handen in het haar. Want vaak werkt het zo. Oplichters die hacken dan het account van een verhuurder... of ze plaatsen met AI een nep-advertentie. En dan gaan mensen dus lekker naar Italië. Was laatst met een Belgisch gezin. En dat hele huis bestaat niet.
1: Nee.
0: Dus dat is echt wel heel zuur als dat je overkomt natuurlijk. Booking die zegt ja, dit is allemaal phishing, bla bla bla. Soms zeggen ze we geloven het niet als iemand daarover klaagt.
1: Wat?
0: Ja, je kan iemand zo natuurlijk. Je kan Booking ook oplichten op die manier. Van ik wil mijn geld terug, terwijl je wel vakantie hebt gevierd.
1: Maar hoe kun je een foto maken van een kamer dat niet bestaat?
0: Nou ja, je kan het zelf zijn. Degene die advertentie heeft geplaatst. En dan zeggen, ja, luister, ik sta hier nu in Torremolinos en de hele flat staat hier niet. Nou, de Consumentenbond heeft nu dus gezegd... check eerst gewoon op Google Maps of die accommodatie daadwerkelijk bestaat.
1: Mm-hmm.
0: En die leggen toch de schuld bij Booking. Want die vinden dat zij moeten dat gewoon checken... of inderdaad een accommodatie gewoon bestaat. Maar wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt bij Booking?
1: Dat er harde stukjes in het bed zaten.
0: Huh? Hoe bedoel je harde stukjes?
1: Ja, dat je denkt, dit matras zou zacht moeten zijn, maar als ik hier mijn hand over doe, dan voelt het als hard en opgedroogd. En ja. Ja. Dat heb jij meegemaakt.
0: Wat vreselijk. Nou, ik had laatst eens in Duitsland dat we voor een accommodatie stonden met van we zijn er. En er werd niet open gedaan. En een uur later werd er ook nog niet open gedaan. En er was gewoon helemaal niemand daar. En niemand kwam ook voor ons ergens naartoe. Dus ik bellen met Booking van luister. Toen werd ik heel vriendelijk geholpen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En goed geholpen ook. Want ik zei, het is nu avond. Ik moet nu op zoek ben, misschien naar een nieuwe accommodatie. Uiteindelijk kwam die eigenaar wel aankakken. Maar toen was voor mij wel de lol, zit je zo lang te wachten.
1: Zijn er wel nog een soort van sorry? Of,
0: Nee, totaal niet.
1: Oh, het was gewoon, je bent er.
0: Je bent er, ja. Ja, ja.
1: Huh?
0: Ja, hier is de sleutel. Nou ja, goed, ik overleef het ook wel. Het is ook weer niet het ergste. Maar ik dacht van, dit is wel... Booking is sowieso een duivelsbedrijf, sorry dat ik het zeg.
1: Maar is het dan eigenlijk handiger om gewoon Booking te scouten voor locaties... en dan gewoon die locaties zoeken?
0: Ik doe dat. Dan kijk ik... Het is heel gemeen, maar ik doe... Mijn tip voor jou als je nu luistert. Ik kijk dan gewoon op Booking wat de best beoordeelde dingen zijn. En dan ga ik ze via het hotel zelf boeken. Want die mensen raken 30-40% commissie volgens mij kwijt aan Booking. En vaak dus als je dan via hun site boekt, is het of goedkoper... of je krijgt een uitbreiding van je kamer... of je krijgt er ineens diner bij, dat soort dingen. Dus dat is mijn tip. Zou ik doen. Maar misschien luister je, denk je... ik heb ook iets geks meegemaakt met Booking. App me vooral even met de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

0: Is het nou een compliment of niet, Antoinette? You're my favorite waste of time.
1: Nee. Nee. Ik ga het er ook niet tegen jou zeggen. Nou ja, hè? Als ik dan toch niks doe, dan maar met jou.
0: Dan maar met jou.
1: Nee.
0: Ja, ik weet niet. Twijfelachtig. Net.
1: Kan liever. Doe better.
0: Owen Paul. We hebben het nog even over Booking. Booking is het nieuws, hè? Booking is altijd het nieuws met allemaal dingen. Jennifer die zegt Booking, één grote ellende. In 2017 had ik met mijn toenmalige vriend via Booking.com een hotel in New York geboekt. En Booking bleek die hele Booking niet te hebben doorgegeven, waardoor wij niet in dat hotel terecht konden. Mijn ex die belde vervolgens met Booking en zij wilden niks regelen. En met heel veel pijn en moeite hadden ze toch wat geregeld. Een hotel in een wijk achteraf met een kamer vol schimmel en bedwansen. Ik was zo ziek van de jeuk van de bedwansen dat ik mijn vlucht heb omgeboekt naar een dag eerder en naar huis ben gevlogen. Mijn tip, ja, wat ik ook zeg, hotels vergelijken op Booking en doe het boeken AUB op de site van de accommodatie zelf.
1: Oh.
0: En Jolanda zegt, dag Emily, het ergste dat Booking.com doet is huizen verhuren op de Westbank in Gaza. Inderdaad. Laten we dat ook nog even benoemen.
1: Ja, je vroeg af of dat nog zo was.
0: Volgens mij is dat wel zo, toch? Niet.
1: Nee, er zijn
0: Amnesty
1: maar
0: 500
1: accommodaties beschikbaar.
0: Ah, Jesus Christ. Ja. Bas die zegt, tip, je krijgt bij Booking.com na de reservering een telefoonnummer van de accommodatie ruim van tevoren. Even bellen of appen wanneer je denkt aan te komen. En dan weet je dat het oké is. Ja, precies.
1: Ja, ik vind het ook best wel heftig. Want ik was gisteren aan het kijken van, oh, we willen een overnachting in Tilburg doen. En toen, nadat we ergens anders hadden geboekt, kregen we nog een push-notificatie van Booking. Hey, dat hotel boekt zichzelf niet in Tilburg.
0: Ja.
1: En ik dacht,
0: heel
1: sorry,
0: agressieve
1: wat?
0: Marketing ook, ja.
1: Wat?
0: Ze worden helemaal door het slijk gehaald op dit moment. Ja. Maar ook, misschien ook wel terecht.
1: Ja. Do better.
0: Do better, Booking.
1: Ja.
0: We're not proud of you. Nee.

inderdaad laat. 11:45 is het geweest. Berkoen, die weet die dingen. Hey, we krijgen een appje. We krijgen een paar appjes over William Orbit. Producer van onder andere Madonna. Frozen heeft hij geproduceerd. Van Blur, van All Saints en ook van U2. Hij is op 69-jarige leeftijd gestorven. Dat is nu pas bekend gemaakt. Hij overleed in zijn woning op 23 juli. Jongsleden. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Alex, die appt mij, die zegt, en dat was ik een beetje vergeten, dat William Orbit de producer is van Electrical Storm van U2. En dat het zo'n mooi liedje is en of ik die wil draaien. Zeker wil ik dat, Alex. Dankjewel voor je suggestie trouwens. Heel fijn om deze weer eens te horen met een verdrietige aanleiding. Dat wel.

0: of Desire, in ieder geval hier op 2. Ik krijg een appje binnen van, even kijken hoor, wie was het ook alweer? Ik vond het heel... Tim.
1: Wat een leuke show is jullie aan het maken.
0: Dankjewel.
1: Ik vind Favorite Waste of Time, vind ik inderdaad niet per se heel erg positief klinken of zo. Nee. Aan de andere kant kloten we allemaal maar wat aan.
0: Ja, sorry.
1: En ja, wat dat betreft is het... ook weer heel lief, toch? Dan ben je in ieder geval
0: het
1: minst slecht van die kansen. Maar goed, waar ik heel veel zin in heb, het is vrijdag. Het weekend is begonnen. Ik heb heel veel zin in het zang- en dansorkest van Thijs Boontjes. Met Thijs Boontjes. In een ambiance op Campari Soda. Ik heb hem pas 2 weken geleden of zo ontdekt. Ik ga er super lekker op. Lekker swingen. Nou, hey, goede show en een goed weekend allemaal. Jojo.
0: Dankjewel, Tim.

0: luisteren. Dit was Alles Kan op vrijdag. Dankjewel Antoinette voor je fijne aanwezigheid. En het maken van het draaiboek. En ik vond het heel leuk. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. Doeg!
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Waar is dat geld?
5: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
7: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Dit is NPO Radio 2.
19: Middernacht, het begin van zaterdag 8 augustus. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer vannacht zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms en dient ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer vannacht zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.